0: Bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York heeft een man zichzelf in brand gestoken. Volgens Amerikaanse media had hij vermoedelijk een Tibetaanse vlag bij zich en ging het mogelijk om een protestactie. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De verpleegkundige uit Vianen mag nooit meer in de zorg werken. Het Tuchtcollege heeft hem uit het beroepsregister geschrapt vanwege zijn alcoholverslaving. De man verscheen meerdere keren onder invloed op het werk en stal medicijnen van zijn werkgever. Volgens het Tuchtcollege bracht hij daarmee de veiligheid van patiënten in gevaar. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van seksueel geweld. 3 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. 2 beschuldigen hem van verkrachting en 1/3 van aanranding toen ze minderjarig was. Vorige maand werd Bruel ook al aangeklaagd. De zanger ontkent alle beschuldigingen. Ja, en wetenschappers denken te weten waarom Antarctica al miljoenen jaren eerder bedekt raakte met ijs dan de Noordpool. Uit onderzoek blijkt dat het land daar langzaam omhoog kwam, waardoor sneeuw en ijs konden blijven liggen. Zo ontstond zo'n 24 miljoen jaar geleden de eerste grote ijskap, terwijl dat op de Noordpool pas veel later gebeurde. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Defensie gaat tientallen miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intelik, dat software maakt om drones te besturen. Volgens het AD wil Defensie daarbij voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden en voorkomen dat het zomaar in buitenlandse handen komt. In het zuiden van Frankrijk woedt nog altijd een grote natuurbrand. Duizenden mensen, onder wie veel campinggasten, zijn geëvacueerd. Zeker 3 campings zijn ontruimd en honderden bungalows zijn door het vuur verwoest. De brandweer probeert de brand met blusvliegtuigen en helikopters onder controle te krijgen. Portugal heeft zich na een zenuwslopende slotfase geplaatst voor de 8e finales van het WK. Gonzalo Ramos maakte in de 95e minuut de winnende 2-1 tegen Kroatië. Diep in blessuretijd leek Kroatië alsnog gelijk te maken, maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Portugal neemt het nu op tegen Spanje. En voor Luka Modric zit zijn WK-loopbaan erop. De 40-jarige Kroaat speelde tegen Portugal zijn laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. De record-international van Kroatië kwam uit op 5 WK's en speelde in totaal 202 interlands voor zijn land. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Een Tibetaanse man is overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie onderzoekt het incident. Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2600. Dat heeft de waarnemend president bekendgemaakt. De zoektocht naar overlevenden gaat nog altijd door. Volgens de Verenigde Naties worden mogelijk nog tienduizenden mensen vermist en zijn meer dan 50.000 gebouwen beschadigd of verwoest. Het Indonesische leger heeft het lichaam geborgen van een Amerikaanse piloot die in de provincie Papua werd doodgeschoten. De piloot vloog volgens de rebellen een toestel dat Indonesische militairen vervoerden. Na de schietpartij staken de rebellen het vliegtuig in brand. Het leger zoekt nog naar de 7 passagiers en naar de daders. En de WK-finale belooft een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de eerste halftime show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. Volgens Infantino wordt binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. 'S Ochtends is er afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee en 24 graden landinwaarts.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Queen op deze vroege vrijdagochtend met Simply Red, Starship en ook Stevie Wonder dadelijk. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, misschien nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout in ging. Het kabinet moet gaan onderzoeken of zo'n permanent rijverbod mogelijk is. Er is al ruim 1,1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Dat laat het Rode Kruis weten. Ze roepen op om te blijven doneren, omdat er nog maanden hulp nodig is en er een tekort dreigt aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Door de aardbevingen zijn al zeker een paar duizend mensen omgekomen. En op het WK voetbal zijn weer 2 tickets voor de 8e finales vergeven. Portugal rekende in de spectaculaire slotfase af met Kroatië. Het werd 2-1. En Spanje won overtuigend met 3-0 van Oostenrijk. En daardoor wacht in de volgende ronde een kraker: Portugal tegen Spanje. En dan het radioteam weer. Vandaag een mix van zon en wolken. En het wordt 21 graden aan zee tot 24 land in maart.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: de 3e juli. Voor heel veel mensen in het noorden van het land kan bijna de zomervakantie beginnen. Of je weekend, nog één werkdagje. En die begin je natuurlijk met Gordon en Vrouwtje op 10. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Good morning.
1: Ja, gisteren was de diploma-uitreiking van Emma. En ik denk niet alleen van Emma, ik denk van heel veel kinderen.
0: Ja, Albert.
1: En dat was wel een spektakel. Jij hebt net ook de diploma-uitreiking gehad van jouw dochter.
3: Ja, wij hadden het eergisteren.
1: Eergisteren.
4: Maar er was niet doorheen te komen, zei.
1: Volgens mij was het voor jou heel lang, hè?
3: Ja, we hadden echt meer dan 60 kinderen. Oh. Dus dat duurde gewoon 2,5 uur. Superleuk. Maar op een gegeven moment word je ook zo moe van het klappen. En op een gegeven moment dacht ik, nou, kom op. En mijn dochter was als een van de eerste geweest. Dus dan ben je ook wel klaar of zo.
1: Ik
3: vond het echt superleuk om al die kids te zien en die speeches.
4: Ja, hè? Leugenaar, je zei net wat anders.
3: Nee, maar op zich was het heel erg leuk. Het duurde alleen lang. Ik vond alleen lang. Dat ze hadden beter per klas kunnen doen. Ja. Maar ja.
1: Nou, met dit gevoel ging ik dus die diploma-uitreiking in. Want ik dacht, oh, dit gaat vast heel lang duren en zo. Ik vond het geweldig. Al die verhalen van die kinderen. En de leraren, ik heb later nog even een leraar gesproken. Die zei, ja, ik was toch wel zenuwachtig. Hey, want je drukt wel een stempel op het leven van een kind. Ja, dit is echt een moment wat je hele leven meeneemt. Ik weet echt nog mijn diploma-uitreiking en wat er allemaal gezegd is. En ze hadden echt hun best gedaan om bijvoorbeeld, en dat vond ik heel leuk bedacht, bijvoorbeeld allemaal chatgesprekken van die kinderen, waarom ze bijvoorbeeld te laat kwamen en zo. Om dat dus allemaal terug te halen op die diploma-uitreiking. Dus er was één gozer. En de leraar zei van, nou Sam, ik weet nog heel goed, ik kreeg een appje van je. Ik kom niet vandaag, want ik heb gisteren wasabi gegeten en mijn moeder heeft er heet gekookt. Dus ik zit de hele ochtend op de wc. Ik kom later. Dat vond ik zo goed. Allemaal dat soort dingen. Wat jij zeg maar een beetje dagelijks vertelt hier allemaal. Dat soort dingen. Nou ja, ik vond het zo leuk. Heel persoonlijk en heel eigen.
4: Diploma op zak. Gefeliciteerd Emma als je luistert.
1: Ja, ze luistert zeker niet zo. Want die is gisteren naar Bruno Mars geweest. Dus die kwam midden in de nacht thuis.
4: En weet je al hoe het was?
1: Geen idee, want ik sliep natuurlijk.
4: Oh, okay. Ja,
1: dus nou, ik ga straks
4: naar Mars geweest.
1: Ja, ze is naar Mars geweest. Hij is zometeen feit of fabel. Waar gaat jouw verhaal over worden? Want jij bent aan de beurt.
4: Ja, nou ja, je kan het geloven of niet, maar ik ben ooit rijinstructeur geweest.
1: Wat?
3: Oh mijn god. Nou,
1: kan toch niet? Hang nu al aan je lippen, zometeen.
4: Het was geen automaat, kan ik je vertellen.
1: Nee, maar je had niet op de pook gezeten.
4: Aan het pookje.

0: Nate Ryan bij Radio 10.
1: Feit of fabel?
2: Elk jaar.
3: Nou, één jaar maar.
2: Ja. Elke dag hoor je hier een verhaal van één van ons, wat een feit of een fabel is. En je kunt lekker mee voorspellen. Hè. Maak kans op die Radio 10 dopper drinkfles. Het is echt een uniek item, want er zijn er nog maar zes. We hebben nog zes shows. Ja. Vandaag is Gordon aan de beurt. Jij gaat iets vertellen over dat jij ooit rijinstructeur bent geweest.
3: Ja, nou ja, eigenlijk is het een verhaal over... aan de ene kant is het triest, aan de andere kant is het wel weer heel erg hilarisch. Mijn vader had een rijschool. Rijschool Hebu. En dat was de afkorting voor Heukrot en Bunschoten.
2: Mijn moeder... Ik heb dat wel eens zien rijden nu, denk ik. Hè?
3: Ja,
2: dat is wel een beetje in Amsterdam,
3: Noord,
2: toch?
3: Ja. Ja. Was ook een hele goede, hoog aangeschreven.
2: Ja.
3: Ik bedoel, het team met de gniffel. Maar mijn vader had een drankprobleem. En dat was natuurlijk best wel heel onhandig als je...
2: Een rare reist. Combinatie.
3: Dat is een rare combinatie. Dus het gebeurde wel eens dat mijn vader niet bij in staat was om te rijden.
2: Wat ook best verdrietig is.
3: Heel verdrietig, verdrietig. Maar was op een gegeven moment is er dus één verhaal... dat mijn tante, die moest afrijden en die was al 7 keer gezakt. Maar die moest op dat moment dus afrijden en mijn vader... lag in zijn bed en die kwam zijn bed niet uit. En hij zegt, jij moet het doen. En ik dacht, ik moet het doen? Helemaal geen... hoe dan? Maar goed, ik reed al stiekem vanaf
4: Want hoe oud was je dan?
3: Nou, ik was net 18, ik had mijn rijbewijs.
4: Okay.
3: Ik was een week 18 en ik had mijn rijbewijs. Want ik reed al vanaf mijn 14e. Stiekem. Dat is nu niet meer voor te stellen. Maar dat heeft mijn vader me geleerd. En goed, we zijn een hele goede reis. Dus buiten dat feit, omdat hij dan een probleem had. Maar goed, zo gezegd, zo gedaan. Maar ik, helemaal in paniek. Ik denk, nou, dan moet ik mijn tante halen. Dus ik naar die auto. En je had toch van die borden die je op je auto moest draaien. Dus rijschool Hebu. En een L. Hè, want er staat, het is een lesauto.
2: Ja.
3: Dubbele bediening zat erin. Dus ik met die auto naar mijn tante toe. Ik haal mijn tante op en ze zegt... Waar is nee, ze was haar broer natuurlijk. Waar is je vader? Ik zeg, ja, schat, die is ziek, die kan niet. Ik zei natuurlijk niet dat hij gewoon...
2: Nee, precies.
3: Enorm de kater in bed lag. Maar ik was dus mega gespannen. Dus ik was in alle staat. Dus ik ging naast ze zitten. Ik denk, kan ik vast oefenen? Dus wij naar het CBR. Nou, dat ging allemaal prima. Maar mijn tante, echt serieus, was levensgevaarlijk op de weg. Echt serieus. Als je nou vraagt over iemand die bij een pakje boter zijn rijbewijs heeft gehaald. Nou, oké. Dus ik rijd naar het CBR. Maar je moet je dus aanmelden. Hè. Dus ik kom met mijn tante bij de examinator. Goedemiddag, meneer Heukrot. Dag. En die, die dacht dus dat ik mijn vader was. Nou, dit is mevrouw Heukrot. En, familie. Ja, dat is mijn tante. Die gaat. Dan gaan ze een rondje om de auto lopen. Kijken of alles goed is. Nou, of de lampen doen. Alles werkt. Nou, mijn tante gaat instappen. Dus ik was al godsblij dat ik haar naar het CBR had gebracht. Dus op een gegeven moment, ik zie de weg rijden. Ik denk, oh mijn god.
2: Met die examinator.
3: Ja, voor de 8e keer deed ze examen. En wat denk je?
2: Weer gezakt.
3: Ik wil weglopen. Nee, ik wil weglopen. Toen was er nog een soort van trap. Ik draai me om en ik zie die auto terugkomen. Ik denk, dat zal toch niet waar zijn dat ze gewoon weer gezakt is. En ze stapt uit en ik had het eigenlijk helemaal nog niet door. Helemaal huilen. Ja, wat heb je nou gedaan? Dus ik zeg, wat is er dan? Nou, zegt die examinator, de L is van het dak gevallen. Dus het bord. Dus ik kon het examen niet afmaken. Dus is doordat ik...
2: niet goed die L had gemonteerd.
3: Heb ik dus gewoon het examen verpest. En mocht ze niet meer afrijden. En was ze voor de 8e keer gezakt.
2: Oh.
4: Wat een verhaal.
2: Of het nou waar is of niet.
1: Of fabel.
2: Ik vind het een goed verhaal. Heerlijk. Ik heb ook heel veel vragen hierover. Maar is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij? Stuur even een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909 310 10. En dan horen we het zo meteen van Gordon.
3: Ja.

0: Radio 10, it feels like heaven.
1: Feit of fabel?
2: Ja, zojuist vertelde Gordon een verhaal in Feit of Fabel dat hij moest inspringen als rijinstructeur voor zijn vader en dat hij vervolgens eigenlijk zijn tante achterliet met de examinator en dat de L van het dak afdonderde en dat het daarom het hele feest niet door kon gaan.
3: Waardoor ze dus weer gezakt is.
2: Ja. Is het een feit of een fabel? Wat denken jullie? Wat denk jij, Hannelore?
4: Oeh, ik vind het een lastige. Ik geloof wel dat je dat je tante naar het rijexamen heb gebracht, maar dat van die L die van het dak af viel, nee, dat geloof ik niet. Volgens mij zit zo'n ding vast of niet. Mm. En wist jij ook hoe dat werkte? Dus nee, ik denk een fabel.
2: Ik denk ook dat het een fabel is. En dat komt omdat, ik weet dat jouw vader rijinstructeur was, dus dat gedeelte is sowieso waar. Mm. Maar ik denk dat je niet zomaar mag inspringen. Dan moet je toch een bepaalde licentie voor hebben, ja. Of een bewijs of zo.
3: Dat noemen ze vader mecum, heet dat.
2: Okay.
3: De rijinstructeurs diploma.
2: Ja, dus dat, daarom denk ik dat het niet klopt.
0: Dat vind ik ook een beetje vaag. Want je zegt eigenlijk dat je je hebt voorgedaan als je vader. Daar komt het een beetje op neer.
2: Ja.
0: Dus dat mag helemaal niet.
3: Nee, dat mag
0: ook
3: niet.
0: Nee, dus je hebt dat. Oké, ja. Ja, goed, dat kan natuurlijk dat hij dat zo.
2: Nee, dat kan. Hij kan gelogen hebben.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar wat denk jij? Is het een feit of een fabel?
0: Ja, omdat je dat toegeeft, ik denk dan dat het dan waar is. Ja, dan zal het wel zo zijn geweest. Het mag natuurlijk niet echt anders als ik het begrijp, maar ja, het kan.
3: Maar we deden wel meer dingen.
0: Ja, dat
2: is wel waar. Laten we dus vragen aan Jelle. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hey Jelle.
2: Goedemorgen Jelle.
5: Goedemorgen.
2: Wat een lekker verhaal, hè, was dit?
5: Ja, ik hoopte eigenlijk dat het waar was, maar ik denk dat het niet waar is.
2: Nee, ja. Waarom twijfel je?
5: Nou, ik zou bijna mijn schoen opeten hier zetten.
2: Ja. En waarom denk je dat het een fabel is?
5: Nou, er zijn te veel dingen die eigenlijk niet kunnen. In één zin, zou je zeggen.
2: Maar ja. Te veel losse eindjes.
5: Daarom hoop ik dat het waar is aan de ene kant.
2: Je hoopt dat het waar is, maar je denkt dat het niet waar is. Nou, Gordon?
3: Ja, ik ga jullie verlossen.
2: Ja.
3: Mijn tantetje leeft nog trouwens, die arme schat. Die is inmiddels 88.
2: Heeft ze inmiddels wel de rijbewijs?
3: Ja. Maar ze rijdt nu beter dan ooit. Nee, het verhaal wat ik vertelde over een L die van het dak afviel bij het CBR. En dat, ik bedoel, dat is natuurlijk een ongelooflijk feit.
2: Ja!
3: Het is echt gebeurd. Het is serieus waar. Het is een trauma voor de rest van mijn leven. Ook voor
2: en
3: mijn
2: van
3: tante.
2: Haar leven. Ja,
3: ja, nee, maar serieus. Ze is ook 5 keer later pas geslaagd.
2: Oh.
3: Ja, niet
2: arme geloof. Mens. Nou Jelle. Ja, jouw droom komt uit, Jelle. Het is dus waar. Maar jij hebt het niet goed, helaas.
3: Nee. Maar weet je wat we doen? Ik vind je zo'n leuke gozer. Je krijgt sowieso de Radio 10 doppen drinkfles.
2: Ja,
3: krijg
2: vind
3: je sowieso.
2: Ook. Vind ik ook.
3: Ja, we dank moeten er vanaf, want we die show gaan stoppen. Dus
2: ja, het is een collectors item. Ja. Waarom goed?
5: Nou, iedereen een fijn weekend in ieder geval.
0: Dankjewel.
2: Doei Jelle.
0: Hoi.
3: En zo meteen het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
4: Het gaat de komende weken helemaal mis op de Europese vliegvelden. Waarom? Dat hoor je zo.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2

0: makkelijke financiering zonder gedoe.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee.
4: Ja, goedemorgen, het is Radio 10 met de grootste zomerhits aller tijden. Gloria Estefan hoor je zo, ook Lady Gaga, Bruno Mars en Michael Cimbello komt eraan.
5: Ja, en het zomerweer blijft aanhouden. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts.
6: En aan het Radio 10 verkeer zijn twee vertragingen. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 25 minuten, het komt door een auto met pech. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten.
4: Sterkte als je erin staat op deze vroege vrijdagochtend. Gordon en Vrouwtje op 10. En Hannelore, wat zit er in het nieuws?
7: Ruim een week na de dubbele aardbeving in Venezuela is via Giro 5125 meer dan een miljoen euro opgehaald voor noodhulp. Het Rode Kruis roept op om te blijven doneren, want er is in Venezuela een tekort aan van alles.
6: Maar ik daar hadden we het een paar dagen geleden nog over. Van waarom is er niet een noodnummer? Maar dat is er dus. Dat is
5: maar
6: er dus,
5: moeten we niet een telethon houden? Want ik heb die beelden gezien. Het is echt verschrikkelijk. We moeten toch zo'n tv-avond organiseren. En met massale oproep om te helpen. Want met 1 miljoen schatten. 50.000 gebouwen zijn ingestort.
6: Het is echt,
5: 10.000 mensen zijn vermist. Er is geen drinkwater. Er is geen. Het hele openbare leven ligt plat. Er moet toch een actie op touw worden gezet.
6: Ja, je zou denken, nou, dit is niet een paar miljoen, dit is miljarden. Gaat jaren duren.
5: De humanitaire ramp die er geweest is de afgelopen 50 jaar, 100 jaar.
7: Ja, eens. In New York is een Tibetaanse man overleden nadat hij zichzelf in brand had gestoken voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Volgens de politie protesteerde hij tegen de Chinese overheersing van Tibet. Hij plantte eerst een Tibetaanse vlag op straat en stak zichzelf daarna in brand. De politie van New York doet onderzoek.
5: Wat vreselijk. Ja. Hoe diep moet je dan zitten?
7: En het dreigt één grote chaos te worden op Schiphol deze zomer. Het AD meldt dat het nieuwe Europese douanesysteem nog steeds hapert. Reizigers van buiten de EU moeten hun paspoort, gezicht en vingerafdruk digitaal registreren. Maar het systeem kampt met zoveel kinderziektes dat de situatie onhoudbaar is. Soms staan mensen wel 5 uur in de rij. En dat is alleen maar nu. En daarom hebben de Europese luchthavens en vliegmaatschappijen een brief gestuurd aan de Europese Commissie om te vragen of het systeem deze en volgende maand direct kan worden stilgezet.
5: Ik heb het pasje en dat raad ik iedereen aan. Ja, het is een beetje. Het is kost 250 euro per jaar. Maar dan heb je die alleen.
7: Ja, maar goed, als je één keer vliegt per jaar in de zomer, dan.
5: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar
6: is dat best veel.
5: Het lijkt me een hel om 5 uur in zo'n rij te staan.
6: Hey, en hoe is het nou toch mogelijk? Want mijn vriend die vliegt ook. En daar heb ik het best wel vaak met hem over. Want hij is elke week op Schiphol. Hoe is het nou toch mogelijk dat dit alleen in Nederland.
7: Het is dus in heel Europa.
6: Dit speelt in heel Europa. Ja, maar los van Schiphol. Dit specifieke probleem dan, maar die wachttijden. En Schiphol heeft echt wel veel chaos vergeleken met andere luchthaven. Nou, ook grote luchthavens in Europa.
5: Een klein beetje opnemen, want ze vervoeren dus bijna 70 miljoen passagiers per jaar. Het is een van de grootste luchthavens ter wereld. Maar het is een puinhoop.
6: Maar het heeft niet de faciliteiten van de grootste luchthaven.
5: Moet je eens naar het Terminal 2 lopen. Daar is de airconditioning, zolang als ik dus nu de afgelopen jaren reis, al jaren stuk. Dan denk ik, hoe dan?
6: Nou, misschien zit jij nu te luisteren en denk je, ja, ik ga gewoon met de auto deze zomer. Waar hebben jullie het allemaal over? Ik ga niet eens naar Schiphol. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin, hoe lang blijft VI nog bestaan?
5: Oh, nou ja.
6: Ja, ja.

0: Lady Gaga en Bruno Mars.
1: Zo benieuwd hoe het was gisteren in de arena.
0: Nou, dat weet jouw dochter
1: even weten als je geweest bent.
2: Ja, Emma die is geweest, maar die ligt nog te slapen.
1: Dat weet jouw dochter.
2: Als ik als ze wakker wordt. Maar eerst gaan wij even horen wat we gisteravond allemaal op tv gemist hebben. Want dat is ook een hoop, hè, Hannelore?
3: Ja, hoe lang blijft VI nog bestaan? Het is al jaren gedoe tussen Wilfried Gené en Johan Derksen. Hun contract bij VI loopt volgend seizoen af. En Wilfried zou misschien terug willen naar RTL. En Johan is not amused. Hij reageerde bij RTL Boulevard.
4: Er zijn ook opmerkingen gemaakt door Wilfred over het feit dat ik alleen naar RTL wil als ze 5 ton meer betalen. Was ik niet zo blij mee. Ik weet niet wanneer mijn carrière eindigt, maar ik ben solidair met John de Mol en Talpa is mijn laatste tv-station. Ik ga niet meer naar een andere zender.
1: Kan ik me wel voorstellen.
3: Hoe oud is hij inmiddels?
1: 78.
3: 78?
1: Dus ja. Zijn kist is al besteld.
2: Maar Wilfred die zou dus gezegd hebben dat hij in ieder geval naar RTL zou willen.
1: Ja, die is 30 jaar jonger. Dus,
2: ja, maar ja, goed, dit is natuurlijk een pakketprogramma.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus ze moeten met z'n allen.
3: Ja, wat is VI nog zonder Johan Derksen?
1: It's all about the money, it's all about the dum, dum, dum, dum, dum.
2: Maar ja, als Johan Derksen niet meegaat, dan houdt het helemaal hele spel op, toch?
1: Ja, ja.
3: Wat weet je over Frans Bauer? Die vraag werd gesteld in de Belgische versie van De Slimste Mens. Snackbarhouder Dorien Nuits gaf antwoord, maar haalde 2 personen door elkaar.
5: Een Nederlandse zanger.
6: Ja.
5: Heb je even wat tijd? Maak wat tijd voor me vrij.
6: Vieze man doet vieze dinges. Heeft hij niet met kinderen in de
7: stad? Dat is
6: nee, sorry.
7: Dat je verwacht met iemand.
5: Marco Borsato.
6: Oh, ja.
2: Oh, wat gênant dit. Oh my god, het is niet zo hard te lachen.
1: Nee, ik vind het enig.
2: Oh. Nou ja. Is het wel uitgelegd? Uiteindelijk?
3: Ja, het kwam uiteindelijk goed. Ja, en wat is een protest zonder goede slogan? Nieuws van de Dag stuurde een verslaggever naar een protest tegen kernenergie. Ze spreken naar een vrouw die heel goed heeft geoefend op de slogan, maar toch gaat het mis.
8: Ik denk dat u voor zonne-energie bent.
9: Nou zeker, het is de slogan. Wind en zon, de wereld en natuur. Alle energie van
8: nog een beetje oefenen, denk ik, hè, mevrouw?
9: Ja, ik had hem opgeschreven. Oh, okay. Moment en zon. Ik heb hem de hele weg geoefend, hè. Komt-ie. De wind en zon. Wereld voor natuur. Energie voor ieder elk uur.
2: Ja, briljant. Briljant.
1: Een beetje denken aan het YouTube-filmpje. Wat vindt u van de rasp voor kaas? Raps.
2: Ja.
1: De raps. Rap. Of de stellaar.
2: Ze had nog wel zo goed gevoeld.
1: Ja. Nou, genoeg aan.
2: Ja.

tot het volkslied van de hele provincie eigenlijk. Hè? Brabant, Guus Meeuwis, dat bij Radio 10. Ja, het is toch een beetje het gevoel wat, van de vakantie wat heerst. Want op heel veel plekken begint vanaf vandaag de zomervakantie. Ik ben wel benieuwd, Gordon en Vrouwkje, hoe het met jullie zit. Wat eigenlijk jullie favoriete manier van vakantie gaan is. Gaan we dadelijk even over hebben.

0: Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Hé, het licht doet het niet.
16: Ik heb geen bereik.
17: Hebben we nog wel water?
18: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl. Radio
19: 10. Gordon en vrouwtje op 10 met de grootste hits aller tijden. Cool and the Gang, Kensington en ook de Beatles, die hoor je dadelijk. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Honderden zware criminelen die zijn veroordeeld voor moord of verkrachting hebben een lagere straf gekregen omdat hun proces te lang duurde. RTL heeft dat uitgezocht. En die strafkortingen komen steeds vaker voor. Soms gaat er wel 3 jaar celstraf vanaf. Voor veel slachtoffers is die lagere straf een klap in hun gezicht. Wie een zwaar ongeluk heeft veroorzaakt, kan een rijontzegging krijgen van maximaal 10 jaar. Maar dat moet langer, vindt de Tweede Kamer. Wie het helemaal bond maakt, zou de rest van zijn leven niet meer achter het stuur mogen. Kamerleden die met de motie komen vinden dat autorijden geen recht is, maar een verantwoordelijkheid. En een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk, aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Vanwege natuurbranden die daar woeden zijn er 3 grote campings ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verwoest en 2 mensen van de brandweer raakten bij het blussen gewond. En dan het radioteam weer. Vanochtend een mix van zon en wolken. Vanmiddag landinwaarts nog stapelwolken, maar verder overal zonnig. En het wordt 19 tot 24 graden.
3: En dan het radioteam verkeer. Er zijn 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 16 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel 14 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 7 minuten.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet.

0: Bij vrouwtje toch?
1: Ja, goed. Fresh, gewoon hartstikke fresh zijn wij.
2: Gangbang.
0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Deze zomer met de auto of met het vliegtuig op vakantie. Voor regio Noord is het na vandaag vakantie. En daarna volgen natuurlijk ook Zuid en Midden. En wat ga jij doen deze zomer? Ga jij met de auto of ga jij met het vliegtuig op vakantie?
2: Nou, vrouwtje, ik zie jou wel regelmatig als je ergens bent met een autootje ergens rondtoeren.
1: Klopt, klopt. Ik ga ook met het vliegtuig op vakantie. Maar ja, ik hou toch ook wel van een lekkere ouderwetse roadtrip. En eigenlijk vind ik het allerleukste dat je dan niks boekt van tevoren, maar gewoon gaat rijden. Ja. En dan ga je onderweg een beetje kijken op boeking.
2: Maar kan
1: en dan,
2: dat tegenwoordig?
1: Ja hoor, geen probleem. Ja, dan stop je ergens leuk en dan denk je, dit is een leuk hotelletje en dan gaan we dat onderweg
0: maken. Maar in het hoogseizoen dan wel heel lastig lijkt me.
1: Ja, lukt wel hoor. Ja hoor, zeker.
2: Ja, maar jij slaapt mensen in die grieven zo.
1: Ja hoor, ga gewoon zo'n wegrestaurant of zo'n weghotelletje.
0: Motel.
1: Ja, precies. Ja. Ah joh, maakt me allemaal niet uit. Maar het is leuk met je avontuur. Dat vind ik wel leuk. En jij niet. Van jou weten we natuurlijk dat je alleen maar business class naar verre oorden gaat.
2: In Europa maakt het me niet uit. Dan ben ik gewoon economy. Maar ik hou gewoon van reizen. Ik heb al heel veel reizen.
1: Reis jij gewoon af en toe bij economy?
0: Ja, dat horen we nou.
2: Ja, schat, ja. Nee, maar ik ga de komende maanden weer een paar prachtige reizen maken. Dus, en mensen vinden het ook leuk om te volgen. Hè. Dus via mijn Instagram, @GordonHeukerot. Ja. Kun je gewoon, dan gaan er weer een paar volgers.
1: Hey, maar jij bent niet van de autotrips. Je gaat niet een roadtrip maken.
2: Wel, als ik ergens ben, ik bedoel, in Kaapstad heb ik genoeg gedaan. Ik ben door heel Afrika gereisd, weet van wat allemaal.
1: Maar eerst vliegen.
2: En wat ga jij deze zomer doen? Ben je team vrouwtje? Ga je met de auto op vakantie? Of ben je team Gordon? Ga je gewoon lekker vliegen? Stuur een berichtje naar de app van Radio 10 of wel 0909-310-10.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja,
1: leuk.
0: Zeker. Dus wat ga je doen deze zomer?
1: Ja.
0: Wat is je voorkeur? Met de auto of met de vliegtuig?
1: Nou, misschien krijgen we inspiratie ook nog, toch?
0: Ja, heel goed. Laat het even weten. Reageer via de app van 10 of 0909-310-10. Hier is Kensington.

0: Beatles bij Radio 10 en Hey Jude. Terwijl we jou vroegen, ja, wat ga je deze zomer doen? En vooral, hoe ga je het doen wat betreft vakanties? Ben jij team Vrouwtje en ga je met de auto? Of ben je team Gordon, ga je lekker vliegen?
1: Ja, ik moet wel zeggen, ik ga dit jaar vliegen. Dus het is niet dat altijd met de auto. Maar ik vind het ook leuk met de auto.
2: Je kunt het dan beide doen, hè? Ja, je kunt ook ergens aankomen. Zoals ik ga naar Naxos en dan huur ik een auto. En dan,
1: En dan lekker een beetje rondcruisen.
0: Ja, wordt Peter, genoeg gereageerd via de app, hè?
2: Peter, Peter gaat met het vliegtuig binnen een paar uur in Spanje en daarna direct door naar het strand. Ja,
1: dat is natuurlijk ook echt heerlijk, absoluut. En Henk zegt, met de auto, mijn vrouw vertrouwt mijn rijstijl meer dan een piloot. Al vraag ik me af waarom ze steeds het handvat boven het raam vasthoudt.
2: Oh ja, dat is wel echt... Nou, dat kan ik je vertellen, nou, dat doe je en dan lift je je kont op en laat je een scheet.
1: Nee, ik doe dat ook vaak. Het is een soort lekker... Nee. Niet een scheet laten. Ja, dat ook. Gewoon lekker
2: dit
1: vasthouden. Dat voelt heel fijn.
2: Bianca stuurt vliegtuig. Want mijn kinderen vragen na een uur in de auto al of we er zijn.
1: Ja.
2: Are we there yet?
1: Mam. Kees zegt, met de auto dan kan ik tenminste 6 koelboxen, 3 opblaasflamingo's en de halve schuur meenemen. Weet je dat nog van vroeger? Ja.
2: Sorry hoor, dat wordt havenmout in mijn keel. Goedemorgen, Remy.
3: Ja, goedemorgen, meneer Gordon.
2: Hey, goedemorgen, lieve jongen. Wat is jouw plan?
3: Mijn plan is gewoon lekker vliegtuig te pakken. En als ik er ben, dan neem ik een autootje. En dan ga ik lekker toeren over eilandjes.
2: Lekker. En waar ga jij in dit jaar?
3: Ik ga richting Cap Verde Eiland.
2: Oh, ja. Leuk. Nou, dat wordt dat is leuk, hè. Dat
1: gaat ontzettend
2: leuk zijn. Nou, heel veel plezier, Remy.
3: Ik zou zeggen hartstikke bedankt.
2: Dankjewel.
1: Doei, Remy. Hoi. Rilana. Goedemorgen, Rilana.
4: Goedemorgen, liefie.
1: Hallo. Heerlijk. Dit is leuk.
2: Dankjewel.
1: Hallo allemaal. Nou, wat ben jij vrolijk. Hey, Rilana, jij gaat al 10 jaar naar Girona met het vliegtuig. Maar ik begrijp dat jij heel erg vliegangst hebt.
4: Ja, dat klopt. Oh. Daarom nemen wij ook altijd maar een korte vlucht. Want ik heb zoiets van, ik vind het leuk hoor, met een vliegtuig.
2: Ja.
4: Maar
2: je kan ook naar Rotterdam. Je kan ook naar Rotterdam vanaf Schiphol.
4: Ja, nou, ik ben niet gek.
1: Toch wel lekker. Maar hoe zit jij dan in het vliegtuig? Beschrijf dat eens voor ons.
4: Oké, nou, dan ga ik zitten en dan gaat hij lekker racen. Nou, dat vind ik zo geweldig als dat vliegtuig even gaat racen. Daar hou ik wel van.
1: Ja.
4: Maar dan gaan we de lucht in. Nou, vingers in moren, knijpt mijn vent al fijn. Mijn zoon die wordt blauw. ik zit echt op een of andere debuut, geloof ik, in dat vliegtuig.
1: Ik kan me dat zo goed voorstellen. Oh. Ja.
0: Maar waar ben je dan vooral bang voor dan? Wat denk je dat er gebeurt in het vliegtuig?
4: Ik wil uitgeleid van de bananenschil.
1: Nee. In ieder geval dat het niet goed afloopt.
0: Dat het niet goed afloopt.
2: Nou, fijne vlucht, Rilana.
1: En vliegen is het veiligste wat er is, Rilana. Dat is echt zo.
4: Ik ben ook blij als ik uit kan stappen in Girona en lekker in mijn taxi kan zitten. Nou, mijn plek.

0: Genesis en The Invisible Touch in de ochtendshow.
1: Ja, en zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou daarin op?
2: Wat is het geheim van een goede relatie? Nou, dat zijn twee specifieke karaktereigenschappen. En welke dat zijn, dat hoor je zo.

0: Ramazzotti, hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
10: Hey.
11: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
16: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
18: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
19: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
2: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Radio 10 met vandaag je laatste kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Hij staat volgend jaar april in de Ziggo Dome. En hoe leuk zou het zijn als jij daar gewoon bij bent met een vriend of vriendin? Hoor je vandaag de oproep? Reageer dan met het woordje tickets via de app van 10 en win die laatste tickets.
1: Maar je krijgt eerst het Radio 10 weer. Vanochtend is er een afwisseling van zon en wolken. Vanmiddag wordt het overal zonnig bij 19 tot 24 graden.
2: En aan het Radio 10 verkeer zijn 4 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 9 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam tussen het Limes Aquaduct en Roelof Arendsveen 8 minuten. En de A15 Nijmegen Gorkum tussen Deil en Leerdam 7 minuten.
0: Gordon en Frankje, de ochtendshow van Radio 10. Ik ben Jan Paul en Hannelore, die hoor je met het nieuws. Vertel.
3: Honderden moordenaars en verkrachters hebben een lagere straf gekregen omdat ze te lang op een vonnis moesten wachten. Dat heeft RTL uitgezocht. En dat is voor de slachtoffers een dreun. Ze vinden het oneerlijk.
2: Nou ja, dat is het natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ze zitten al die paar jaar zitten ze in detentie. Het is niet zo dat ze het proces in vrijheid mogen
3: houden. Nou, ze krijgen een strafvermindering omdat het zo lang duurde. Bijvoorbeeld iemand in hoger beroep die kreeg dan ineens 8 jaar minder celstraf omdat het allemaal te lang had geduurd. Bijvoorbeeld omdat het in coronatijd was. Tegelijkertijd moet hij de slachtoffers ook langer wachten.
1: Oh, okay.
3: Dus eigenlijk is het voor de slachtoffers gewoon een dubbele klap. Want ze hebben ook en langer moeten wachten tijdens dat hele proces. En daarna krijgen ze een keer de daderstrafvermindering omdat die ook te lang moest wachten.
1: Maar is het sowieso niet helemaal vast aan het lopen bij de justitie? Want nu ook weer met die hele racisme kwestie. Ze kunnen het gewoon niet aan. Ze kunnen het niet aan.
3: Ja. Defensie gaat miljoenen euro's investeren in het Amsterdamse dronebedrijf Intellic. Dat bedrijf maakt software om drones te besturen. Volgens de AD wil Defensie daarmee voor het eerst de optie op een zogenoemd gouden aandeel. Daarmee kan de overheid meer grip houden op het bedrijf en zo voorkomen dat het in buitenlandse handen komt.
1: Ja, ik kan niet wachten tot wat. Ik ben in Shanghai geweest vorig jaar. En daar heb je van die drones die dus je zeg maar thuisbezorgde bestellingen gewoon komen bezorgen.
2: Ja, dat is een hele nieuwe.
1: Dat lijkt me gewoon geweldig.
3: Technologie, hè? Lijkt me verschrikkelijk. Zit je in de tuin elke keer weer zo'n drone bij de buren die dan zo'n pakketje dropt?
1: Nee, dat gaat in precisie. Ja. En ze willen het ook met escorts doen, hè? Dus die worden dan voor je deur neergezet.
2: Ja. Eruit gegooid. Maar ik vind het best wel een inbreuk op je privacy. Ik heb best wel vaak dat ik dan drones hoor vliegen. Ja, niet per se boven mijn tuin, hoor. Maar gewoon wel boven het dorp of zo. En dan denk ik, waarom vliegen die daar? Waar zijn ze naar op zoek? En wat kunnen ze allemaal zien?
1: Het is verboden, hè?
2: Ja. Volgens mij mag dat niet zomaar boven het
3: geluid is ook toch? Irritant.
2: Ja, maar je hebt best wel veel mensen die hebben zo'n drone in de schuur staan. Die denken, nou, zo even lekker met die drone aan. Nou,
3: even kijken hoe vrouwtje ligt te zonnen.
2: Ja,
1: een zeesterretje.
3: Nou ja, moet kunnen toch in je eigen tuin.
1: Ja.
3: En wat is het geheim van een goede relatie? Uit nieuw onderzoek onder ruim 450 Nederlandse stellen blijkt dat mensen die het al lang leuk hebben samen vooral dezelfde normen en waarden delen. En deze twee eigenschappen zijn het allerbelangrijkst. Eerlijkheid en openheid. Dus dat je open staat voor nieuwe ideeën en ervaringen. En dan maakt het verder niet uit of je qua karakter op elkaar lijkt.
2: Oh, oké. Ja, want ik
1: moet wel. Geheim.
2: Ja, nou, je zit natuurlijk meteen je eigen relatie even te evalueren. Maar wij zijn zo verschillend. Maar ja, normen en waarden is wel wat anders. Die moeten wel hetzelfde zijn. Zoals eerlijkheid en respect en dat soort dingen. Dat is wel belangrijk. Ook al lijk je niet op elkaar.
3: Ja. Ja, en ook dat je nieuwsgierig blijft naar de ander.
2: Zeker.
1: Heb je wel besloten dat je die ananas in je raam zet dan?
2: De ananas laten we nog even boven staan.
0: Dat betekent dat je het heel erg vindt.
2: Dat je gaat swingen, dat je wil swingen.
0: Oh, ja.
2: Dat je dat laat zien aan de buren. Oh, moeten we meteen.
1: Ja, ik heb een komkommer in mijn raam, dat weet je.
2: Maar dat weet ook de hele buurt, hè?

0: grapje te maken.
1: De kracht zit hem in het herhalen zelf.
0: Zo is het ook inderdaad. Jordan Fire bij Radio 10.
2: Het is groot feest in Amerika.
1: Ja, ja, want dit jaar bestaat Amerika 250 jaar. En dat wordt groots gevierd. Althans, door één iemand vooral. Dat is president Trump. Het gaat vooral gebeuren in Washington en omgeving. Maar ook door het hele land. In de kleinere plaatsen in Amerika vieren ze namelijk de verjaardag van dit land. Voor de 4th of July.
2: Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoor. Hoe dat allemaal eruit gaat zien. En, nou ja, en ook hoe de Amerikanen dat zelf ervaren. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar.
1: De 4th of July is best altijd heel groot
2: gevierd. Dat is sowieso geld. Maar nu 250-jarig bestaan.
1: Ja, ja, ja. Het is,
2: van de onafhankelijkheid dan.
1: Het is dubbelop natuurlijk. Maar voor de 4th of July meemaken in Amerika. Met één keer gedaan in New York. Ja, het is echt te gek.
2: Ja, wat is daar dan zo leuk aan? Nou ja, is dat zoiets als, kun je dat vergelijken met iets wat we in Nederland hebben?
1: Een soort koningsdag, hè? Maar dan met mega vuurwerk. Allemaal gecontroleerd vuurwerk ook. Hè? Want niemand steekt het zelf af daar.
2: Mm-hmm.
1: Maar het is waanzinnig.
2: Maar ook met mensen die dingen verkopen op straat en zo?
1: Ja, hun ziel en zaligheid.
2: Oh, oké. Okay. Ah, gewoon gezelligheid. Ja, overal gewoon eten en stalletjes. Ja. Hey, Raymond Mens is nu in Amerika, in Washington. En hij gaat dat feest ook meemaken, hè, dit weekend. Zometeen spreken we hem om te vragen hoe Amerika en dus ook Donald Trump het gaat vieren. En dan horen we alles.
0: It's gonna be awesome. It's gonna be great.

0: Turkije bij Radio 10.
1: Viert dit weekend haar 250ste verjaardag. Het wordt overal één groot feest. Maar ja, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nou ja, vanuit de United States of America, mijn favoriete stad ook trouwens, Washington D.C., Amerika-kenner Raymond Mens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, terecht Favorite City, want het is gewoon een heerlijke stad, Gordon.
2: Het is één museum, hè, waar je rondloopt. Hè. Wat een historie.
3: Ja, echt een openluchtmuseum, ja. Ik zeg altijd Rome, maar dan moderner en schoner.
2: Ja.
1: Hey, er zijn al dagenlang concerten om de verjaardag van Amerika te vieren. Wat staat er dit weekend op de planning?
3: Ja, in de hoofdstad waar ik nu ben, Washington, staat er morgen een ontzettend groot programma op de planning. President Trump gaat uiteindelijk spreken. Dat zal 9:00 s'avonds Amerikaanse tijd zijn. Maar daarvoor zijn er allerlei artiesten die optreden en zijn er allerlei andere activiteiten. En wordt er ook de hele dag een soort flyover gedaan. Dat betekent dat er militaire vliegtuigen komen overvliegen, maar ook de nieuwe Air Force One. En dan een minuutje of 10:30 s'avonds komt er volgens Trump, maar laten we dat nu maar aannemen, de grootste vuurwerkshow ooit ter wereld. Dus ik ga dat meemaken, maar ik moet erbij zeggen,
2: worden.
3: Ja, ik hoor het dan ook zeggen, ja, maar volgens mij klopt het, want er worden allemaal bussen de stad in gereden onder zware beveiliging met heel zwaar vuurwerk. Maar ik moet je wel zeggen, de afgelopen 2-3 weken heb ik samen met mijn collega Joost Karreman heel Amerika doorgereisd, van L.A. naar nu dus Washington. En heel veel dorpjes in the middle of nowhere hebben ook hun eigen 4th of July viering. Heel kleinschalig, maar ja, dat vind ik dan toch ook heel erg schattig en charmant. Dus dan zie je dat er in heel het land wordt stilgestaan bij toch dat jubileum.
1: Ja, leuk. Hey, en heel veel artiesten zouden gaan optreden, maar hebben zich ook weer teruggetrokken. Wat weet jij daar zelf van? Want je zegt net vanavond, Trump zegt dat hij een speech gaat houden. Gaat dat ook echt gebeuren allemaal?
3: Ja, die speech gaat gebeuren, maar wordt er vanuit het Witte Huis bij gezegd, ga er vanuit, iedereen die daar staat, want het is 42 graden hier, hè, dus het is een hittegolf. Ga er vanuit dat die speech heel lang gaat duren. Want Trump spreekt altijd lang, lijkt wat dat betreft een beetje op mij, maar heel veel artiesten hebben ook afgezegd. Dus hij moet ook een beetje de ruimte vullen, zeg maar.
1: Hij moet gewoon rekken, ja.
2: Ja, hey, maar,
3: hij moet gaan rekken, ja.
2: Raymond, had Amerika dit ook zo gevierd als Trump geen president had geweest? Want het is natuurlijk wel een mijlpaal, 250 jaar.
3: Ja, en dan hadden ze het ook heel groot gevierd, hoor. We kunnen teruggaan naar ongeveer 50 jaar geleden. Toen werd gevierd dat ze 200 jaar bestonden. Toen werd dat ook heel groots aangepakt. Het enige verschil is dat toen de president niet zo'n stempel erop drukte. Terwijl Trump die zegt, ik ga met mijn Air Force One overvliegen. Trump die zegt, ik ga zelf een toespraak houden. Trump die zegt, ik ga de stad vol behangen met ook portretten van mijzelf. 40 meter hoog. Dus,
2: ja. Mao Zedong.
3: Ja, Trump drukte wat meer zijn stempel op. Nou, Gordon, ik heb jouw imitatie van hem gezien. Jij weet hoe dat werkt.
2: Hoe vond je die?
3: Ik moet zeggen, ik heb dat ook tegen Helen Hendricks bij de Oranje Zomer gezegd. Ik vond hem echt heel goed, want ik weet dat in Amerika er inmiddels duizenden mannen vooral zijn die geld daarmee verdienen. Hè. Die kun je dus boeken op een feestje. Van, kom even langs en hebben we de president. En de een is grappiger dan de ander. Maar
1: nou,
3: jij
1: Gordon zoekt voor na volgende week nog een baan. Dus misschien kan je naar Amerika gaan als imitator.
3: Maar ik vind echt heel knap dat hij heel goed leek. Tot in de detail. Jij ook, vrouwtje. Dus dat vond ik echt heel goed gedaan.
2: Hey, dankjewel, lieve jongen. Heel veel plezier. Wat ga je vanavond doen, of morgen doen, tijdens de viering?
1: Ja, waar ben jij?
3: Nou, ik kom net uit een gayclub lopen, Gordon.
1: Ook leuk.
3: Maar dat was zo waar werk. Want we hebben daar een reportage opgenomen. Serieus. Ik moet zeggen, ik ben wel wat langer gebleven. Maar ik was heel erg leuk.
1: Je wilt lekker blijven hangen.
2: Hey, ik denk dat jij je eigen glory hall viert vanavond.
3: Nou, mijn cameraman is hetero. Die was schillend weggelopen. Maar het is echt morgenavond op SBS6. Dus dat hebben wij net gedaan. Verder gaan wij morgen naar die toespraak van Trump kijken. Gelukkig is het in de avond, uurtje van 9:30. En dan is de zon in ieder geval onder. Dan is het iets meer te doen. Want nogmaals, er is hier een hittegolf. Er wordt geadviseerd om rustig aan te doen. Dus we gaan het allemaal meemaken. Morgen.
1: Ik zou lekker snacks meenemen. Want het duurt vast heel lang, die speech van Trump.
4: I want to tell you something. You're a tremendous reporter. I love you so much. I adore you. I really love you. Oké, Raymond, dank je wel.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Dankjewel.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer.
5: Here we go.
4: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak?

0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Ze zijn er weer. Giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Had je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Vraagje op 10 met straks de Rolling Stones, Natalie en Bruglia en ook Earth, Wind & Fire. Nou, dat is een lekker begin van je vrijdag. Maar nu eerst het nieuws van 8 uur. Hannelore, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Honderden moordenaars en kindermisbruikers zijn eraf gekomen met een lagere straf, omdat ze lang op hun vonnis moesten wachten. En die strafvermindering kan wel oplopen tot 3 jaar. Dat heeft RTL uitgezocht. Voor de slachtoffers is dat een bittere pil. Ze vinden het oneerlijk en voelen zich niet serieus genomen. In Rotterdam is vanochtend een man neergeschoten. Hij is gereanimeerd en daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 5 mensen zijn opgepakt en de politie vond ook een vuurwapen. In dezelfde straat in het centrum van Rotterdam was gisternacht ook al een schietpartij. Of de 2 incidenten met elkaar te maken hebben is nog niet bekend. En het Rode Kruis heeft al meer dan €1 miljoen opgehaald voor noodhulp in Venezuela, waar ruim een week geleden een dubbele aardbeving was. Het dodental is opgelopen tot bijna 2600. De hulporganisatie roept op om te blijven doneren via Giro 5125. Dat geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld noodopvang en schoon drinkwater. En dan het Radio 10 weer. Vanochtend een mix van zon en wolken. Vanmiddag landinwaarts nog stapelwolken, maar verder overal zonnig. En het wordt 19 tot 24 graden.
11: Het Radio 10 verkeer. Er zijn 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen 6 minuten. De A20 Gouda Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht 6 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal 20 minuten.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio

0: En Start Me Up.
1: Ja, natuurlijk is er weer heel veel shownieuws. Hannelore, praat je helemaal bij. De WK-finale belooft echt een spektakel te worden. FIFA-voorzitter Infantino noemt de eerste halftime show ooit bij een WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Eerder werd al bekend dat onder andere Madonna, Shakira en BTS optreden. En volgens Infantino wordt er binnenkort nog een grote naam aan de line-up toegevoegd. Ja, er wordt al volop gespeculeerd wie dat zou kunnen zijn. Coldplay is misschien wel de meest logische optie, maar ook Taylor Swift, Justin Bieber en zelfs Robbie Williams worden vaak genoemd.
2: Nou, ik noem hem Infantilo, want ik vind het echt een mafkees, die gewoon.
3: Maar ja, dit is wel spectaculair wat er nu allemaal zo even opgegooid wordt. Hè?
1: Ja, ja,
3: maar
1: voetbal wordt bijna leuk.
2: Ik moet wel even zeggen, die Shakira, leuk, maar zoals bij die opening, daar met die zonnebril op, dan denk ik, meid, doe eens even normaal. Nou
3: ja, en ik heb het idee dat bij elk groot optreden van het WK dat Shakira daar uit de kast wordt getrokken.
4: Shakira.
3: Ja, Shakira, Madonna, ik denk dan wel eens, is er niks anders leuks, ja. Maar... Ja,
2: ik zag Madonna trouwens gisteren met onze Martin Garrix aan de slag.
3: Ja.
2: Ja, oh, ja. Leuk, ja, niet als seks, zeg maar gewoon als producer.
1: Ik geloof dat vandaag dat album uitkomt, inderdaad.
2: Ja, ja.
3: Het is toch niet te geloven, hè, die vrouw. Die blijft maar nieuwe dingen uitbrengen. Dat dus die vrouw nog energie
2: uit,
3: heeft.
2: Jonger uit dan ooit.
3: Geweldig.
2: Er is echt hoop voor ons.
3: Nou, we zijn er bijna.
1: In ieder geval een wereldster die heel lang meegaat.
3: Zeker. Mooi.
2: Zij wel.
1: En een nieuwe carrière voor Dave Roelvink. Hij wordt profbokser. Na het winnen van boxing-influencers en naar eigen zeggen 20 jaar lang feesten, gooit hij het roer helemaal om. Hij komt in september in Rotterdam in actie tijdens de Boxing Gladiators. De komende maanden gaat hij alleen maar trainen. En hij is zelfs gestopt met roken. Hij zegt, ja, de ongeschreven regel is, weet waar je aan begint en niet zeiken.
2: Niet zeiken.
1: Maar ja, het zal echt wel heftig worden. Ook best gevaarlijk natuurlijk. Wat zijn verloofde ervan vindt is niet bekend. Maar Dave Roelvink zegt zelf, ja, als ik met een scheve neus op mijn bruiloft sta, dan moet dat kunnen. Ja.
2: Eigenlijk is hij onze Jake Paul, hè? Een beetje, want het is natuurlijk een enorme influencer.
3: Oké, ja, snap ik.
2: Ik volg Dave op. Ik ken hem al heel lang vanaf dat hij heel jong is. En ik zal je eerlijk vertellen, ik vind dat hij het echt knap heeft gedaan. Net als Douwe Bob, eigenlijk komen echt uit een verslavingsverleden. Ze hebben hun leven weer opgepakt.
3: Oh, dat bedoel je? Je bedoelt dat hij zijn verslaving onder controle heeft? Ja, of tenminste niet meer verslaafd is?
2: Was een paar jaar geleden nog natuurlijk weer misgegaan. Maar ik vind het gewoon heel knap hoe hij doet. Hij heeft een heel bedrijf opgericht. Hij verkoopt alles.
1: Hij is al 32. Is dat dan niet een beetje laat nog voor zo'n carrière?
3: Het is wel knap dat hij het wel aangaat. Want ik weet nog, een paar jaar geleden zat hij met zo'n soort panfluitachtig iets. Had hij zo'n, weet je nog? Had hij zo'n soort...
2: Zo'n klankschaal.
3: Ja, en dan zat hij elke dag met zo'n klankschaal op Instagram. En nu doet hij dit weer. Hij doet steeds wel weer wat nieuws. Ik vind het wel een creatieve boy.
2: Ja. Nou, we gunnen hem het allerbeste. Hopen dat hij overeind blijft.
3: Ja, en Rico Verhoeven is 37, hè? Dus hij heeft nog een paar jaar.
2: Oh.
3: Kijk, hij is pas 32.

0: wat van gehoord.
1: Dit is volgens mij haar enige hit.
2: De One Day Fly was het.
3: Ja, laatst heeft het met de Counting Crows is ook nog een hitje gehad. Maar okay. Ja, dit was er ook wel eentje. Hè? Oh, is het ook weer?
1: Vanessa Carlton.
2: Ja. Ja, ik zeg het.
3: Oh, je wilde de grap maken.
1: Ja, €250 kun je gewoon maar weer hier winnen vandaag in de ochtendshow. Gordon en Vrouwtje, €250. Dat is toch lekker zo vlak voor de vakantie.
2: Ja, en heel veel mensen denken dat dit onze laatste uitzending is. Nee. Maar die is volgende week pas, hè?
1: Nog een week.
2: Ja, godverdomme.
1: Ja. Je mag nog een week. Dat is toch een feest.
3: Ja, joh, we maken er een feest van.
1: Hey, dan moet je wel eventjes raden als je die €250 wil winnen. Ja. Of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. De vakantie start vandaag in Regio Noord. Daarom een lekkere holiday hit.
4: We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City. And we take a little piece of Amsterdam.
2: Right? Wat is dit lang geleden, joh.
1: Was dit een hit voor of na 1992? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij wel €250.
3: En dit is FR David bij Radio 10.

0: Nou, hier ga je ook wel goed op deze vrouwtje, ja, toch? Ik zie hem opleven.
1: Ja, ja, ik mag alleen niet meezingen hier in de studio. Oh, nee. Verboden.
2: Ja. Ja. Hey, het nieuws van Hannelore. Hannelore, wat zit er allemaal in?
3: Je zal maar op vakantie gaan naar Zuid-Europa. Je hoort zo waarom dat misschien wel heel erg balen is.
4: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: 90. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemers.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20...

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Goedemorgen, het is Radio 10 met vandaag, maar zeker ook nog dit weekend... jouw kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome. Hoor je de oproep, dan is dat het moment om te reageren via de app. Met het woordje tickets, eigenlijk heel simpel. Kom je in de uitzending, dan zijn 2 tickets voor jou.
8: Maar jij krijgt eerst een ticket naar de zon. Vanochtend is er een afwisseling, namelijk van zon en wolken. Vanmiddag wordt het overal zonnig bij 19 tot 24 graden.
9: Ja, heerlijk. Het Radio 10 verkeer. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Nederweert en Kelpen-Oler 14 minuten. De A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof 18 minuten, dat komt door een ongeval. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baars en de brug over het Wilhelminakanaal 15 minuten.
7: 1 minuut overal van 9, Gordon en Vrouwtje in de ochtendshow van 10. En Hannelore met het nieuws, wat viel je op?
10: In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten. Op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Het slachtoffer is zwaar gewond, 5 verdachten zijn opgepakt. Veel jongeren vinden dat social media eigenlijk nooit uitgevonden hadden moeten worden. 4 op de 10 Nederlandse jongeren vinden dat. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ze zitten gemiddeld bijna 4 uur per dag te scrollen. En meer dan een derde zegt zich wel eens verdrietig, onzeker of somber te voelen na het gebruik van social media.
9: Eigenlijk, het klinkt heel stom, maar eigenlijk is dit heel positief dat ze dit dus zien, dat ze dit dus weten.
8: Ja, maar je
9: toch? Ik bedoel, dat is al stap 1.
8: Wij zitten toch ook de hele tijd op die
9: totaal.
8: Ik denk iedereen.
9: Nou, en soms baal ik ook echt van mezelf. Dat ik echt op die bank zit en weer het stomme Instagram te kijken.
10: Wat heb ik nou godsam gedaan het afgelopen uur?
9: Ben ik nou aan het doen? En dan gooi je ook die telefoon weer weg. Maar 5 minuten later pak je hem weer.
8: Het enige positieve is dat als je ergens lang moet wachten... bijvoorbeeld op een luchthaven of bij de dokter of weet ik wat... dat de tijd dus zo voorbij is.
9: En je kunt ook gewoon een gesprek beginnen met Gordon en mensen. Dat je gewoon zegt, hallo, ik ben Gordon.
8: Niemand wil meer met mijn praterschap.
9: Zo jammer.
10: Je zou maar net zijn bijgekomen van... de hittegolf hier en dan moet je nog op vakantie naar Zuid-Europa. Want de zuidelijke helft van Europa verandert deze zomer in 1 grote bakplaat. De grootste uitschieters zijn Andalusië in Spanje, waar het de komende tijd lokaal 45 graden kan worden. Net als het Portugese binnenland. En in de Provence in Zuid-Frankrijk kan het zo'n 41 graden worden de komende week. Mocht je nou nog gaan boeken, ja, dan is het veiliger om te kiezen voor Noord-Spanje of bijvoorbeeld Scandinavië, waar het veelal tussen de 22 en 28 graden blijft.
9: Nou, ik ga zometeen, nou, als wij klaar zijn met het programma, ga ik rechtstreeks inderdaad naar Zuid-Spanje.
7: Dus
9: als er nog iemand is die goede tips heeft voor mij om de hitte te bedwingen, dan hoor ik het heel graag.
8: Omboeken naar Zweden.
9: Nee, ik moet daarheen.
8: Luister, weet je dat nu populair aan het worden is? Dat mensen dus naar de Scandinavische landen gaan.
9: Tuurlijk.
8: Ze die hitte gewoon niet meer. Ik kan er niet meer tegen, hoor.
7: Ja. Ik doe het al jaren naar Scandinavië. Ik ben afgelopen zomer nog naar Noorwegen geweest. Hartstikke leuk, hoor.
10: Hoe warm was het daar?
7: Nou, inderdaad, tussen de 20 en 25 graden.
9: Heerlijk dus.
8: Fantastisch. Eigenlijk is dat het de nieuwe vakantiebestemming.
9: Nou, en Engeland bijvoorbeeld. Denk daar ook eens aan. Ja. Engeland is ook een prachtig land.
8: Schotland, nee.
9: Schotland, Ierland.
8: Ja, toen ik nog drugs gebruikte, heette het Neus-Schotland.
10: Dat is lang geleden. Ja. Goed.
7: Ongelooflijk.
10: Allerlei nieuwe inspiratie die we hier op doen. Qua vakantie.
7: Straks ranking dit bij Radio 10. Eerst hier Katrina and the Waves.

0: Elton John en Dua Lipa bij Radio 10. Het is 9:10.
1: Ranking de hits.
2: Ja, Nienke, we gaan met jou spelen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Als jij het geld wint, dan gaat het in het vakantiepotje. En nou ben ik heel benieuwd.
4: Oh, en gaat hij ook mee?
2: Het potje.
3: Nou, dat komt wel leeg, hoor.
2: Dat komt zeker wel leeg, dat geloof ik. Maar waar ga je naartoe?
3: Ik wil wel graag weer met mijn dochter naar Turkije.
4: Oh, lekker.
2: Oh, dat is lekker. Heerlijk. Ja. Nou, dat is een ontzettend goed doel. En Turkije is niet zo heet als Spanje. We hebben net kunnen horen.
4: We hebben het net eventjes gecheckt. Ja, er is het maar 39 graden. Dus dat valt,
2: dus het valt allemaal nog. In ieder geval geen 45 graden. Je hoorde net al dit nummer, Nienke.
5: We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City. And we take a little piece of Amsterdam.
2: Right. Ja, was dit een hit voor of na 1992?
3: Voor.
2: Yes, ja. Dat klopt. Ja, we kennen hem allemaal
4: weet
2: nog van
4: vroeger. Weet jij nog, hè, Nienke?
3: Wat zei je?
4: Dat weet je nog, hè, dit.
3: Ja, dat weet ik nog. Ja. Jij ook nog, hè?
2: Ja, zeker.
4: Het was de holiday rap van MC Miker en DJ Sven uit 1986.
2: 1986. Ach, al die tijd geleden. €50 heb jij al verdiend. In totaal kun je €250 misschien wel in jouw vakantiepotje gaan stoppen zometeen.
4: Dan
2: moet je wel alle... Nou, het is toch gewoon wat het is, een vakantiepotje. Maar als je een fout maakt, dan houdt het spel op. Je moet dus wel alle vragen goed beantwoorden. Maar goed, je krijgt sowieso van ons die Radio 10 Dopper drinkfles. En dat is een collectors item nu, hè? Dat weet je. Want er zijn er nog maar een paar. Goed.
3: Oh, nou, ik denk...
2: Ja, we gaan namelijk stoppen met dit programma. Ik weet niet of je dat wist, maar...
3: Ja, ja. Ik kreeg het mee, ja.
2: Nou ja, goed. Voor €100 gaan we spelen. Lieve Nienke, was dit een hit voor of na 1986?
5: I don't care what you say anymore. This is my life.
4: Ja, dat zeg ik ook elke ochtend voor de spiegel. Dit is mijn lijf. Oh.
3: Ervoor
4: of na 1968. Ach, Nienke. Wat lekker. Oh. 1979 was het.
2: Beter
4: Joel.
2: Ook een draak,
4: hoor. Maar, ja, oh, weet wow. Je, nou, ik hoop dat die gleuf groot genoeg is in het potje. €100 heb je inmiddels. Gaan we stoppen of doorgaan, Nienke?
3: Ja, is goed, hoor.
2: Wat is
3: ik
2: goed, stoppen of doorgaan?
3: Zet de tafel op, ja?
2: Wil je stoppen of doorgaan, Nienke? Want het is mij niet helemaal duidelijk met al die gleuven.
3: Ik ga door, hoor.
2: Oké, je gaat gewoon door. Goed, voor €150 spelen we dan nu. Was dit een hit voor of na 19...

0: Na.
1: Oh, lastig. Oh, nou, voor nou, niet lastig.
2: Na. Heel goed.
1: Ja, dat is gewoon goed.
2: Ja. Nou, 1982, Daryl Hall en John Oates. Nou, ik heb geen Oates meer zien inmiddels, maar Man Eater heette het nummer.
1: Ja.
2: Nou, dat staat ver van een vakantiepotje af. €150 heb je.
0: Ja.
2: Wat is het? Lekker. Stop of doorgaan?
0: Nog één.
1: Ja, er is er ook nog maar één. Ja. Oké, okay, je moet het wel doen. Het laatste fragment, Nienke, voor €250. Was dit een hit voor of na 1982?
2: Oh, lekker.
1: Echt jammer. Oh,
2: oh dan gaat je vakantiepotje helemaal gruzelementen.
1: Ja, ja. Het was erg. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy uit 1978.
2: Oh,
1: oude plaat, hè?
2: Wat jammer, Nick, we hadden het je gegund.
1: Nou, je krijgt sowieso die Radio 10 dopperdrinkfles van ons.
2: Ja, dopperdrinkfles. Ja. Geniet ervan.
1: Nou, fijne dag, Nienke.
2: Dankjewel, Nienke.
0: Dankjewel, jullie ook. Succes.
2: Hoi. Bye-bye.
0: Hoi.

0: emotie, hoor. In de 16e finale van het WK voetbal moest Nederland het opnemen tegen Marokko. En voorafgaand aan de wedstrijd belden wij met Marokkaanse Nederlander en cabaretier natuurlijk, Najib Amhali. En hij wist vooraf precies hoe het zou aflopen.
1: Ja, ik zeg 1-1 en daarna komen er de penalties.
2: Oh, nee.
1: Dan weet je wat
2: er gebeurt. Ja. Nee. Ja, nou dat heeft hij
0: gewoon een hele goede.
2: Best knap. Dat hij, het werd uiteindelijk 2-1 dan. Hè. De hele week win je bij Radio 10 tickets voor Eros Ramazzotti. En Vrouwtje die blijkt een enorme opwindende obsessie te hebben voor Eros.
3: Eros Ramazzotti.
0: Oh, dat vind ik toch geweldig. Dat
3: smelt jij bij
0: nou, dat is een instant turn-on, hoor. Nou ja, niet als jij het zingt. Als hij het zingt.
3: Dat is toch totaal joke, hoor. Wat het doet,
0: belediging. Dat is zo romantisch. Ja, en we hadden het over Italië. Ik vind dat een schitterend land. Maar hoe zit dat bij Gordon? Wat vind jij het leukste stukje Italië? Heb je daar iets mee?
2: Geen Italië.
3: Italië.
2: Zometeen Martijn Koopman met de Guilty Pleasure Party. Dit zit erin.
4: Zometeen op Radio 10.

0: laatste week volgende week. Maandag zijn we er weer.
1: Ja, tot maandag.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Smeuïg en rijk gevuld.

0: Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Een hele goede vrijdagmorgen, is wel leuk. Wat Gordon niet weet, is dat je zometeen een liedje hoort wat hij ooit in het Nederlands heeft gedaan. Maar wij doen gewoon het origineel zometeen. Oh. Eerst het laatste nieuws, Hannelore, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. In het centrum van Rotterdam is iemand neergeschoten op dezelfde plek waar gisteren ook al een schietpartij was. Mensen die in de buurt wonen zeggen tegen Rijnmond dat ze ongeveer 6 schoten hebben gehoord en dat iemand riep, ik schiet je kapot. Het slachtoffer is zwaar gewond. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Defensie gaat zwaar inzetten op drones en investeert meer dan 30 miljoen in een Amsterdams bedrijf dat software voor drones maakt. Daarmee kun je drones van verschillende merken laten samenwerken. Defensie zou bedongen hebben een gouden aandeel te krijgen in het bedrijf. Daarmee krijg je meer zeggenschap. Een man heeft na de dubbele aardbeving in Venezuela 8 dagen onder het puin gelegen van een ingestort winkelcentrum en dat overleeft. De man was daar bewaker. Tijdens de bevingen zat hij in een beveiligingscabine en het lukte hem om contact te krijgen met reddingswerkers. Die hebben hem dagenlang water kunnen geven voordat hij kon worden bevrijd. En we gaan het liefst op vakantie in eigen land. Vorig jaar werden hier 9 miljoen vakanties geboekt. En de provincie Gelderland is het populairst, zegt het CBS. De provincie die vakantiegangers het minste aanspreekt is Groningen. En wie wel over de grens ging, koos vorig jaar vooral voor Frankrijk. En daarna volgen Duitsland en Spanje. En dan het radioteam weer. Vanochtend een mix van zon en wolken. Vanmiddag landinwaarts nog stapelwolken. En eerst in de kustgebieden zonnig, maar later overal. En het wordt 19 tot 24 graden.
3: Flitsmeister met 5 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A2 richting Maastricht-Noord voor Kelpen-Oler is een ongeluk gebeurd. Vertraging 13 minuten. Dan staat hij er weer, onze dagelijkse knuffelfile. Zoals elke dag de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10 minuten. En de A12 Lunette-Oude Rijn voor de Galen-Kopperbrug. Een auto met pannen. Vertraging 10 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in de

zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

Uitroepteken. Groeten van Joke. Nou, goed om te horen dat je hem leuk vindt. Lou Bega met Mambo No. 5. En daarvoor dat liedje wat je nog misschien zou kunnen meezingen in de vorm van... Heb je alles gehad van caviar tot aan patat? Inderdaad, van Geer en Goor. Maar dan het origineel. Jermaine Jackson en Pia Sedora. En When the Rain Begins to Fall op Radio 10. En ik heb even gekeken, maar zoals het er nu uitziet... gaat het niet snel gebeuren dat er druppels uit de lucht gaan vallen. Komende week is het nog een beetje wisselvallig. Maar vanaf halverwege volgende week is het zon, zon, zon en nog meer zon. Dat zeggen ze tenminste. Niet van die achterlijke temperaturen, maar gewoon lekker 25 tot 28 graden. Kortom, heerlijk zomerweer waar je vrolijk van wordt. En voor de muziek word je ook vrolijk. In de Guilty Pleasure Party hoor je zo meteen Outkast, de Jacksons. Maar eerst ruimbaan voor ABBA. Dit is Fool & Fool.

Jacksons hoorde je en Can You Feel It bij Radio 10. Misschien ben je ooit wel eens bij een concert van Madness geweest. En dat je dacht halverwege het concert, hey, waar is de drum gebleven? Dat kan kloppen, dat lag namelijk aan de drummer van de band. Die viel te pas en te onpas in slaap en sliep eigenlijk dwars door alle herrie van het concert heen. En hij werd pas wakker gemaakt nadat iemand een por op zijn buik gaf. Gelukkig was hij wel fris en fruitig bij het opnemen van het volgende liedje. Madness op Radio 10 en...

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
2: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coobloe-app.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.

0: Zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen een grotendeels waar gebeurd verhaal. En een van onze stamgasten zit al in de kroeg klaar. Die hoor je ook zometeen. Maar eerst het weer van vandaag. Een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Vanmiddag vanuit de kustgebieden alleen maar zon. Uiteindelijk wordt het maximaal 24 graden vandaag. Vier vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de drie langste. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Kelpen Oler. Een auto met pech daar. Vertraging 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Een kwartier. En de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond. Daar een vertraging van 7 minuten.
1: Martijn Koopman.

0: beste guilty pleasures.
1: Martijn, lekker nummertje!
0: In de Radio 10 Guilty Pleasure Party.
2: Martijn Kolkman, Radio 10.

van een volle feesttent vanmorgen. Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours en daarvoor de Pianoman van Billy Joel. Het geinige is trouwens dat het verhaal grotendeels waar gebeurd is. Billy speelde begin jaren 70 onder de schuilnaam Billy Martin in een pianobar in Los Angeles. En de stamgasten uit het liedje liepen daar ook echt rond, moet je nagaan. Wat uiteindelijk van de stamgast geworden is, dat weet Billy niet. Behalve dat Davy, who's still in the Navy, ondertussen met pensioen is. Maar dat lijkt me logisch. En wij hebben ook elke morgen stamgasten. En toevallig is er hier weer eentje. André Hazes, dit is Een Beetje Verliefd.

Baby One More Time. Nou goed, als jij dat wilt, Britney, absoluut, maar mij moet je niet bellen. Ik zou er vandaag trouwens wel een heerlijke klap op geven. Vrijdag het werk even afronden, laatste werkdag van de week. En ook vandaag maak je nog kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Hoor je de oproep, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10 en kom je de uitzending. Heb je voor volgend jaar 2 tickets van 10 in de pocket. Kom

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm? Kassen op de vetten!
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
13: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.

0: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
0: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: En de leukste Hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
2: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kärcher K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio 10. Nou, hier is er gewoon 1 route zonder onderbrekingen richting het weekend. Met de grootste hits aller tijden, Mr. Mister, zometeen en ook de London Beat. Maar eerst het Radio 10 Nieuws. Goedemorgen, Nicola.
9: Goedemorgen. De man die vanmorgen vroeg in het centrum van Rotterdam werd neergeschoten, is in het ziekenhuis overleden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, onder wie 1 vrouw. Bij een arrestatie vond de politie ook een vuurwapen. Gisteren werd in dezelfde straat in Rotterdam ook geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Schiphol verwacht deze zomervakantie iets meer reizigers over de vloer te krijgen dan vorig jaar. Het vliegveld mikt op 12,7 miljoen reizigers. En dat zijn dan mensen die vertrekken, aankomen of overstappen. De meeste populaire bestemmingen zijn, net als in andere jaren, Spanje, Groot-Brittannië en ook Griekenland. In Oost-Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij Russische aanvallen. Zo werd een flat in de grensregio Sumy geraakt door een drone. Een jong kind, 2 vrouwen en een man kwamen erbij om het leven. Gisternacht kreeg de Oekraïnse hoofdstad Kiev ervan langs en het aantal doden is daar inmiddels opgelopen tot 30. En Turkije heeft een populaire stand-up comedian opgepakt die in zijn show president Erdogan belachelijk had gemaakt. En de president beledigen is strafbaar in Turkije en daarom verschijnt hij vandaag al voor de rechter. De voorstelling met de grappen over Erdogan kwam vorige week online en is inmiddels al miljoenen keren bekeken. Het Radio 10 weer nog. Vanochtend een mix van zon en wolken. Vanmiddag landinwaarts nog stapelwolken. En eerst in de kustgebieden zonnig, maar later overal. En het wordt 19 tot 24 graden.
8: 5 vertragingen op de A-wegen, gemeld door Flitsmeister. En dit zijn de 3 langste. A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Daar liggen voorwerpen op de weg voor de Hocht 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. Daar is een ongeluk gebeurd, vertraging 19 minuten.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match.
1: En ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Ach, Martijn, hier word ik zo blij van, schrijft Arnold. Nou, ik ook. Lekker liedje hoor. Mr. Mister en Broken Wings. En daarvoor London Beat en I've Been Thinking About You om 13 minuten over 10 op vrijdagmorgen. Ja, het is heerlijk. Het is vrijdag. Het is een prachtige dag vandaag. En we tellen samen af naar dat felbegeerde weekend. En wel goed om te weten, Jeroen Nieuwenhuizen komt natuurlijk om 12 uur. En Jeroen is vandaag jarig. Dus misschien leuk om even alle felicitaties alvast te verzamelen, zodat we hem straks kunnen verrassen. En doe dat via de app van Radio 10. Spreek wat leuks in voor Jeroen op zijn verjaardag. Zometeen een nummer over prostituees. Dat Donna Summer de titel Queen of Disco heeft opgeleverd ooit, inderdaad. En je weet, disco is van alle tijden.

nummer over prostituees werd een hoogtepunt in de carrière van Donna Summer. Ze schreef het zelf en kreeg ervoor de titel Queen of Disco. Wat leuk zeg. En van de Queen of Disco gaan we naar de god van de liefde. Eros Ramazzotti treedt op 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome. Je kan erbij zijn met 2 tickets van 10. Hoor je de oproep voorbij komen, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan heb je ze gewoon te pakken. En dan wordt de Lady Smiles. Dit is de Golden Earring.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense. Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
7: Nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Gracias. Martijn Kolk.
8: Oh, wat echt?
7: Ja, echt.
8: Oh, nee.
7: Dit was de oproep van Eros Ramazzotti. Echt waar, meid.
8: Oh, my God.
7: Ja, echt. Die weet wat je moet doen, hè? Radio 10.

0: grote dag zijn als we de geruchten moeten geloven. Ze zou vandaag gaan trouwen. Nou, we wachten het af, want alles is nog een beetje geheim. Ondertussen heeft ze al wel $26 miljoen gedoneerd aan goede doelen verspreid over Amerika. Ja, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Ook bij Radio 10, hoor.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: En we hebben contact met Linda uit Leeuwarden. Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen.
0: Wat een vrolijkheid, zeg. De vrolijke vrijdag van Radio 10. Zeg, ben je speciaal in Leeuwarden gaan wonen dat Linda uit Leeuwarden lekker bekt? Of woon je er al heel lang?
2: Het bekt wel lekker, maar ik woon er al heel lang.
0: Oké. Okay. En waar kan je jou s'nachts absoluut niet voor wakker maken?
2: Een appel.
0: Wat zei je?
2: Een appel.
0: Een appel. Waarom een appel?
2: Ik kan niet over het geluid.
0: Oh, dat is dat het. Een appel. Geluid van een appel, inderdaad. Ja, precies. Had ik helemaal niet verwacht, dit antwoord. Ik vind het super grappig. Maar waar kan je jou wel voor wakker maken s'nachts?
2: Nou, als ze me bellen en ze zeggen van... je mag naar een concert van Eros Ramazzotti.
0: Nou, het is niet s'nachts, maar het is nu 8 minuten over 11:30. Ik hoop dat het geen probleem is dat het dan niet s'nachts is. Maar je hebt ze gewonnen, hoor. Linda uit Leeuwarden. Gefeliciteerd. Ja. Je wint 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti 6 april 2027 in de Ziggo Dome.
2: Oh, fantastisch.
0: Ja, en wie ga je meenemen? Weet je dat al?
2: Ja, mijn hele lieve neefje Carmen.
0: Oh, nou, ik zou zeggen, stel de snel op de hoogte. Ga het lekker vieren.
2: Doei.
0: En een fijne dag, hè?
2: Dankjewel, hè, toppers.
0: Oké, volgend jaar is een appeltje voor de dorstvoerder.

0: Function op Radio 10. Love Really Hurts Without You. En je hoorde ook Linda uit Leeuwarden. Gingen vandoor met 2 tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Mocht het je nu niet gelukt zijn, vandaag, zaterdag en zondag maak je ook nog kans op 10 tickets van 10 voor Eros. Hoor je de oproep voorbij komen, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. En hij is binnen hoor.
1: Elke dag het laatste nieuws met Nicola op Radio 10.
0: Marinus Willem. Goedemorgen. Ja, we hadden het even over onze complete namen. We hadden Linda uit Leeuwarden.
2: Ja.
0: Dit is Martijn Alexander uit Amsterdam. Jij zei, ja, ik heet gewoon Marinus Willem, afgekort Nico.
2: Ja.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat heb je zo meteen in petto voor de hele natie om 11 uur?
2: Ja, het is bijna vakantie natuurlijk. In het noorden begint het nu. Dat betekent ook die ellenlange ritten naar het zuiden. Kinderen op de achterbank. Ja, wat doe je dan? Wat speelde jij bijvoorbeeld vroeger?
0: We hadden vaak kaarten mee of toppelstenen.
2: Nou, de nieuwe trends, die heb ik zo allemaal voor je. Wat speel je nou op de achterbank?
0: Ik wil zeggen verstoppertje, maar dat is een beetje lastig, denk ik.
2: Hangt er vanaf wat van een auto.
0: Oké, hangt er precies. Zo meteen het laatste nieuws om 11 uur met Nicola Ruijs. Tot die tijd, Bonnie Tyler. En dit is Adeels Lepido, gezongen door

0: Bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
1: De vriendelijke specialist.
2: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fans van waanzinnig voordeel op

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Zometeen 4 nummer 1 hits in 4x1 met onder andere een wijze raad van 10cc voor als je nog op vakantie gaat. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. De politie in Rotterdam weet nog niet wie er vanmorgen vroeg is doodgeschoten in het centrum van de stad. Buurtbewoners zeggen tegen regionale media dat er zo'n 6 keer is geschoten. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze weinig meer voor hem doen. 7 verdachten zijn inmiddels opgepakt. In Delft worden geen uitzonderingen gemaakt voor verenigingen om ondanks het landelijke vuurwerkverbod toch vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Daar zit

0: allerlei voorwaarden aan vast. En volgens de burgemeester van Delft zijn die niet te controleren. Eerder zei ook Amsterdam al dat er geen vuurwerkontheffing komt. De organisatie van het festival DEFCON 1 heeft in een grote advertentie stilgestaan bij de teleurstellende editie van dit jaar. Het festijn ging namelijk niet door vanwege de enorme hitte vorige week. Op twee pagina's staat een foto van het lege festivalterrein met de tekst Forever One Tribe. Als bedankje aan ons publiek, zegt de organisatie. En vanmiddag begint in Noord-Nederland de zomervakantie en dus gaan de spelletjes weer mee in de koffer. Kaarten blijft favoriet met klassiekers als Pesten en Klaverjassen, maar ook moderne spelletjes zijn populair dit jaar. Zo is Skyo een hit. Dat is een kaartspel waarbij je juist zo min mogelijk punten moet halen. En natuurlijk 30 seconds, dat blijft ook favoriet, omdat je in een halve minuut zoveel mogelijk begrippen moet omschrijven. Is hartstikke leuk. Kan je ook doen in de wachtrij voor Schiphol, dat soort dingen. En als je niks wil meenemen, online spelletjes als Blackjack en Roulette, die gaan tegenwoordig ook mee. Dus genoeg te doen.
1: Ja, ik vind 30 seconds fantastisch. En vooral als ik met mijn vader speel. Die zegt, het speelt altijd vals namelijk. Ja,
0: oh, dus die kan het niet zo goed.
1: Nee, die kan het niet zo goed, maar het is altijd heel erg gezellig.
0: Ja. Ja, dat is als je dat op je telefoon wil doen, have a minute. Daar kan je dat ook mee
1: doen. Ja, daar doen we het altijd mee. Dat is lekker actueel, want die kaartjes vind ik altijd een beetje achterhaald.
0: En als je dan eventjes van de wifi afgaat, geen internet, krijg je geen reclames. Tipje van mij. Hey, het radioteam weer. Vanochtend nog een mix van wolken en zon. Vanmiddag landinwaarts nog stapelwolken. En het eerst in het kustige aan de kust zonnig, maar later overal. En het is 19 tot 24 graden.
1: Een snelweg met stilstaande auto's.
0: File.
1: Ja, goed zo. Dan 10 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Eindhoven voor Kelpen-Oler, 34 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland een kwartier. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Wesel. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertraging 23 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Radio 10, je hoort Adel. Ja, kijk naar de klok. Het is over 2 seconden. 1, 2, ja precies, 11 minuten over 11. En dat betekent maar 1 ding. Zoals elke dag krijg je dan 4 nummer 1 hits achter elkaar in 4x1. Artiesten die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen een iconische Eurodance track. Het is vrijdag, moet lekker kunnen. Maar eerst gaan we naar 10cc. Die heeft een belangrijke boodschap voor als je deze zomer op vakantie gaat naar het buitenland. De nummer 1 hit die je hoort komt van het album Bloody Tourist. Oftewel verdomde toeristen. Misschien voel je het al een beetje aan je water. Ga op reis, geniet, dompel je onder in de cultuur. Maar doe niet alsof je beter bent dan de locals. En die boodschap sloeg aan in 1978. Ze stonden op nummer 1 in Engeland, Nederland en België. En zijn vandaag de eerste in 4x1 op Radio 10.

iconisch Eurodance liedje uit de jaren 90. Het Duitse Culture Beat verkocht er maar liefst. Nu komt er 10 miljoen exemplaren van. Grote kans dat nog ergens op een zoldertje een exemplaar ligt als onderzetter. Nummer 1 in Australië, Zwitserland en Zimbabwe. En vandaag waren ze de tweede in 4x1 op Radio 10. Zometeen komt Pink eraan met Nate Roos. Maar eerst gaan we naar Kim Wilde. Zij scoorde natuurlijk een hit met de cover van de Supremes. Maar eind jaren 60 was er ook Vanilla Fudge.

0: Pink, Just Give Me A Reason, was de laatste in 4 keer 1. En ik heb goed nieuws. Maandag om 11 minuten over 11 gewoon weer 4 nummer 1 hits achter elkaar. En zometeen begint de lunch op deze vrijdagmiddag. Met Jeroen Nieuwenhuizen en Alles Mag op Vrijdag. En het mooie is, Jeroen is jarig vandaag. Dus dat moet natuurlijk een beetje gevierd worden. Je kunt bij Jeroen liedjes aanvragen. Maar ik zou zeggen, als je dat aanvraagt via de app van Radio 10... en je spreekt dat dus in... begin dan je bericht met Jeroen van harte gefeliciteerd... met je 28e verjaardag. Zullen we dat afspreken? Dus wat wil je horen zometeen? Tractatie voor Jeroen, voor jezelf en voor anderen? Geef het door via de gratis app van Radio 10. Spreek het dus in. En als je een liedje hebt met extra veel pit... dat is de Bammerammer. Als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al!
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
7: Kampioenen!
5: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
5: En weer door.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
5: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
11: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Martijn Koopman.
13: In de loop van de middag wordt het overal zonnig. Temperatuur maximaal 24 graden. Met Chic zometeen, maar eerst Don't Stop Believing. Dit is Journey.

0: Goedemorgen Jeroen, van harte gefeliciteerd.
1: Zeg maar Job hoor vandaag.
0: Ja, jarige Job. Heel veel berichten zijn er al binnengekomen voor je.
2: Gisteren de piep piep, hoera. Gefeliciteerd Jeroen. Fijne verjaardag.
0: Gislaine.
3: Hey Jeroen, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ben vandaag ook jarig. Niet van deze mooie dag.
0: Nou, heel veel berichten allemaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeg, je bent 28 geworden, heb ik net gezegd. Dus als je liedjes aanvraagt voor alles mag, begin met Jeroen. Van harte gefeliciteerd met je 28ste verjaardag.
1: Ja.
0: We hebben met z'n allen de studio versierd. En we hebben een cadeautje voor je.
1: Nou zeg.
0: Kijk eens even, het is nog oranje inpakpapier, maar dat is goedkoper.
1: Dat was in de aanbieding.
0: Maar ik heb hem ondertussen even open. Ja, dat zometeen alles mag op vrijdag er is met Jeroen Nieuwenhuizen. En dat je je favoriete muziek kan aanvragen.
1: Het is geen Lego.
0: Leuke tractaties voor tijdens de lunch. Stuur dat in via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En als je de eerste aanvraagt, is dat de Bammerammer. En daarvoor krijg je terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Ja, en wat leuk jongens. Een hele mooie fles.
0: Ja.
1: En een waar ligt de boot? Dat ik hem kan... onwijs bedankt.
0: Het is een Magnum.
1: Het is een Magnum. Het is een mooie fles.
0: Dus ik zou zeggen.
1: Ja, die krijgt een fijne plek in mijn leven.
0: Leven. Zo meteen dus alles mag op vrijdag. Stuur je favoriete liedjes in. Wil je er nog iets aan toevoegen? Of denk je nou...
1: Extra vrolijk zou ik doen, hè. Want het is de vrolijke vrijdag van Radio 10. En ja, een beetje verjaardagsfeestje vieren op de radio is altijd leuk natuurlijk, hè. Dus denk maar eens aan over gezellige muziek voor tijdens de lunch hier op Radio 10.
0: Geef het door via de gratis app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. Begin je bericht met Jeroen. Van harte gefeliciteerd met je 28ste.

0: zoet, maar oh zo lekker. Barbara Streisand en Barry Gibb met Guilty. Jeroen komt eraan zometeen met Alles mag op vrijdag. Het is nog een lastige keuze voor de Bammerammers.
1: Nou,
0: en ik zie je een beetje zweten op je voorhoofd. We zoeken wel echt een liedje met extra veel pit, hè, zometeen om de lunch mee te beginnen.
1: Het zweet komt omdat ik 54 ben, hè?
0: Wat zeg je?
1: Dat zweet komt omdat ik 54 ben.
0: Oh, dat hoorde ik niet. 28, toch? Wat kan Jeroen zometeen draaien als Bammerammer? Het is de eerste na 12 uur. Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in, spreek het in. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug een echte onvervalste Bammerammer broodtrommel.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie...

0: met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
4: Mm.
5: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken.
2: Dat zeg ik. Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Smeuïg en rijk gevuld... Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
8: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Nog een paar seconden en dan breekt hij aan. Die lang verwachte vrijdagmiddag op de vrolijke vrijdag van Radio 10. Maar eerst eens even het nieuws. Hier is Nicola Ruis.
12: Goedemiddag. Dat tijdens corona de avondklok werd ingevoerd... hebben we te danken aan studentenhuizen. Daar werden de regels niet goed nageleefd... zei een hoge ambtenaar bij de parlementaire enquêtecommissie. Zelf vond ze het niet slim om een probleem bij een kleine groep mensen aan te pakken... mocht heel Nederland niet meer naar buiten. Justitieminister Van Weel baalt ervan dat honderden moorden...

0: Moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers wegkomen met lagere straffen omdat het te lang duurt voor ze veroordeeld worden. Maar zo is de wet, zegt Van Wil.
1: Dat is verschrikkelijk voor de slachtoffers, daar ben ik het helemaal mee eens. Tegelijkertijd is ons systeem ook niet bedoeld om daders maar eindeloos in voorlopige hechtenis te laten zitten voordat ze veroordeeld worden. Dus het moet gewoon sneller.
0: Hij hoopt eind van het jaar met een plan te komen om de achterstanden bij de rechtbanken weg te werken. Drie mannen uit Rotterdam worden ervan verdacht minstens 100 miljoen euro te hebben witgewassen. Volgens de FIOD hadden ze daarvoor een paar bedrijfjes opgezet, zoals een uitzendbureau. Die sluisten het geld door naar andere bedrijfjes in China, Hongkong en Dubai. En dat hebben ze 6 jaar lang ongestoord kunnen doen. En de naam Sien houdt de gemoederen onder de royalty-watchers behoorlijk bezig. Die naam stond namelijk te lezen op een klein kettingje dat prinses Amalia van de week droeg. En de geruchtenmachine draait inmiddels op volle toeren, want wie is nou deze Sien? Is het een vriendin? Is het haar nieuwe liefde? Of is het de kat uit haar studentenhuis? Niemand die het weet, maar spannend is het natuurlijk wel.
2: Nou, we zullen het wel zien.
0: We zullen het wel zien, zegt hij. Het is dat je jarig bent. Goed, het weer vanmiddag. Komen landinwaarts nog stapelwolken voor. Aan de kust is het zonnig en uiteindelijk overal bij 19 tot 24 graden.
2: Wel 17 vertragen. De top 3 is als volgt. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. Daar is hij weer, hè? 18 minuutjes.
0: Hoi.
2: A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderloo, 23. En de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Beekbergen, 27.
3: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

0: deze vrolijke vrijdagmiddag gaan we beginnen met Sylvia.
1: Goedemiddag. Gefeliciteerd, jarige Job.
0: Dankjewel, Sil. En jij gaat ook een feestje vieren zometeen, hè? Bij een jazzfestival.
1: Ja, ik ga lekker naar een jazzfestival.
0: Jazz in de regen, Tess.
1: Ja.
0: Ja, en is het een beetje aardig weer of wordt het jazz in de regen?
1: Volgens mij wordt het gewoon perfect festival weer met een klein beetje wind en heel veel zon.
0: Is dat allemaal van die experimentele jazz of wat voor soort muziek wordt daar gespeeld?
1: Eigenlijk is het van alles en nog wat. Er zit jazz bij, maar er zit ook blues bij en een beetje rock. Oh. Van alles.
0: Nou, je bent van alle markten thuis, hoor ik wel.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat belooft wat voor de bammerammer. Die gaan we zo meteen natuurlijk lekker draaien. Maar eerst eens even kijken wat jij erin gaat.

0: Ja, ik ga zo meteen lekker een eitje bakken voor mezelf. Ik denk dat er een beetje grafste kaas overheen gaat.
1: Nou, lekker zeg. Eet smakelijk. En waar trakteer je op tijdens de lunch?
0: Ik trakteer jou op je verjaardag op het heerlijke 25 or 624 van Chicago.
1: Fantastisch, dankjewel. Radio 10, bam en

0: tenslotte de derde van Juliarik Iglesias en Bailamos. En die wordt aangevraagd door Diana. En de voor Chicago, 25 or 64. Wat een classic. Sylvia, dankjewel.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, op vrijdag de derde van juli dus. En ja, had je het al gehoord. Er komt niet vaak meer iets intelligents uit Noord-Amerika. Zegt men wel eens, hè?
2: Zegt men.
0: Zegt men, hè?
2: Nee, niet.
0: Men zegt nee. Maar als het om vreemdgaan gaat, zijn ze opvallend strategisch.
2: Oh?
0: Ja. De mezen hebben het dan over.
2: De mezen, de vogeltjes.
0: Ja, ja.
2: Oh.
0: Vrouwtjes zoeken een slimmer mannetje uit voor erbij. Eentje die beter is in het terugvinden van voedsel bijvoorbeeld. En een vaste partner. En die houden ze ook gewoon. Die verdedigt dan het territorium en helpt de jongen groot te brengen. Een soort huismus. 70% van de nesten telt minstens één jong van een buitenechtelijke vader.
2: Hey, doet die slim die ene.
0: Hey.
2: Van die hopt de nestjes af en doei.
0: Onthoud dit verhaal nou even. Als je weer wat uit te leggen hebt thuis. Het is gewoon de natuur.
2: Ik kan beter eten zoeken dan hij.
0: Rondvaartboten door Amsterdamse grachten zijn niet alleen leuk voor toeristen. De Amsterdamse jeugd beleeft er ook veel plezier aan. Ze gooien bijvoorbeeld eieren en waterballonnen op de boten.
2: Mag je niet om lachen, maar ik vind het wel grappig.
0: Tot frustratie natuurlijk van de rederijen. En de schippers die zijn het al zat. Het zou intimiderend zijn naar de gasten en de veiligheid op het water in gevaar brengen. En duizenden euro schade opleveren ook.
2: Nou, maar dat is toch soms ook wel grappig. Waterballon. Ik zag van de week, ik woon bij de Vecht in de buurt. Stond een stel van die pubers met een kliko-bak. Zo'n grote grijze. Helemaal vol met water. Op de brug. En als er dan een sloep voorbij kwam, ging die kliko erin. Daar mag je niet om lachen, maar het is zo leuk.
0: Kom, jongens, het, is ook een beetje, ja, het hoort ook een beetje bij de stad, toch?
2: Ja, jongen.
0: Laten we eerlijk zijn. Het is bijna drukker op dat water. Ik vaar ook wel eens door die gracht heen. Maar het is bijna drukker op het water dan dat het soms op straat is.
2: Heb je nog nooit een ei op je kop gehad daar?
0: Nee. Ja, het is, ik ga er nuchter de stad in en ik kom er stoomd uit. Met al die toeristen, die zitten al die randen van die grachten, zitten ze dan te blowen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Jongen, dat waait echt helemaal door het water. Nou goed. Hey, mocht je op vakantie gaan naar het zuiden, pak de factor 50 maar even in. Hè. Sowieso, tipje van Jeroen, smeer je lekker in met factor 50. Je kan altijd natuurlijk gewoon nog kleuren.
2: Ja.
0: Hè? Ik bedoel, veel mensen zeggen, ja, maar dan word ik niet bruin.
2: Nee.
0: Tuurlijk wel.
2: Oké. Okay.
0: Maar je verbrandt tenminste niet. Bijna heel Europa is het bloedje heet. In Portugal en Spanje ligt de temperatuur rond de 40 graden.
2: Lekker.
0: In Italië en Griekenland kom je weg met een graadje of 35. En in Frankrijk is het naast warm ook nog eens goddroog. Met bosbranden in het zuiden van het land tot gevolg. Inmiddels zijn er al zo'n 3000 mensen geëvacueerd.
2: Zo.
0: Dus check nog maar even goed waar je geboekt had, want het is wel even, ja, het is toch doorbuffelen. Ja, eerlijk zijn.
2: Ik vind het lekker hoor, die hitte. Gewoon stil
0: blijven. Ja, van vorige
2: zitten.
0: Week, vond je lekkerder dan nu?
2: Ja, als ik heel eerlijk ben wel.
0: Okay.
2: Maar je moet niks doen dan.
0: Nou, ik vind het wel ideaal hoor. Droog zonnetje, gemiddeld 25 graden. Fantastisch toch? Maar goed, we gaan niet over het weer hebben natuurlijk.
2: Nee.
0: Saai. Nee, leuke muziek wil ik. Want wij hebben tot 1 uur weer een prachtig uur gereserveerd. Na nog 3 kwartier voor...
3: Hey Jeroen, van harte gefeliciteerd met je 54ste verjaardag.
0: Dank je.
3: Zou jij willen draaien Where the Hell is My Husband van Ray? Speciaal voor Nancy op Schiphol, die hard aan het ploeteren is met alle passen van alle chauffeurs. Dat zou hartstikke mooi zijn. In ieder geval, geniet van je verjaardag. Groetjes, Henk.
0: Dankjewel, gaan we doen.
3: Hey Greet.
0: Hoi. Hoi.
4: Hey, goedemiddag luisteraars en de jarige Jeroen. Nou, in het kader van dit fantastische mooie 28-jarige feestje... graag DJ Bobo en there's a party.
0: Ja, dankjewel. Hè. 28 ook. Alles mag, alles mag.

0: Wereldster in wordingen, Ray en Where's My Husband, als al niet de wereldster is. Nou, dus in ieder geval stond ze te shinen bij ons in...
1: Alles mag, alles mag, alles mag op vrijdag.
0: En dat dankzij Henk. Hey, is dat Bert?
2: Hey, Jeroen, met Bert uit Soest.
0: Zie je wel.
2: Hey, ik heb wel zin in een lekker nummertje. Modern Love van David Bowie.
0: Oeh, leuk.
2: Ik hoor hem. Oké, fijne middag. Succes, man.
0: Jojo, die ga ik even voor je opzoeken.
3: Goedemiddag, Jeroen.
0: Hoi.
3: Allereerst natuurlijk van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Dankjewel.
3: Graag zou ik Holiday willen horen van MC Michael G en DJ Sven. Bijna vakantie, dus een lekker liedje om het weekend mee in te gaan. Groetjes, doei doei.

0: gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
7: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Hey.
9: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
8: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
9: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
11: Nu bij

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: Tour.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Stel je voor. Jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
7: Fomar.
8: Jeroen Nieuwenhuizen.
9: Ja, fijn dat je erbij bent. En Bert.

0: en High Under the Moon. Ja, dat gaan we nog eens draaien, jongens, want de tijd vliegt weer voorbij. Het is altijd zo gezellig. Ja, leuk. Fijne berichten ook allemaal binnengekregen. Dankjewel. Hè. Snel door naar Marijn.
1: Ik zou graag willen horen Video Kill the Radio Star van de Buggles.
0: Ja, ik ben wel oud, maar zo ergens ook weer niet. Hè? Dan hebben we nog Didette.
2: Hey Ron, zou je even mij Elefoli willen draaien met We Belong to the Night? Heel lang niet meer gehoord op de radio. Groetjes, Didette.
0: Yo, nou

0: Radio 10. En dan kijken we naar die klok en dan zien we dat alweer bijna een uur van Jeroen Efteroen voorbij is voor deze lunchshow. Dat betekent het einde van Alles Mag is in zicht. Wat gaan we nog eens doen, jongens? Kom op.
1: Alles mag op vrijdag.
0: Even een lekkere afsluiter.
2: Een hele goede middag, Jeroen. En een hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag natuurlijk.
0: Ja, dank je.
2: Zeg, omdat het vandaag zo'n mooie dag is en omdat je jarig bent. Bedankt je voor een leuke happy hardcore klapper uit de 90's. Ja, kies er zelf maar eentje uit. Jij bent tenslotte jarig. Nou. Dus ik zal zeggen, de groeten van Danny en ik hoor het wel.
0: Ja, dankjewel.
2: Later.
0: Yo, ik ga de keuze zelf niet maken.
3: Goedemiddag Jeroen, voor Alles Mag, Paul Elstak, Rainbow in the Sky.
0: Kijk.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroom.

0: verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Zometeen deel 2 van Jeroen Efteroen. Onwijs leuk dat je erbij bent. We gaan de top 4000 quiz weer spelen straks. Hè. Doe lekker mee en win prijzen. Nu het nieuws, Nicola Rauws.
11: Goedemiddag. Dat verkrachters eraf komen met een lagere straf is slecht voor het vertrouwen in rechters. Dat zegt het Centrum Seksueel Geweld dat slachtoffers ondersteunt. Honderden moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen omdat ze te lang moesten wachten op hun vonnis. Als online gokkers hun geld willen terugkrijgen dat ze verloren hadden toen online casino's nog illegaal waren, zouden ze een eigen rechtszaak moeten beginnen. Een massaclaim tegen de gokbedrijven is namelijk door de Hoge Raad afgewezen. Maar individuele spelers kunnen het volgens de hoogste rechter altijd nog zelf proberen. Voor het noorden van het land is de zomervakantie begonnen en met de hitte, de bosbranden en andere extreme weersomstandigheden die je tegen kan komen op weg naar het zuiden, geeft het Rode Kruis bij Hart van Nederland tips om goed voorbereid op reis te gaan.
12: Wij raden mensen aan om de lokale radiozenders in de gaten te houden. Nou, dat is soms lastig, want het is bijvoorbeeld in het Frans of in het Spaans. Maar probeer toch ervoor te zorgen dat je die websites ook op je telefoon hebt, zodat je ze kunt vertalen.
11: Ja, vergeet ook niet om een powerbank mee te nemen, zodat je die telefoon onder alle omstandigheden nog op kunt laden. En het WK voetbal biedt geen garantie op een mooie carrière als coach. In dit toernooi zijn er tot nu toe al 8 opgestapt of de laan uitgestuurd. Inclusief Ronald Koeman dus, die het voor gezien hield na de verloren wedstrijd tegen Marokko.

0: Nummer 8 die opstapte, dat is de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann. Die maakte het net officieel bekend dat hij wegging. En Jürgen Klopp, die met die witte tanden, die volgt hem waarschijnlijk op.
1: Die Duitse jongen die was nog heel jong, hè? Of is nog heel jong, hè? Ja. Hij is 36 of 39 jaar oud. Ja, dus, ja, nog alle kansen.
0: Die komt nog wel een keertje aan de bak. En anders kan hij misschien bij Nederland, hè? Ik zeg ook maar gewoon wat. Hey, goed.
1: Je zegt ook maar gewoon wat.
0: Daarom, het radioteam weer. Daar weet ik wel alles van. Vanmiddag komen land in, waar is nog wat stapelwolken vol. In de kustgebieden is het zonnig en uiteindelijk overal. En dat allemaal bij 19 tot 24 graden.
1: Juist, dan heel wat vertragingen. 37 stuks. Iedereen wil toch lekker op tijd naar huis, denk ik. En er zijn echt een paar hele lange. Top 3 als volgt. Even de Kukident. Ja, zo. Sint-Michiels Schestel. Knopert Empel voor Empel 53 minuten.
0: Verstond niet precies waar. Waar was het?
1: A2. Sint-Michiels Schestel.
0: Oh, daar.
1: Knopert Empel. 53 minuten. A2, de Bos Utrecht voor de Empelbrug, 47. En dan de A50 Os Apeldoorn voor Hoenderloo. 1 uur en 7 minuten.
2: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
8: De zomer van

0: Keen, this is the last time dat je op kantoor zit. Voor de meeste mensen geldt dat natuurlijk wel, hè. Voor deze week dan, hè. 9 to 5, dat sluit dan weer aan bij Dolly Parton, ja. Och. Wat hebben we toch een heerlijke lijst altijd aan het eind van het jaar. En mijn complimenten, jij stelt hem samen natuurlijk met de rest van Nederland. Ja, daar gaan we wat over vragen zometeen in.
1: De top 4000 quiz.
0: Ja, 4 vragen in totaal. Als je ze allemaal goed beantwoordt, krijg je het hele prijzenpakket. Lukt het niet helemaal? We kijken dan wat we je wel kunnen geven. Want je hebt altijd wel iets goed natuurlijk, toch? Dus bij 1 vraag 1 prijs, 2 vragen 2. Ja, zo werkt het allemaal. Wat hebben wij als oefenvraag? Nou, je hoorde net Keen. En die scoren hun eerste successen zonder gitaar erbij. En een Nederlandse top 4000 artiest moet ook even zonder gitaar doen, want die werd deze week gestolen. Wie is die pechvogel? Weet je dat? Een hint geven of niet, Nico? Nou, dat is wel uit het ernaar in het nieuws geweest, toch?
2: Ja, dat, op zich wel.
0: Je hebt het gisteren ook nog gezegd.
2: Ja. Zeker.
0: Ja, Nederlandse jongen. Veel tatoeages.
2: Heeft er heel veel, ja.
0: En vriend van het station ook. Hij is graag hier.
2: Ja, ik heb hem hier inderdaad wel eens gezien. Hij heeft ook bij ons gespeeld op de Top 4000 Party.
0: Precies. Nou, die meneer zoeken wij. Hoe heet hij ook alweer? Stuur die naam. En dan weet ik 2 dingen. 1. Dat je zin hebt om mee te spelen zometeen met de quiz. En 2. Dat je het ook een beetje kan. In de tussentijd hoor je de...

0: I'm Every Woman, dus niet van Chaka Khan, voor alle duidelijkheid. Nee, nee, nee, nee, nee. Je kunt ons niet foppen, Whitney. Nee. Want wij hebben verstand van muziek en we spelen...
1: De Top 4000 quiz.
0: Toch, Roy?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dacht ik ook, ja. Jij zit lekker in het busje met je vrouw Irene.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, we staan nu aan de kant. We zijn nu op de verzamelplek om wat spullen over te leveren aan collega's.
0: Oké, en wat voor spullen zitten er in de bus dan?
2: Nu voornamelijk rolstoelen.
0: Oké, nou, en dan ga je zo meteen eraf van de bus. Dan gaat iemand anders verder, begrijp ik. Dat goed?
2: Nee, we staan hier met collega's, we doen spullen overhevelen. En dan gaan wij twee stoeltjes verder wegbrengen.
0: Aha.
2: En de collega's brengen de rest weg.
0: Nou, een hele organisatie, man.
2: Ja, zeker.
0: Maar ja, lekker met Radio 10 erbij. Lekker genieten van de grootste hits van alle tijden. En de oefenvraag. Van wie is de gitaar gestolen?
2: Van Douwe Bob.
0: Douwe Bob, ja. Misschien is even de kinderen ermee vandoor gegaan dat hij het niet heeft gezien of zo. Maar het is echt wel heel vervelend voor hem. Want dat ding is ook nog een keer een soort vintage apparaat. Wat was er nou, 1942 of zo, Rico? Je bent ook gitaarman, hè?
3: Dus, het was een Gibson uit 1942. Gemaakt door dames allemaal. Omdat de mannen waren aan het vechten. Oh. Dus vrouwen hebben hem gemaakt. Daarom klinkt hij zo mooi volgens Douwe.
0: Nou goed, ik hoop dat hij snel terugkeert. Wij gaan spelen voor 4 prachtige prijzen, Roy. En dat betekent, dat is een Radio 10 zonnebril natuurlijk, hè. Ja, jongens, wakker blijven, hè.
4: Zonnebril!
0: Ja, te laat. we hebben een cap. En daar zit ook nog eens een keer een bambarambo broodtrommel bij. En de DAB Plus Radio, die kun je winnen als je alle 4 de vragen goed hebt.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, lukt het niet helemaal te kijken van wat je wel goed wist te beantwoorden. En zoveel prijzen gaan we sturen. Nou, dan zou ik zeggen, veel plezier.
2: Vraag 1.
0: Dat zou ik niet zeggen, dat zei ik al. Het is bijna weekend. In de jaren 90 was deze hit van Wickfield een anthem voor de zaterdagavond. Zo op de vrijdag hoorde je dit, dan dacht je, ja, dat weekend komt eraan. Ja, dat klopt. Dat ken je wel. Dan zou het heel makkelijk zijn om te vragen hoe heet dat ding. Maar weet jij waar Wickfield vandaan komt? A, uit Griekenland. B, uit Hongkong. Of C, uit Denemarken?
2: Denemarken?
0: Denemarken? Is dat goed, jongens?
4: Ja!
0: Dat is lekker. Ja, laat je niet in de muren leggen. Vandaag vindt in New York het huwelijk plaats van Taylor Swift. Ze hebben er toch één gevonden. Niet aandurft. Ja. Ik vind het knap.
4: Ja.
0: Ze trouwt met voetbalspeler Travis Kelce. Het is, te lezen in het nieuws ook, dat het, ze hebben nogal uitgepakt. Hè. Een soort kilkastil ding gebouwd en toestanden. En ze is niet aan de eerste de beste blijven plakken. Hè. Dat staat ze ook onbekend. Ze heeft een paar top 4000 artiesten ook gedate. Maar welke van de volgende was dat dan niet?
4: Oei.
0: Het is een lekkere lijst. Gaan we. Is het A, Harry Styles, waar ze nooit mee heeft gedate? B, Ed Sheeran. C, Calvin Harris. D, John Mayer. Of E, nee, hou op. Dat is goed. Dus A, Harry Styles, Ed Sheeran, Calvin Harris of John Mayer. Waar heeft ze niet mee gedate?
2: Calvin Harris?
0: Calvin Harris. Kunnen we dat doen?
4: Nee!
0: Heeft ze wel gedaan. Ja. Die Calvin, he goes around. Ja.
2: Maar wat voor mijn eerste gedachte?
0: Ed Sheeran. Ed Sheeran, die had zoiets van... Bah.
3: Ja, of andersom.
2: Ja.
0: Dat vertelt een verhaal. Zeg, je hebt een leuke top 4000 hit door de Google Translate gehaald. En deze is geinig, hoor. Luister goed. Welk nummer bedoelen we met deze tekst? Want dat zit erin, maar het is vertaald.
5: Gelukkig zijn mijn borsten klein en bescheiden, zodat je ze niet met bergen verwart. Le do lo le lo le. Le do lo le lo le aan je voeten. Ik lig aan je voeten wanneer dan ook. Waar dan ook wij horen bij elkaar. Ik ben er en jij bent dichtbij. Zo zit het, mijn liefste.
3: Jeetje.
0: No! Wat zou het zijn?
3: Nou, la do. Waar dan ook.
0: Luister vooral nog even naar die eerste zin.
5: Gelukkig zijn mijn borsten klein en bescheiden, zodat je ze niet met bergen verwart. Le do lo le lo.
0: Ja, de do lo le lo le lo le lo le lo le. Ze is nogal in de belangstelling geweest. En nog steeds ook, dankzij het voetballen. Meer ga ik niet zeggen. Hoe heet het zo? De Colombiaanse zangeres, hè? Kleintje krulletjes.
2: Ja.
0: En dat is de doorbraakhit voor haar. Die zoeken we. Ja. Hoe heet die ook alweer?
2: Shakira?
0: Ja, Shakira. En,
2: Shakira?
0: En hoe heet het nummer? Ja?
2: Geen idee.
0: Geen idee van Shakira. Is het dat?
3: Nee, dat is wel een lekker nummer, by the way.
0: Dat is ook een heel lekker nummer,
3: Te veel mensen.
0: Nou, dat belooft toch wat voor die laatste vraag, hè. Daar gaan we.
1: Vraag 4.
0: Ja. Nico.
3: Het is vandaag niet alleen een verjaardag voor Jeroen. Van harte gefeliciteerd. 28 kaarsjes blaast hij uit vandaag.
0: Ja, nog een paar.
3: Ja, het is ook, dat weten heel weinig mensen, de plastic zakkenloze dag.
0: Jo.
3: Dat is een dag waarbij je, ja, misschien raadde je het al, we stil moeten staan bij de vervuiling die plastic zakken wereldwijd veroorzaken. Dus als het even kan vandaag, pak je t-shirt vast, gooi daar alles in en neem het dan zo mee naar huis. Of draag het, of stop het in een doos of een rieten mand.
0: Ik ga altijd in de supermarkt eerst even langs de dozenrek, hè, waar die verpakkingen liggen.
3: Hopen dat er nog een
0: verzijn is. Met dat doosje loop ik dan...
3: Of niet?
0: Dan loop ik door die winkel met die doos.
3: Oh.
0: En dan prop ik daar mijn boodschap. En dan weet ik precies of het past ook.
3: Hé, dat is wel slim.
0: Ja, en dan reken ik af. En dan moet ik het wel weer uitpakken natuurlijk. En dan weer inpakken. Maar dan heb je gewoon geen extra rotzooi nodig.
3: Slim.
0: Laatst waren de dozen op. Dat gebeurt nog wel eens. Toen heb ik zo'n tasje moeten kopen. Want jij is raden wat nou? Gewoon een plastic tasje. Weet jij dat toevallig, Roy? Plastic tasje in de supermarkt.
2: Ja, 50 cent.
0: Ja, het was nog meer.
3: Het is 85 cent, geloof ik.
0: Ja, het was echt 90 cent.
3: Ja, niet normaal.
0: Ja, bij de appie. Ja. En toen dacht ik, hoe zat het ook weer met de kassameisjes? Tasje kost 35 cent, ouwe.
3: Gulders, hè?
0: Ja, nou, ja. Nou. Maar het is maar goed ook, want het is allemaal rotzooi waar we vanaf moeten. Dan moeten we er gewoon vanaf, mensen.
3: Zo.
0: Nou, wat we al die jaren nog steeds niet zeker weten is of de Little Green Bag wel of niet van plastic was. Maar we weten wel dat het liedje met die titel hoog in de top 4000 staat. Wie maakte Little Green Bag?
2: George Baker.
0: Ja, dat reken ik helemaal goed. Het was ook met de selection erbij, maar dit is goed.
2: Ja.
0: Als je George Baker roept, komt hij ook. En of je niet... prima. Wij hebben voor jou in de pot toch twee prijzen.
3: Zonnebril.
0: Ja, en de... Pet. Ja, de Radio 10 Pet en de Radio 10 Zonnebril voor jou.
2: Nou, dat is mooi. Kunnen we gebruiken de komende dagen.
0: Ja, lekker man. Even ruzie maken wie wat gaat dragen natuurlijk zo. Jij, ja, of je vrouw.
2: Dat komt wel goed.
0: Dat komt wel goed, hè. Hey, mooie dag. Doei.
2: Hoi.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm? Kassen op de wetten!
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Vakantieveilingen. Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
3: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
7: Nu met de gamma.

0: geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
0: En we gaan nog even...

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Jeroen Nieuwenhuizen.
7: Ja, hele goede middag. Zeg, gaan we nog eens even lekkere dikke tien uitdelen zo aan het eind van de week. Doe maar. Pak de app er maar even.

Maar ja, inderdaad, het is wel zo voorbij, hè, de show. Dus als je nog even iemand op dat podium wil zetten... Mm-hmm. Is dit wel je kans, zie. Echt je kans. Zou het ook gewoon doen. Waarom ook niet? Kan jou het schelen, man. Het is vrijdagmiddag. Pak de app van Radio 10. Tik in.

0: Dan moet je één vinger toch nog zien te gebruiken. Of een puntje van je neus proberen. Ja. Maar je moet het microfoonknopje erin drukken in de Ferrari 10. En dan kun je wat inspreken.
1: Nou, dat is nog makkelijker.
0: En daarna druk je weer dan op het zendknopje natuurlijk.
1: Jeetje.
0: Ja, leuk hè. Maar dan kunnen we inderdaad, vind ik wel leuk. De stem erbij.
1: Ja. Ja, en vergeet niet dat Jeroen jarig is, hè?
0: 28, oh ja, nee, maar laat dat nou even achterwege, man. Dat is zomaar prima. Het gaat even om andere mensen.
1: Ja, maar toch.
0: Maar goed. Dus kom door. Nu een berichtje maken en meteen versturen. Dan hebben wij nog even de tijd om alles op een rijtje te zetten straks. En in de tussentijd, natuurlijk zoals altijd, is onze nieuwsgier rond dat vliegen geweest. En wie heb jij vandaag eruit getrokken om een 10 te geven?
1: Nou, ik heb inderdaad een beetje gezocht. En toen kwam ik iemand tegen. En die voldoet aan alles waar ik altijd blij van word. Dat is iemand die zichzelf niet te serieus neemt. Dat is iemand die van iets heel naars iets heel erg moois kan maken. En hij is gek op eten, wat hij ook heel goed kan klaarmaken. Ik heb het over Julius Jaspers. Dat is de chef-kok die furoren maakt op televisie met zijn restaurants. Maar die heeft een tijd geleden een best wel zware hersenbloeding gehad. En hij gaat niet bij de pakken neerzitten. Nee, zeker niet. Hij zit nu in een rolstoel, kan nog één arm goed bewegen. En wat zegt hij? Ja, nu zit ik eigenlijk op perfecte ooghoogte voor de barbecues. Veel beter had ik altijd moeten doen. Echt gaat wel gaan door met barbecuen. Ja,
0: ja.
1: En dan denk ik, als je dus zoiets hebt meegemaakt wat echt heel heftig is, dat je op zo'n manier reageert, krijg je van mij een hele dikke, vette 10.
0: Helemaal top, jongen. Zo meteen, we zullen de barbecue erbij zetten op het podium.
1: Ja, lekker. Ja.
0: Oké, jullie dus, dat is de eerste. Wie krijgt er nog weer een dikke 10? Let me know.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking.
0: Hallo.
2: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ik het hier voor mijn schoonzusje Ellen, omdat ze het zo goed doet. Ze heeft voor onze Bella gezorgd tijdens onze vakantie, zegt Jolanda. En dan Erna. Hoi hoi, graag een dikke team voor mijn man Klaas, die al ruim 2500 kilometer mijn chauffeur is tijdens onze heerlijke vakantie. Nou Erna, je kunt beter zeggen ernaast. Ja. Dan hebben we hier Alexander.
1: Ik wil Alexander Brutus Ruis een dikke 10 geven. Omdat hij mij afgelopen weekend in Assen zo ontzettend verwend heeft. Kusjes.
0: Ja, dat was van Jens dus, waar ik zo Alexander zei. Dan hebben we Christian.
2: Een goeie middag, Jeroen. Allereerst van harte gefeliciteerd toch met je verjaardag.
0: Dank u.
2: Net als ik. Ik wil Patrick Schaap een hele dikke 10 geven. Hij werkt bij Heijmans. Hij heeft een opleiding gedaan. MBO 3 heeft hij afgerond. Ik ben super trots op hem. Groetjes, Christian.
0: Nou, kijk, en ook gefeliciteerd. Annemarie.
3: Annemarie hier.
0: Ja.
3: Ik wil graag Ria een 10 geven. We hebben vandaag haar coachingstraject afgerond. En echt geweldig. Dus ik ben helemaal trots.
0: Op Ria. Nou, Kobi.
4: Ik wil graag een hele dikke 10 geven aan mijn lieverd Kaye, die heel druk bezig is met het organiseren van het grote OLS hier in Limburg. Ik ben super trots op hem. Hou van je, schat.
0: Kijk, Kaye, val je ook wel lekker in de prijzen zo. En dan hebben we nog Bianca.
5: Jeroen en team, jullie verdienen echt een dikke 10, omdat we elke dag weer die lekkere muziek krijgen via Radio 10, via jullie. Dankjewel. Goedje, nou. Bianca. Fijn weekend.
0: We hebben er zo meteen zelf bij gestaan. Ja, nog eentje dan van René doen. Ja.
6: Goedemiddag, René hier. Ik wilde graag de mensen die gisteravond hebben gezorgd voor de barbecue bij Inclusief in Ermelo een 10 geven voor al het heerlijks wat er was. En het smaakte allemaal perfect. Dikke 10.
0: Daar gaan we jongens, met z'n allen op het podium.
7: Jij krijgt van mij.
0: Jij krijgt er een en jij krijgt er een.
7: Een dikke 10.
0: Alsjeblieft hè. Zo, dat was weer Jeroen Afternoon. Dankjewel trouwens voor alle leuke berichten die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Dat waardeer ik zeer. Ook op Instagram en zo, en privé. En helemaal top. Ja, dat is fijn. Dan gaan we verdienen. Eens even lekker van die verjaardag genieten. Een mooi weekend.
8: Dag Jeroen.
0: Dag. Veel plezier zometeen met Edwin, hè. Er is Spanabella nog.
9: Thank you for

0: getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij.

0: maken. Didos. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je

0: tweede halve prijs op heel veel A-merken... zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
10: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
11: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Het is zover. Je kunt gaan beginnen aan de laatste klusjes van deze week. En de hits van Genesis en Avicii zo dadelijk na het nieuws. Wat krijg je nu van Nicola Ruis?
16: Goedemiddag. In Gorinchem hebben ze nu ook een nieuwe coalitie... nadat de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gedaan moesten worden... vanwege mogelijke stemfraude. Twee lokale partijen gaan in zee met Pro-D66 en CDA. De uitslag bij de tweede verkiezingen was nagenoeg hetzelfde... als bij de eerste keer. Het kabinet had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar daarvoor niet mogen verhogen. Dat vindt de kantonrechter in Utrecht. Door dat toch te doen werden de verschillen tussen verkeersboetes en andere boetes veel te groot. In twee zaken zijn daarom de boetes verlaagd. Het is niet duidelijk welke gevolgen de uitspraak heeft voor alle verkeersboetes. De rechtbank heeft in het centrum van Rotterdam het kluisverhuurbedrijf bezocht... waar 6 jaar geleden een grote partij goud is geroofd. In een paar maanden verdwenen honderden goudstaven... en tienduizenden gouden munten uit de kluisjes. Een bijzondere zaak, zegt de rechtbank tegen Hart van Nederland.
17: Het is wel een zaak die tot de verbeelding spreekt. En het is ook heel bijzonder dat je als rechtbank dan zo'n plaats gaat bekijken. Dus dat is ook voor de rechtbank heel bijzonder.
16: De twee bestuurders van het kluisjesbedrijf zouden achter de goudroof zitten... maar die zijn gevlucht naar Dubai. En alle studenten hebben recht op een stagevergoeding... en dat wil het kabinet nu vast gaan leggen in een wet. Bedrijven mogen dan wel zelf bepalen hoeveel de stagiairs krijgen. Een verplicht minimumbedrag vindt onderwijsminister Letschert geen goed idee. Ze is bang dat bedrijven dan namelijk minder stageplaatsen aan gaan bieden. Het Radio 10 weer. Er kunnen hier en daar nog wat stapelwolken voorkomen. In de kustgebieden, daar is het al zonnig. En uiteindelijk overal, zeggen ze, het is 19 tot 24 graden.
15: Ja, wat krijg jij hier voor je stage?
16: Oeh, een aalmoes.
15: Jij? Twee aalmoezen.
16: Ja, lekker man.
15: Oké, voordat het weekend begint ook nog even in de file staan. Er zijn er 5.

0: A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven voor Leende na een ongeluk 53 minuten. A2 Eindhoven-Utrecht voor de Empelbrug 36 minuten. En de A50 de langste Os-Apeldoorn voor Hoenderlo 1 uur en 13 minuten ben je daar kwijt.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels.

0: Lidl. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
2: De zomer van 10.
3: Edwin Diergaarden.

Avicii, Wake Me Up. Het is bijna weekend en als er iets is wat je dan niet wil, wakker gemaakt worden. Daarom gaat bij mij in ieder geval standaard de wekker het raam uit tijdens het weekend. Het is bijna zover het aftellen naar 2 dagen vrij. Start nu met de uren van Lang Leven, de grootste hit aller tijden. Goedemiddag. Stel dat je bij Radio 10 bent, ik ben Edwin en geef je binnenkort een feestje. Dan is het volgende om om even te weten. Er gaat gestaakt worden bij Gal en Gal. Ondanks dat er een cao-akkoord is met vakbond CNV. Het is niet de eerste keer dat werknemers van tientallen winkels in het land het werk neerleggen. Dat gaat onder aanvoering van vakbond FNV opnieuw gebeuren, omdat veel werknemers nog steeds niet tevreden zijn met de nieuwe cao. Is afgesloten met het CNV. Dus er is een akkoord gesloten tussen de directie en 1 vakbond. Dat is een beetje alsof je na een familieruzie zegt: goed nieuws,

in 90's tot 1500. Dat is alweer een week geleden. De tijd gaat snel en dat is maar goed ook. Want dan is het, voor je het weet, 6 april 2027. Dat is de datum waarop Eros Ramazzotti optreedt in de Ziggo Dome. En vandaag en ook het komend weekend maak je nog kans op tickets van 10 voor Eros. Hou de oproep in de gaten en stuur het woord tickets in de Radio 10-app naar de studio om erbij te zijn.

0: getoonde prijs. En koffie en ijskoffie al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou

Dit nummer had er minstens drie. Eerst in 1982. Daarna dankzij Spijkerbroek in 1991. En jaren later opnieuw dankzij de tv-serie Stranger Things. Blijkbaar geldt voor Should I Stay or Should I Go? Het gaat nooit echt weg.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar,
9: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy family holidays.
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan? Gassen op de
11: vette! Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
12: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kärcher K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Op dit moment sta je dus al met 1 been in het weekend. En de rest gaat snel volgen na het nieuws van 3 uur. En dat krijg je van Martijn Nijhuis.
14: Vlees wordt over een paar jaar misschien iets duurder. Over 2 jaar mogen vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Omdat het vaak buitenlanders zijn die slecht worden behandeld. Zegt minister Veilbrief.
15: Mensen worden in elkaar geslagen. Mensen worden hun paspoort wordt ingenomen. Mensen worden niet goed gelet op hun arbeidsomstandigheden. Mensen worden eruit gegooid dat ze ziek zijn.
14: Ja, de minister denkt dat de prijsstijging van vlees dubbeltjeswerk wordt. En dat vindt hij het wel waard. Vakbond CNV is blij met het plan van het kabinet dat stagiairs voortaan allemaal betaald moeten krijgen. Bepaalt alleen niet hoeveel ze minimaal moeten krijgen. Dat vindt het CNV dan weer jammer. Dat zegt straks wordt het symbolisch €1. Het kabinet belooft om daarop te letten. De NAVO gaat vastleggen dat er de komende 2 jaar 140 miljard naar Oekraïne gaat, zeggen ingewijden. Het gebeurt op de NAVO-top in Turkije volgende week. Een groot deel was al beloofd door afzonderlijke landen of de Europese Unie. Door het vast te leggen wil de NAVO Oekraïne geruststellen en de lasten ook wat eerlijker verdelen. En in Engeland is later vanmiddag de kwalificatie voor de sprintrace in de Formule 1. Dat betekent dat er maar 1 keer kan worden getraind. En dat ging niet helemaal lekker bij Max Verstappen. Die zette de 6e tijd neer op Silverstone. Lewis Hamilton was de snelste. De sprintrace is morgen. Het Radio 10 weer, een mix van zon en wolken. Tussen de 19 en 24 graden is het nu. Morgen ongeveer hetzelfde weer, maar wel ietsje warmer.
13: Dankjewel Martijn.
14: Joep.
13: Files, 62 zijn het er op dit moment. En er zitten ook een aantal hele lange tussen. Dat zijn de volgende. De A2 Maars richting Den Bosch voor Everdingen, 34 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel, 29 minuten. En de laatste op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Hoenderlo ben je 1 uur en 13 minuten kwijt.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Deze week.

0: That's the way, I like it.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: En daarvoor gaan we naar Fred in dit geval.
2: Hi.
0: Hallo Fred.
2: Hallo.
0: Bijna weekend, hè?
2: Ja, lekker, hè?
0: Wat zijn de plannen?
2: Eigenlijk helemaal niks. Beetje boodschappen doen, een beetje opruimen, een beetje wassen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Het lijkt mijn weekend wel. Doen hetzelfde zo'n beetje.
2: Echt?
0: Ja, ja, eigenlijk wel, ja. Nou, gaat de barbecue nog aan, denk je?
2: Nou, is wel lekker eigenlijk.
0: Ja,
2: hè?
0: Goed idee.
2: Ja, vind ik ook wel.
0: Zeg, die tickets voor Eros Ramazzotti. Wil je die winnen voor jezelf of heb je iemand anders die er blij mee gaat maken?
2: Nou, ik denk dat ik zelf wel graag wil. En ik denk dat iemand anders misschien ook wel blij mee kan maken.
0: Ja, dus toch ook een beetje iemand anders. Dat is goed om te horen. Want bij deze, ze zijn voor jou. Tickets van 10 voor het optreden van Eros Ramazzotti. Volgend jaar.
2: Heerlijk.
0: Het is nog even afwachten. 6 april in de Ziggo Dome. Je bent erbij.
2: Ja, perfect. Dankjewel.
0: Dit is Roxette.

0: ritme in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Denk, laat of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
16: Hak je dag!
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen.

0: Doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de Doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Twee mannen uit Duitsland lopen allebei al jaren rond met dezelfde droom, maar via verschillende wegen. De een schrijft liedjes voor andere artiesten en wacht al een tijd op zijn eigen grote kans, en de ander staat al op het podium, scoort een bescheiden hit en hoopt op meer. In 1984 besluiten ze samen een nieuw avontuur aan te gaan. Hun eerste single verschijnt. En het blijft opvallend stil, alsof niemand hem heeft opgemerkt. Een optreden in een populaire Duitse tv-show geeft het duo precies het duwtje dat het nodig heeft. Opeens slaan de vonken over. De single klimt razendsnel naar de nummer 1 positie, niet alleen in Duitsland, maar ook in tientallen andere landen. Miljoenen platen vliegen over de toonbank. De combinatie van een warme falsetstem, een herkenbare refrein en glanzende synthesizers blijkt precies het geluid waar de jaren 80 op zitten te wachten. En vanaf dat moment is er geen weg meer terug. Het duo groeit uit tot een van de succesvolste popacts van het decennium. En eerlijk is eerlijk, sommige kapsels blijken net zo onverwoestbaar als een wereldhit. Je hoort Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul.
1: De Doorbraak.

0: Nee, ik heb die koptelefoon niet zo vaak op. Maar ik doe en hij schiet tegen mijn bovenlip schiet hij aan.
1: Oh ja, daar ben je niet meer gewend natuurlijk.
0: Nee, daar ben ik niet meer gewend. Ja, die oortjes heb je af en toe. Dus de kans zijn dat ik zo ga praten.
1: Het kan behoorlijk zeer doen, ja.
0: Ja, dat kan best pijn.
2: Het is ontzettend irritante rotdingen, koptelefoon.
0: Ja, het slaat ook helemaal nergens op. Maar ja, anders kun je jezelf niet verstaan. Dat zou ook wel weer vervelen. Maar ja. Edwin, goedemiddag.
1: Gijs, goedemiddag. Hallo. Bijna weekend.
0: Ja, het is bijna weekend. We hebben nog wel een vrijdagmiddagborrel te gaan. Maar dat hebben wij meestal op vrijdagmiddag. Nou, dat komt wel heel goed uit. Dat we een vrijdagmiddagborrel hebben op vrijdagmiddag.
1: Goed.
0: En dat doen we straks na 4 uur ook. De grote Bert Visser komt langs.
2: Is hij groot?
0: Ja, het is sowieso een groot cabaretier.
1: Uiteraard, maar in lengte.
0: En hij is ook zo'n impact. Grote man.
1: Grote jongen.
0: En hij heeft een boekje uitgebracht. En dat gaat over zijn exen.
1: Ja, ik heb net al een stukje stiekem zitten lezen. Dat is een hartstikke leuk boekje.
0: Ja, het is een heel leuk boekje. Ja. Wat hij er wel bij heeft gezegd is dat hij de namen allemaal wel een beetje veranderd heeft.
1: Anders zijn gefingeerd.
0: Ja, dat zijn gefingeerde namen. Maar ik denk dat mensen zich daar wel in herkennen. Met wat hij vroeger heeft meegemaakt. Want dat heeft hij niet allemaal in zijn duim gezogen natuurlijk. En er zijn nog meer dingen. Want hij gaat ook weer wat op tv doen. Misschien wel in theater. Nou, we hebben een hoop om te bespreken. En we hebben nog een verrassing voor hem. Dus dat is leuk.
1: Voor hem?
0: Okay. Ja, voor hem. En ook voor iedereen die luistert natuurlijk. Want wie weet gaan wij wel kaarten weggeven voor Eros Ramazzotti.
1: Dat zou leuk zijn voor de luisteraars.
0: Dat zou leuk zijn, hè?
1: Veel plezier met

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi, deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse. 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school.

0: Goedemorgen, Lidl's.
1: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Mooi van Ethos.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is?

0: je match. En ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: snelkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Goedemiddag, het is net 4 uur exact geweest. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag Martijn.
7: Goedemiddag Gijs. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij vorig jaar meedeed aan een aanslag op een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Hij heeft een korte gevangenisstraf gekregen en een taakstraf omdat hij de cobra's leverde aan een andere verdachte. Er waren trouwens meer aanslagen op pizzabakkers. Waarom is nog steeds niet bekend. Vakbond CNV is blij dat stagiairs voortaan allemaal betaald krijgen. Dat plan komt van het kabinet.
8: Deze wettelijke stagevergoeding maakt onderdeel uit van een breder pakket waarmee we de kwaliteit van stages willen verhogen. Bijvoorbeeld ook met betere begeleiding.
7: Ja, hoeveel ze minimaal krijgen wordt niet in de wet vastgelegd. Dat vindt het CNV dan wel jammer. Want dat zegt, ja, dan wordt het straks symbolisch 1 euro. Het kabinet belooft om daarop te letten.
9: Oh, dat zou kunnen dan.
7: Ja, want dan betaal je al 50 cent. Betalen is betalen.
9: Heel veel bedrijven hebben al een stagevergoeding natuurlijk. Dus,
7: ja, maar heel veel ook niet.
9: Ja, oké.
7: Dat wel we gaan het zien. Ja. De NASA heeft een raket gelanceerd voor een reddingsactie die nog nooit eerder is vertoond. Hij is op weg naar een satelliet die het heelal bestudeert met telescopen. En die satelliet dreigt nu neer te storten op aarde. Het is de bedoeling dat de satelliet over een paar maanden weer in een normale baan om de aarde draait. En na de dood van Wim T. Schippers is zijn bekendste kunstwerk opnieuw gelegd, de pindakaasvloer. Het ligt in het depot van Museum Boijmans in Rotterdam. De vloer is wel iets kleiner dan die van 15 jaar geleden. Er is nog steeds 390 kilo pindakaas voor gebruikt, voor die 25 vierkante meter. De pindakaasstukken door, ze hebben toch nog 9 uur zitten smeren. Vanaf volgende week donderdag is hij in Rotterdam te zien.
9: Dat is een grote boterham.
7: Zeker. En alleen café pindakaas, want het smeren zo lekker van Wim T. Schippers.
9: Oh, met nootjes of zonder?
7: Nee, maar hij zei wel, eventueel pindakaas eroverheen gooien mag.
9: Oh, en nou, af en toe met een stukje brood eraf halen mag ook
7: dat
9: of
7: mag niet? Ik wil mensen niet op een idee brengen. Vanavond is nog lang zonnig, vannacht neemt de bewolking toe, kan wat regen vallen. Morgen is in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden vooral zon. Het wordt dan maximaal 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden van het land.
9: Best lekker, toch? Ja. Even koelte voor de zomer, hè? Want volgende week dan gaat het weer heel warm worden. Oké, dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie, want die weet waar het stil staat. Tenminste op de snelweg dan. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op ruim 100 plekken al. Op de A16 vanuit Rotterdam heb je tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een uur vertraging na een ongeluk. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn is de weg dicht tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo door bergingswerkzaamheden.

0: Als je richting Apeldoorn wordt, dan kun je het beste omrijden via Arnhem en Zutphen. En op de A67 Venlo-Eindhoven heb je ook een uur file tussen Asten en Gelderop.
1: Oké, nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven gewoon lekker bij. Ook deze vrijdag natuurlijk. We hebben de vrijdagmiddagborrel. Bij muziek van ABBA, Does Your Mother Know, Pink, Raise Your Glass. En ook een cabaret heb ik uitgezocht van Bert Visser. En het leuke is, Bert Visser is ook bij ons in de studio. Binnen een paar minuten.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: aandacht voor het volgende.
1: Oh, ja.
0: Politie is op zoek naar een man die voldoet aan het volgende signalement.
1: Ja, snap
0: hij is ongeveer 2 meter lang. In de jaren 90 had hij een paardenstaart.
1: Okay.
0: Komt u iemand tegen die voldoet aan dit signalement? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de opsporing verzocht.
1: Nou, ik denk dat hij wel gevonden is, hoor.
2: Je weekend is begonnen met Gijs op 10.

0: Provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, Noord-Holland en Flevoland kan vandaag de vlag uit, want de zomervakantie begint al. Vanaf vanmiddag tot zondag 16 augustus staan er even geen lessen meer op de planning. Dat betekent ook weer met z'n allen op vakantie. En dat doen we massaal. Nederlanders gingen vorige zomer 21,9 miljoen keer op vakantie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Van alle vakanties werden er 12,9 miljoen buiten Nederland doorgebracht. En 9 miljoen in eigen land. Nou, reken maar uit, kom je op het aantal wat ik net zei. Frankrijk was de populairste buitenlandse bestemming, veruit. Ja, Frankrijk is dus populair, maar je weet ook, de faciliteiten op de camping in Frankrijk, dat kan nog wel eens tegenvallen, hè?
1: En de hele camping weet dat je gaat schijten, maar je loopt met een closet wel over de camping. En dan kun je er wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. Nou, dan zit je daar te schijten, moet je in balans blijven, alles flikkert de diepte in. En dan spoel je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman zei, u bent de ladderbruin op de rug. Ik zei, ja,

disco CNC Music Factory staat voor Cliff Willis & Cole and Everybody Gonna Make You Sweat. Ik heb het al wel een beetje gemixt. Het is Everybody Dance.

0: cabaretiers van Nederland. Zijn schoenenkast die staat helemaal vol met rode lakschoentjes. Zijn schoorsteenmantel staat vol met prijzen. Geen bloemstuk heeft nog geheimen voor hem. Alleen hij gaat boven Groningen. Voor de rest natuurlijk niks, behalve hij. En hij kan een tikkeltje druk zijn. En kan het natuurlijk maar over één iemand hebben, dames en heren. Vanmiddag op de vrijdagmiddagborrel niemand minder dan Bert Vessen.
1: Jongens, maar die prijs op de schoorsteenmantel?
0: Nou ja, wij hebben een hele onderzoeksredactie. Rick van de redactie, die heeft... Sorry, ik verstond niet helemaal wat je zei.
1: Ik heb de medaille van de avondvierdaagse. ik heb nog gezwommen, een wedstrijd gezwommen, heb ik een keer zilver gewonnen. En dat is het eigenlijk.
0: Maar hoor ik hier eigenlijk uit dat je het gewoon vervelend vindt dat je nog niet zoveel prijs hebt gewonnen?
1: Nou, hierbij een oproep? Nee, ben je gek, zeg, kan het schelen.
0: In ieder geval, fijn dat je er bent. Ja, hartstikke leuk. Straks gaan we even wat uitgebreid praten over jouw boek.
1: Ja.
0: Je hebt net een boek uitgebracht. Ja. Je bent bezig met een tv-serie.
1: Voor Omroep Max.
0: Je bent bezig in het theater. En je had nog wel gezegd dat je even wat rustiger aan ging doen, toch?
1: Voor mij is dit nog aardig rustig, hoor. Ik heb het wel een beetje beter verspreid allemaal. De vorige shows speelde ik 300 keer dan 5 keer per week.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we een beetje belaagd. Je moet ook andere dingen proberen. Dus nou, die serie van Max, alhoewel tv maken ook hard werken is, zo net
0: nou,
1: te zeggen.
0: Ja. Maar bij Max toch niet?
1: Nee.
0: Het zijn oudere mensen die toch gewoon af en toe zitten op een bankje. En...
1: Oh, volgens mij heel iets anders beloofd. Het zijn alleen oude mensen.
0: Ik heb een 40 seconden durend vragenvuurtje voor je klaarleggen. Je moet echt zo snel mogelijk moet je antwoord. Nou, je moet helemaal niks natuurlijk. Maar...
1: Kan ik ook een prijs winnen?
0: Ja, dan kun je de prijs mee winnen. Ja, precies. Oké, dan gaan we. Zelf lachen of laten lachen?
1: Ik versta je niet.
0: Ja, je moet even kopstof
1: houden. Oh,
0: zelf lachen of laten lachen?
1: Laten lachen.
0: Liever een goede of slechte leerling in de klas? Dat was vroeger docent.
1: Goede leerling.
0: Oké, half lege zaal of te rumoerige zaal?
1: De rumoerige zaal.
0: Wat is de beste cabaretier van Nederland?
1: Oei. Bieber, Badieke, Nokke, er zijn een paar.
0: Net 40 seconden zijn zo voorbij.
1: Ja, ga verder.
0: Oké, mooiste bloem in een boeket?
1: Roos.
0: Italië of Nederland? Of Spanje?
1: Italië.
0: Wat kost een paar rode schoenen?
1: Die van mij zijn 210 euro.
0: Oké, okay. Echt waar?
1: Ja, ik laat ze handmaken.
0: 105 per stuk? Jeetje.
1: Ja, nee, ja, dan heb ik nog geen fetus.
0: Ja, die komen er later nou dan bij. Wil je op iets terugkomen? Ja, wie is de beste cabaretier van Nederland?
1: Nee, dat weet ik niet. Hoor. Echt geen idee. Er zijn een paar hele
0: goede. Oké, het zou ik anders vragen. Wie is de leukste cabaretier van Nederland?
1: Privé bedoel je?
0: Nou ja.
1: Ja, dat weet ik dan ook. Ik heb geen idee. Het is een nieuwe aanwas en het zijn hele goede jongens en meiden erbij. Dus nee.
0: Oké, okay. Anders zou je andere mensen tekort doen als je één naam zou zeggen.
1: Ja, daarom. Dan heb ik dat weer. Dan kom je weer thuis.
0: Ik heb er even mee gered. Blijf lekker zitten.
1: Dat is een goed rijtje. We hebben nog verzonnen.
0: Ja, goed verzonnen. Dan hebben straks nog een paar voor je.
1: Ben je echt voor gaan zitten.
0: Ja, dat klopt. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Nou, de vleesindustrie weigert om te stoppen met uitzendkrachten. En Bert Visser is dus de gast. Die weet waarschijnlijk wel wat een pisdauk is, niet zeggen? Ik wil zo weten of Gijs dat ook weet. Een pisdauk, horen we zo.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Voel mij zo
4: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
9: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
11: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Kies voor Gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
23: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
24: Of deze, in een leuk plaatsje.
25: Met 20

0: Autodiscounter.nl.
1: Ja, goedemiddag. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht misschien een beetje regen. Morgen in het noorden bewolkt. Hooguit 20 graden in het zuiden zon. En maximaal 26 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op heel veel plekken helaas. Op de A2 Den Bosch Maastricht bijvoorbeeld. 3 kwartier vertraging door een ongeluk tussen knopen de Eckersweijer en de Hocht. Op de A27 Almere Gorkum. 3 kwartier vertraging tussen Bilthoven en knopen Everdingen. En de A50 Arnhem-Apeldoorn. Die is dicht tussen knopen Waterberg en Hoenderlo door bergingswerkzaamheden. Je hebt in ieder geval een uur vertraging, dus kan beter omrijden via Arnhem en Zutphen.
1: Maar waarom heb je een uur vertraging? Hij is dicht.
2: Nou ja, als je moet omrijden, ben je best wel lang onderweg.
1: Oh,
2: toch?
1: Dan moet je weer. Ja, precies. Natuurlijk. Ja, dan moet je weer keren. Oké, nou heel veel sterkte en kom veilig thuis. Wij blijven in ieder geval met de vrijdagmiddagborrel. En natuurlijk de meeste muziek in de middag lekker bij je totdat die file is afgelopen. Straks hebben wij meer Bert Visser. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Gijs. In Amsterdam is een man opgepakt die iemand mishandeld zou hebben met een fietsketting. Het gebeurde dinsdagochtend na de verloren voetbalwedstrijd van Oranje op het WK tegen Marokko. De vleesindustrie verzet zich tegen het verbod om uitzendkrachten in te zetten. Het verbod komt erom dat arbeidsmigranten stelselmatig worden uitgebuit in slachthuizen en andere vleesbedrijven. En die denken nu dus na of ze naar de rechter stappen. Een jongen van 17 is veroordeeld omdat hij meedeed aan een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam. Hij kreeg een korte gevangenisstraf en een taakstraf. Die keten van pizzabakkers was vorig jaar vaker het doelwit van aanslag.
1: Oh, goed. Wat een hoop gezelligheid weer in de wereld. Hè?
3: Dat, ja, we kunnen het wel gezellig maken. Bert Visser is dus de gast. En die komt natuurlijk uit de provincie
1: Groningen.
3: Inderdaad. Ja. Ja, voor veel mensen toch de onofficiële ambassadeur van die provincie.
1: Is dat zo? Ben je de onofficiële ambassadeur?
4: Oh, dat weet ik niet. Maar ik ben wel. Ja, ik promote het wel waar ik kan. Ja, absoluut. Ja. Dus het is een heerlijke provincie. En ik ben nu met die serie van Max die we aan het maken zijn. Bert en Breakfast. Dan moet ik Bert en Breakfast runnen in Groningen. Ja, ja. En we rijden daar ook een beetje rond. En ik zie nu ook pas mijn eigen provincie erg.
1: Oh, je komt er nu pas achter bij je
4: land. Ja, wel die kleine weg in die kleine dorpjes. En dat is prachtig, man.
1: Ja, zeker.
4: Soms is het met de mooie...
1: Dus je gaat eigenlijk, doordat je door die hele provincie herrijdt... ga je nog meer van de provincie houden?
4: Absoluut. Het is de kleine Toscana. Het is echt heel mooi.
3: Zeg, wat weet je eigenlijk van Groningen, Gijs?
1: Oh, dat vraag jij mij?
3: Ja, ik heb 4 korte vragen. Ik zeg het erbij.
1: Ja.
3: Bert is de jury, dus die mag jou niet helpen.
1: Maar Bert en ik kennen elkaar al jaren.
3: Ja, precies. Dus... Die mag niet helpen. Wat betekent als een Groninger dit zegt?
5: Mooi.
6: Mooi.
7: Mooi.
3: Mooi. Wat betekent dat?
1: Dat betekent volgens mij iets van goede dag.
7: Ja, goed.
3: Helemaal goed.
7: Ja,
3: mooi. Ja, heel goed.
1: Mooi. Ja. Ja. Dat weet ik dan. Ja,
3: welke wereldberoemde opvang zat er in de provincie Groningen?
1: Dat was de in Pieterburen, was dat met de zeehonden?
3: Ja, dat waren de zeehonden. Het werd daarna de zeehondenopvang, maar ja, dat is laatst gesloten.
1: Weet ze ook alweer die?
3: Leni het Hart.
4: Leni het Hart. Absoluut, zeker.
3: Al niet meer bij trouwens, zit inmiddels in Lauwers oog. Ja. Vraag 3 komt van de Groningse TikToker Tammo.
8: Wat is een pisduik?
3: Een pisduik, wat is dat, Gijs?
4: Kijkt hij mij aan, luisteraars, hij kijkt mij aan nu.
1: Dat is iets wat Bert Visser verzonnen heeft in een van zijn theatervoorstellingen.
3: Nee.
1: Nee? Dat is de naam van een theatervoorstelling.
4: Ik geef een hint.
1: Schaap.
4: Ik wou een kind nadoen.
7: Heel slecht dit, zeg. Heel slecht imitatie.
1: Is dat een baby of niet?
3: Het is een bis en een duik.
1: Een bis en een duik.
4: Kijk nou naar me.
1: Ja. Oh, een baby. Een luier.
4: Ja!
3: Oké, en dan de laatste.
1: Een pisdoek.
3: Wat is de populairste snack in Groningen? Dat is een strikvraag.
1: Een eierbal.
9: Geef me een eierbal.
4: Ja, Gijs. Wat doei.
1: Nou ja, ik heb... Ben je geslaagd?
4: Je bent geslaagd. Je krijgt een zilveren eierbal.
1: Mooi. Daar ben ik hartstikke trots op. Dat is wel fijn, hoor.

0: Terwijl de hapjes en drankjes hier binnenkomen, hoor je op de radio Elton John en Blue. Sorry seems to be the hardest word. Madonna en Open Your Heart, die hoorde je daarvoor. Madonna heeft net haar nieuwe album heeft ze gereleased. En Bert Visser heeft er al op gedanst. Ah, jij vroeg net aan mij, wat vind ik van het nieuwe album van Madonna?
1: Ja, ik las dat ze een nieuw album had. Is het wat? Of is het
0: Confessions of a Dance Floor number 2. Want ze heeft er al eentje uitgebracht. Dat was 21 jaar geleden.
1: Ja.
0: Ze heeft de samenwerking met Martin Garrix en met Stromae en met Sabrina Carpenter. Ook met haar dochter heeft ze ook een nummer gemaakt. En ze zou iets met Kanemien ook doen, maar dat is er niet van gekomen.
1: Nou ja, zeg ook maar eens nee als ze je vraagt natuurlijk.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja.
1: Maar is het even eerlijk, is het wat? Is het,
0: Nou, het is, voor iemand van 40 zou het hartstikke leuk zijn geweest. En dat is zij niet, ze is bijna 70.
1: Ja,
0: ze wil heel graag jong blijven. Ja. Dat gevoel heb ik steeds bij Madonna.
1: Ja.
0: Maar goed, van Madonna is een klein stapje natuurlijk naar jou, naar Bert Visser. Vrijdagmiddag borrel. Ik heb ook een gast in de studio. Van sommige mensen weet je één ding zeker. Geef ze een podium, een microfoon, een beetje publiek. En voordat je het weet is het een complete chaos. Nou, jij bent zo iemand, heb ik het idee.
1: Ja.
0: Wel leuke chaos. Al ruim 40 jaar rent, vliegt, struikelt hij zich met een ongekend tempo door de Nederlandse theaters. Mijn gast dus van vandaag, Bert Visser. De bitterballen die zijn binnen. De wijn is ook ingeschonken. Dat is niet het enige. Ik heb nog iets voor je.
1: Ja, want we hebben ook kipjes en chipjes.
0: Ja, chipjes en chipjes. En ik heb nog iets voor je, wat jij misschien wel zou appreciëren.
1: Oh, hoe wist je? Nou ja, hoe weet je? Nou, kijk nou toch.
0: Ja.
1: Mag ik het zeggen?
0: Ja, zeg maar even wat het is dan.
1: Dat is een liqueur. Dom binnen die 10.
0: Ja.
1: Oh, hoe weet je dat? Dat dronk ik altijd met een kopje koffie na.
0: Ja, precies. Dus we gaan zo een kopje koffie voor je zitten. Nou, ik heb goede banden met Jochem Meijer. Van de week heb ik die nog even gesproken.
1: Ja.
0: En die weet het. Ja, die weet. Nou ja, hoe weet hij dat dan?
1: Nou, omdat we heel vaak samen op vakantie zijn geweest.
0: Oh, dat hebben jullie gewoon gedronken op vakantie?
1: Ja, dat hebben we gedronken. Ja, maar dronken we niet eigenlijk. Dus maar leuk. Van Jochem heb je dat...
0: Nee. Jochem heeft alleen maar gezegd, wij hebben het zelf gekocht.
1: Oh,
0: dat Jochem dat betaalde.
1: Jij hebt het gekocht, maar de tip kwam van Jochem.
0: De tip kwam van Jochem,
1: Nou, Jochem, we gaan hem samen leeg drinken, als mocht je luisteren.
0: Oké, je mag hem nu ook al openmaken, hoor. Wat je wil.
1: Nee, joh, ik moet naar Groningen. Ik heb net een fles rode wijn en een fles witte wijn op. Dus
0: genoeg is ook genoeg, natuurlijk. Inmiddels ben je al decennia lang met jouw vrouw Pien. En nou opeens komt er een boek... Over jouw dating-escapades.
1: Ja.
0: Gehannes met vriendinnen.
1: Ja.
0: Lachen en janken. Met Anna, Anne-Jo, Antje, Betsy, Elze, Emma, Vrouwtje, Leonie, Linda, Lonneke, Lotje, Mia. Deze namen kloppen toch niet allemaal?
1: Ik heb ze andere namen gegeven. Ja.
0: Oké.
1: Nee, dat vond ik wel zo netjes.
0: Maar deze dames herkennen zich wel waarschijnlijk in de situatie.
1: Ja, ik denk dat er wel een paar zijn die... Maar kijk, Gijs, het is geen boek. Ik ben absoluut niet de ex-vriendin aan het afzeiken. Het gaat over vrouwen die ik heb gekend. En ik ben er ook vaak genoeg uit geflikkerd. Ik heb het ook vaak genoeg fout gedaan. En ik spaar mezelf ook niet, maar... ik was het keer op een feest aan het vertellen over ex. En toen zei iemand van, je moet dat eens opschrijven. En zo is dat vorig jaar is dat gekomen. Ja. Dat ben ik gaan schrijven.
0: Nou, eigenlijk, als ik het goed zeg, maar het eerste hoofdstuk gaat er ook over. Ja. Jullie hadden vroeger hulpboeken voor alle dieren die je in huis kreeg. Klopt. En dat waren katten, honden, staart, zwaluw, vissen, weet ik allemaal veel.
1: Vissen.
0: Zoiets, ja.
1: Dus moet je niet geen rosé meer drinken. Je komt er niet helemaal meer uit.
0: Nou, ik dacht grappig te doen, maar dat...
1: Dat was zo grappig.
0: Maar, en toen dacht je van, was er eigenlijk maar een boek hoe ik eventueel met vrouwen om moet gaan vroeger?
1: Ja, en dat was het toen niet en is het nog niet volgens mij. En wij kochten altijd beesten, goudvissen, hondjes, konijnen. En dan kreeg je altijd een boekje bij, hoe moet je ze verzorgen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik op een gegeven moment, dacht ik van ja, dat, met beesten weet ik het nu wel. Met dames, met vrouwen, met meisjes, hoe gaat dat? En ik was een enorme klunzer, maar ik was ook niet echt geïnteresseerd als ik een vriendinnetje had en die zei, we gaan vanavond samen lekker uit. En daarna belde een vriend, we gaan vanavond zeilen met een paar jongens. Dan ging ik zeilen met die paar jongens. En dan,
0: ja, oké, maar hoe oud was je toen? In wat voor leeftijdscategorie zat je?
1: Was ik 4.
0: Oh, nee. Had je toch even
1: Nee, dat ik echt begon te rommelen. Dat is echt een beetje, dat je als je verkeerde krijgt, wat ben je dan? 16, 15, 16?
0: Ja,
1: leeftijd. En daarvoor gaf ik niet zoveel om.
0: Mag ik een paar verhaaltjes even ophalen? Eén verhaaltje van het moment met een potentiële liefde die je liever zou vergeten. Ik las iets over gesmolten bonbons. Dat was bij Roelie. Je weet waar ik naartoe wil.
1: Ik zal het kort. Ik hockeyde en op de zondagmiddag Daar had ik een klein drankje op, zeg maar. En dat betekent een paar kratjes. en toen zei iemand, we gaan naar Roelie. En ik was wel een beetje verliefd op Roelie. Ik zei, nee, nu niet, we hebben te veel gedronken, we gaan niet naar Roelie. Ja, we gaan naar Roelie. Ik had schelen, ze woonden vlakbij het fokkieveld. Wij er naartoe en toen deed de moeder een Roelie open. En ik had onderweg een soort Merci chocolaatjes gekocht.
0: Oh ja.
1: Wordt voor heel slecht. Het is niet te vreten, maar. Ja, maar het was goedkoop. Ja. En toen belde ik aan, toen deed de moeder van Roelie open. En die zei, Roelie zit met haar vriend in de tuin. Ik denk, met haar vriend in de tuin? Ik denk, nee. Oh nee. En heb ik heel snel heb ik die Merci bonbons onder mijn trui. Tussen mijn bilnaad, zeg maar. In mijn rug, in de kleding gedouwd. En kom toch zitten. En dan zaten we daar en die chocolade smolt. Ik had hem gewoon bij mijn broek in gedaan. En toen ging ik naar het toilet om het schoon te maken. En toen draaide ik me om, maar ik overal die bruine strepen op de muur. En ik had poetsen. Is echt gebeurd?
0: Ja, dat geloof ik. Ja, dit verzin je niet natuurlijk.
1: Nee. Dus overal chocolade in het verleetje. Ah, ik verschrikkelijk was
0: dat.
1: Het is nooit meer iets geworden met Roelie.
0: En is dat een belangrijke liefdesles? Nooit meer Merci chocolade in je broek stoppen.
1: Nou, eerst even informeren of ze verkering heeft.
0: Ja, het is beter nog, ja.
1: Ja.
0: Je bent officieel gestopt met het maken van solovoorstellingen, maar dat betekent niet dat je niet meer in het theater komt. Integendeel zelfs, jouw agenda zit helemaal vol.
1: Ja,
0: hij zit redelijk vol, toch?
1: Jawel, maar ik bedoel, ik weet niet of misschien dat ik over een paar jaar wel weer een solo doe, maar eventjes, luister.
0: We hebben nieuws, mensen.
1: Nee. Misschien, je moet een goed idee hebben natuurlijk, maar even met 10 man personeel en vrachtwagens en 500, 300 weet ik veel keer spelen, dan een beetje lager, en andere dingen doen. Je moet ook andere dingen doen.
0: Ja, dus het is een hoop gehessel en gedoe om zo'n hele show op te takelen. En dan door heel Nederland heen.
1: Ja, en om te schrijven ook. Dus dat zie je dit niet, maar er wordt alweer drank binnengebracht.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: ze zit hier gewoon aan het infuus. Nee,
0: jij dacht serieus dat je...
1: Nee, ik dacht wel, ik deed nu 45 jaar op het podium staan. En toen dacht ik, ja, ik ben nu nog gezond, ben 65 en nog fit. Als ik andere dingen wil doen, moet ik die nu gaan doen.
0: Ja,
1: vandaag.
0: Precies. Nou, die andere dingen, daar gaan we het zo direct gaan we het nog even over hebben. In ieder geval, een boek heb je geschreven.
1: Ja, ja.
0: Alle exen heb je afgefikt.
1: Nee, dat is een grapje. Nee, absoluut niet.
0: Ik zei dat ook met liefde. En gaat die koffer trouwens wel mee, als je in het theater weer ingaat? Ja. Jouw officiële koffer?
1: Ja, mijn officiële koffer, die gaat altijd nu ook. Gaat altijd mee.
0: Oh, serieus?
1: Ja, die gaat altijd mee. En we doen nog, we doen ook nog tussendoor de 30 voorstellingen met een strijkkwartet. Dat ga ik, met Visser 65 heet dat. Ja, dat is nu op je papiertje. Maar het is wel zo. We waren op tour.
0: Ik wil net zeggen, ik ga een fles wijn openmaken.
1: Nee, vlak voor de zomer waren we op tour met een aantal muzikanten, violistes. En dat is ook een ontzettend feestprogramma geworden. 65 jaar met Visser.
0: Ja.
1: Daar doen we nog een reprise van 30 van. Dan gaan we het andere doen, wat jij zei.
0: Wat heerlijk. Nou. De man in ieder geval, je verveelt je nooit, toch? En het is altijd leuk om de dingen te doen die je doet.
1: Nou, dat is dan een beetje een nadeel aan mijn karakter. Ik vind, ik durf me niet te vervelen. Dat is heel, als ik aan de hangmat lig, dan vind ik het fijn. Maar dan denk ik, eigenlijk had ik nu iets moeten doen.
0: Ja.
1: Dat is de onrust in mijn lijf. Misschien als ik heel oud word, dat ik dan rust in mijn kont vind.
0: Oké, en dat duurt nog wel eventjes. We gaan nu wel een fles openmaken.
1: Hoor. We gaan nu een fles openmaken. Ja,

0: Dus jij als Rolling Stones liefhebber, jij moet dit al appliceren,
1: ja,
0: toch?
1: Dit is pas muziek? Nou, ook de performance. Ze mogen stock-out zijn, maar het laatste show die ik ook zag. En ze komen op en het is meteen bingo en raak.
0: Ze zouden weer een wereldtoe nemen, maar dat hebben ze gecanceld.
1: Ja, kiezen gaat niet zo goed, dacht ik.
0: Nee, dat.
1: Of kan dat niet meer? Maar mijn zoon heeft nog nooit de Stones gezien, die is inmiddels 21...
0: Ik heb nooit de Rolling Stones gezien. Het is vreselijk.
1: Oh.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Oh. Ik heb alles bijna gezien.
1: Ja.
0: Ik heb Madonna gezien, ik heb Michael Jackson gezien. Ja. Ik heb Graham Norton gesproken.
1: Nou, nee.
2: Heeft hij het nooit over, hoor, trouwens.
0: Nee. Lionel Richie. Ik heb met Lionel Richie gezongen.
1: Oh.
0: Ik heb nog nooit Rolling Stones gezien.
1: Ik heb Lionel wel ontmoet. Wat een aardige man is dat.
0: Ja, heel aardig. Maar hij ligt nu in het ziekenhuis, hè?
1: Oh, ja,
0: hij was een beetje dizzy.
1: Hij zakte een beetje door zijn hoef, hè, op een gegeven moment.
0: Daar mag je niet om lachen, maar dat is heel vervelend.
1: Nee, maar hij is toch niet ernstig. Hij moet rust houden.
0: Hij moet even.
1: Hoe oud is hij?
0: 92 of zo? Ik weet het niet.
1: Nou ja.
0: Nee, maar ik weet niet hoe oud hij is nu.
1: Jij moet echt stoppen met drinken.
0: Ja, goed. Bert Visser bij ons in de studio. En stel nou dat je zegt van... ik zou nog heel graag even iets willen weten. Beantwoord je alles? Heb je geen...
1: Of ik alles beantwoord?
0: Ja.
1: Zeker, natuurlijk. Ja,
0: ja? Ja. Okay.
1: Want?
0: Nou, hartstikke goed. Dan, voor mensen die een vraag willen stellen via de Radio 10.
1: Ja.
0: Die mogelijkheid is er.
1: Ja, zeker.
0: Oké, dus je mag alles aan Bert vragen. Ja. Hij zit hier naast mij, dus kom erop via de Radio 10. En straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Rond de coronaverhoren zijn verschillende ondervraagden bedreigd. En zometeen een waarschuwing voor Bert Visser en andere mensen in de stad Groningen.
0: Mm-hmm.
2: Die zijn hun leven niet meer zeker door een terrorvogel.
0: Oh jeetje.
1: Oh.
0: En daarom zit hij hier natuurlijk, hè?
2: Snap ik al. Ja.
3: Radio 10.
4: Gijs op 10.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1+1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging

0: morgen, Lidl's.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar

0: uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Goedemiddag, het is alweer 5 uur. Het gaat supersnel. Hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
9: Goedemiddag Gijs. Mensen die voor de commissie moesten komen die onderzoek doet naar het coronabeleid zijn bedreigd tijdens de pandemie en nu. De commissie noemt dat onacceptabel en hoopt dat die mensen aangifte gaan doen. Een van de slachtoffers is iemand die bij het LAX werkte. Ze werd bedreigd omdat ze tegen de sluiting van scholen was tijdens de pandemie. Over 2 jaar mogen vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten, omdat die vaak worden uitgebuit. Minister Vuilbrief denkt dat het wat met de vleesprijzen gaat doen. Maar niet veel, zegt hij bij RTL.
10: Ietsje, dan echt wel ietsje, dubbeltje. En ik denk dat een heleboel mensen, als ze wisten wat er in de slachthuizen en de vleesverwerking gebeurde, denken, nou ja, dat is me wel waard dan.
9: Ja, uitzendbureaus zeggen dat zij nu worden gestraft voor dingen waar ze helemaal niet schuldig aan zijn. De KNVB doet aangifte van racisme tegen spelers van het Nederlands elftal, die dinsdag een penalty misten in de wedstrijd tegen Marokko. Kluivert, Sommerville en Timber. Ze kregen na afloop allerlei discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen over zich heen. En een dringende waarschuwing voor de Groningse plaatsen Bedum en Stedum en omgeving.
8: Oh.
9: Als je dit geluid hoort, dan moet je meteen wegwezen.
11: Ja, dat is wel een waarschuwing.
9: Ja, die waarschuwing komt van een vogel. Het is een grote buizerd, zegt een natuurfotograaf bij RTV Noord.
11: Ik kan ook wel een beetje spreken over een terrorbuizers.
9: Ja, die terrorbuizerd klinkt misschien een beetje overdreven. Maar ja, als ze in Groningen al zoiets zeggen, dan neem ik het wel serieus. Het beest heeft grote klauwen. Dus als fietser of voetganger ben je je leven niet meer zeker.
11: Ja, daar is het leven nooit zeker. Hè? En die ben hele scherpe nogels zit eraan. Dat ben net prim. En hij is allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
9: Dit snap je wel, toch?
12: Ja, dit is een beetje van als je op je kop landt, dan heb je je kop open liggen.
9: Ja, precies.
12: Grassen en primen.
8: Was dit Jochem Meijer, of niet? Want zo klonk het wel een beetje.
12: Ja, vooral die eerste. Ja. Ja. Het is echt terror.
9: Terrorbuizen. Ja. Nou, we hebben wel alle begrippen, want die beschermt het nest met jongen.
12: Ja, dan moet je weg. Ja.
9: Als mijn kinderen komen.
8: Nee, maar dan is het toch niet zo vervelend nog steeds?
9: Ja, dat is ook wel.
8: Ja, dan, ik bedoel, je hoofd gaat nog steeds open.
12: Ja, of maar jullie lachen nou, maar je moet dus zometeen terug naar Groningen. Ja, prima, bedankt.
8: Ja, die buizen het weten van.
9: Ja. Het weer dan maar. Vanavond nog lang zonnig, vannacht meer bewolking, wat regen. Morgen in het noorden bewolkt, hooguit 20 graden. In het zuiden vooral zon en maximaal 26 graden.
8: Hartstikke lekker. Comfortabel weer. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Op 88 plekken maar liefst. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bijvoorbeeld een uur vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 Arnhem-Den Haag een half uur tussen Driebergen en Harmelen. En op de A50

0: Arnhem-Apeldoorn neemt de vertraging af. Maar ben je nog steeds ook een uur langer onderweg. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo.
1: Ja, heel veel sterkte. En wij blijven in ieder geval deze hele file lekker bij. Bert Visser bij ons in de studio. Als je een vraag aan hem hebt, laat het maar eventjes weten via de Radio 10 app. En we gaan zo ook jouw werkdag afsluiten. En dat doe ik met Prince en 1999.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

A50 heb je een uur file. Dus tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen. Nou, ik zei het al, Bert Visser bij ons in de studio. Hij gaat een nieuw tv-programma maken, Bert en Breakfast. En daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst bij Gijs op 10. No doubt, it's my life.

0: Tot in de treuren lang gezongen, totdat ze er helemaal gek van werden. En toen werd het niet meer gevraagd. En toen vonden ze het wel weer heel fijn om te spelen. Uit 1991, You and No Doubt, It's My Life, hoorde je daarvoor. En nog steeds bij ons in de studio, cabaretier Bert Visser over zijn nieuwe boek, zijn liefdesleven. Nou, dat hebben we het al uitgebreid over gehad natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat wilde ik nog even weten. Misschien heb ik het al gevraagd, maar dames, herkennen zich hier wel in? Stel dat iemand zich hierin herkent, wat gebeurt er dan?
1: Zullen één of twee of drie dames, ja, die zullen zich er wel in herkennen. En die zullen het ook heel leuk vinden. Ik heb ook een verhaal over bijvoorbeeld dat ik met oude DS, oude Snoek, weet je, oude Citroën. Naar Frankrijk ging. Wat totaal, dat ding was altijd kapot. En over de discussies tussen mij en mijn vrouw, of vriendin, toen.
0: Ja, ja. Vrouw.
1: En dat is een heel mooi verhaal geworden. Dus het zijn niet alleen maar verhalen van om het aan mensen af te zeiken. Of nee, absoluut.
0: Nee, maar er staan wel
1: er zijn leuke twee belevenissen staan erin met,
0: ja,
1: met de dames.
0: Okay.
1: En die, ik kan me voorstellen dat die vriendin wel denkt van, oh, dat was ik in die Snoek.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ja.
0: En heeft ze al contact opgenomen of niet?
1: Nee, als je wil bellen.
0: Je krijgt het nummer van Radio 10.
1: Nee,
0: goed.
1: Nee.
0: Je hebt een soort ik vertrek meegemaakt door een huis te kopen in Italië.
1: Ja.
0: Nou vertelde je net buiten de uitzending even om dat je dat huis ook weer ingeruild hebt voor een huis in Spanje.
1: Ja.
0: Want het beviel niet? Of?
1: Ja, jawel, maar het enige nadeel van Italië was, we zaten bij Napels, dat het van ongeveer
0: bij de eilanden, of niet? Dat is mooi, toch? Napels is prachtig.
1: Ja, dat is ook mooi, maar het is vanaf oktober tot en met maart was het gewoon shit weer, echt koud en nat. En toen logeerden we een paar keer bij mensen, vrienden van ons in Spanje. En
0: dat is gewoon 11 maanden.
1: Zaten met oude nieuw zaten we ook gewoon lange tafels op strand en 23 graden. Dus om het weer zijn we, maar ik heb de sleutel nog van Italië en die vriend van mij heeft het gekocht. En dus ik kom daar terecht.
0: Dus als het lekker weer is, dan mag je er gewoon in. Dan kun je er gewoon naartoe.
1: Over twee weken ga ik er even naartoe. Okay. Naar het oude plekje van Italië.
0: Je gaat nu ook een bed and breakfast ga je openen. Een Bert and breakfast.
1: Ja.
0: Moeten we er zoiets van voorstellen?
2: In Bed & Breakfast volgen we één man die op het punt staat een chambre d'hôte te openen in het noorden van Nederland. De 65-jarige Bert is een echt podiumbeest en reist het hele land door om mensen te entertainen op zijn eigen energieke wijze. Hij gaat nu zijn droom achterna. Hij vertrekt zonder enige kennis van zaken naar Groningen om op een aangekocht stukje Groningse kleigrond een kleinschalig boutiquehotel te openen.
0: Is dit ongeveer wat het is of niet?
1: Nou, het is
0: wij kennen de juiste mensen, hè? Wij kunnen dit gewoon laten maken.
1: Het is knap wat jullie doen, jongens.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat het intro iets anders wordt.
0: Maar
1: dat je mij bezweet achter paden ziet aanrennen. Het is nou volledig uit de klauwen gelopen. Ik run nu een bed and breakfast, zijn nu het opnemen. En het is groot met paden en schapen. Ik rij op tractoren. Het is een landgoed is het. En dat moet ik dan besturen.
0: Had je van tevoren niet even kunnen checken wat je precies zou moeten doen dan?
1: Ik wist, dan ben ik echt serieus, ik wist, ze vroeg of ik het wilde weten, wie er langskwamen, wat we gingen doen. Want het zijn 6 afleveringen, maar ik wist van helemaal niks. Ik sta een paar te borstelen en er staan 6 mensen met een koffer naast me. en die moeten een kamer, en ik heb maar 2 kamers. Dus dan zie je mij met matrassen slepen weer en achter schapen. En ik heb een hond, die moet dan die schapen bij elkaar houden. Nou, die hond, ik ren één kant op en die hond die vliegt de andere kant op. En de schapen die kijken ons aan van, ja, wie moeten we nou volgen?
0: Ik heb het gevoel dat dit programma op je lijf geschreven is.
1: En dan komen de mensen met 5 kinderen.
0: Ja.
1: Oh. Ze hebben 2 hondjes, zijn ze met z'n 9e. Ja. En ik sta te kijken en het eerste wat ze zeggen is, ja, we willen graag ontbijten om 6:30. En dan zie je mij in de keuken. Maar ik doe het ook echt. Het is niet zo van,
0: natuurlijk. Je ziet aan jouw gezicht dat je het verschrikkelijk vindt.
1: Ik had gedacht, een bed and breakfast in Portugal, 2 kamertjes en personeel.
0: Tuurlijk, lekker weer.
1: Maar hier moet ik echt, het is alles alleen te doen.
0: Oké, is alles opgenomen of zijn jullie nog bezig?
1: Nee, we hebben 2 afleveringen opgenomen. We doen er nog 4, dus we zijn druk.
0: En wanneer gaan we het zien? Wanneer kun je het
1: vanaf
0: zien?
1: December. Ik geloof dat december. 22 december de eerste is.
0: Ik verheug me er nu wel een beetje op, hoor.
1: Het is een dingetje, hoor. Het is kippen, het is eieren. En het is, je weet het allemaal niet. Ik kom aanrijden, ik kijk ook helemaal verbaasd. Paarden zijn ook zo groot. Oh, man.
0: Okay.
1: Ik sla me er doorheen, laat het zo zeggen.
0: Ik ga toch het even aan je vragen. Als wij zo met elkaar praten, je bent heel rustig. Op het toneel ben je altijd heel druk.
1: Ja.
0: Is dat een vorm die je lang vol kunt houden of niet? Hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou, als je de laatste shows ziet, dan zijn die alweer heel anders dan de eerste show. De eerste show had ik een koffer met rommel bij me en na een half uur wist ik niet meer waar ik was en het publiek ook niet. En nu is alles echt tot in de puntjes uitgeschreven en ook uitgedacht. Ja. Ook de course, het is wat veel professioneler geworden de laatste 20 jaar, absoluut. Maar,
0: ja.
1: Maar die gekte moet je wel... Maar ik heb het ook, als ik het podium opkom, dat, ja, ik kan ook heel langzaam opkomen en een leuke wits, een leuke grap vertellen, maar ik moet opkomen en moet knallen. Bam, bab, sop, ze keer erop en gas.
0: Want dat zit in jouw hoofd. Ja, dat is de manier, hoofd. Dat is de manier om het te doen. Ja.
1: Maar ik durf ook steeds vaker wat rust te laten vallen. En, ik dacht vroeger altijd, als ik twee seconden mijn mond houd, loopt het publiek weg. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet.
0: Nee?
1: Publiek, nee, sterke publiek is al toe aan even. Dat Bert even zijn muil houdt. Dat energieke heb ik in me en dat... Dat moet het podium ook uitstralen. De mensen moeten 2 uur lang gewoon ontzettend, echt met ontzettend veel plezier naar huis gaan.
0: Ja, door de energie die jij geeft op het podium krijgen mensen ook weer energie. En daarmee gaan ze naar huis toe.
1: Ja, maar daar komt, het programma moet ook goed zijn. Je moet een goede basis hebben, want anders niet rondklooien. Het is, ik doe mijn stinkende best om het helemaal te laten kloppen allemaal.
0: Ja, acteur, cabaretier, auteur, want je hebt een boek ook geschreven. Ja, presentator ben je nu ook al.
1: Als de literatuurprijs Libris.
0: Ja, ik wil net zeggen, je doet al deze dingen om dan toch maar zo'n prijs te ontvangen.
1: Nou, en als je naar het boekenbal wilt, moet je een boek schrijven. Dus ik dacht,
0: wat slim. Wat goed. Hey, joh, is er nog iets wat er op jouw bucketlist staat, wat ik net niet heb opgenoemd?
1: Qua werk of qua...
0: Nou ja, qua werk of dat je denkt, van dat wil ik nog. Ik wil nog een keertje iets...
1: Dan zou het iets worden op theatergebied. Groot spektakel of zoiets.
0: Met collega's bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja?
1: Ik heb het met Jochem natuurlijk wel eens over gehad. En dat, is ook wel, dat zou ook weer een keer leuk zijn. Met Kaandorp, dat zijn wel mijn goede vrienden in het vak. En, wie weet. Ja. We zitten eerst allemaal vast.
0: Zeg je nou dat je bijvoorbeeld met Jochem Meijer, Brigitte Kaandorp... ik zeg maar wat, nog iemand, nou, nu nog eens iemand, Theo Maassen.
1: Ja?
0: Zeg maar wat.
1: En daar samen iets mee doen.
0: En daar samen iets mee doen. En dat, ja, dan verkoop je toch 6 keer Ziggo uit. Dat kan toch niet anders?
1: Dus
0: wat is het altijd voor geluid? Wat produceer je nu voor geluid? Is dit omdat je dit heel graag zou willen? Of omdat...
1: Nee, zet wat chips tussen mijn tanden. Dat zal het zijn. Nee, het is... we hebben het er vaak over als we bij elkaar zijn. Maar als puntje en bepaaltje komt, dan lukt het niet qua tijd, qua agenda's. Dus iedereen is een stamvol. Dat is het nadeel. Het is natuurlijk, als je iets gaat doen, dan speel je het aantal weken. Maar dan ben je natuurlijk een half jaar aan het repeteren en zo. Mm-hmm. Dus, ik doe al met Kaandorp trouwens altijd het Sinterklaasjournaal. En dat is natuurlijk al ons jaarlijkse uitje. Dat is zoiets. Dat doen we al 15, 16 jaar. Dat is alleen maar echt na 10 keer zegt de regisseur... jongens, hou je godsnaam nou zijn je tekst. En dat is één grote puin. Ladders vallen om en het is fantastisch. Leuk, ja.
0: Bert, ik vond het een eer dat je er was. Ik vond het hartstikke leuk. Kom je nog een keertje langs?
1: Ja, bel maar. Ja,
0: ja, nou, dat,

0: meegenomen, of niet?
1: Ja, dat heeft hij gedaan.
0: Oh, dat heeft hij wel gedaan, ja. Hoe zit het in zijn tas? In zijn...
1: Ja, zeker. Ja, okay. Hij ging meteen in de tas, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al. Bert Visser bij ons in de studio en op de radio, Mariska Veres en Shock in Blue, Venus. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Een Turkse comedian is officieel aangeklaagd voor belediging van de president. En welk vakantieland is ineens mateloos populair bij Nederlanders?
0: Oh,
1: zo meteen.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd.
2: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Goedemorgen.
4: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ja, goedemiddag. Het is nog vrij lang zonnig vandaag. Vannacht bewolkt met een beetje regen. Morgen in het zuiden zon, maximaal 26 graden. In het noorden bewolkt en hooguit 20 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Nou, de drie langste staan in ieder geval op de A2, Den Bosch-Utrecht. Een half uur file tussen Veghel en Waardenburg. Op de A27 Utrecht-Gorkum een half uur tussen De Bilt en Knoopend Everdingen. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn een uur tussen Knoopend de Waterberg en Beekbergen.
9: Oké, nou, ik weet dat het vervelend is om in de file te staan en misschien...

0: jou straks aan de telefoon. Maar eerst het nieuws, want het is alweer 6:04. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag Gijs. De KNVB doet aangifte tegen mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal, die dinsdag penalties misten tegen Marokko. Het waren Kluivert, Somerville en Timber. De Turkse comedian die gisteren werd opgepakt om zijn grappen is officieel aangeklaagd voor belediging van president Erdogan en de Koran. Bij de rechtbank stonden tientallen mensen die eisten dat hij vrijkomt. Anouk werkt aan haar mogelijk laatste studioalbum. Ze zegt dat het er niet langer haalbaar is om elke paar jaar een nieuw album op te nemen. De kosten zijn veel te hoog. En ze vragen nu aan haar volgers of die geld kunnen voorschieten voor een nieuw album.
0: Hoe lang is het geleden dat Anouk een studioalbum heeft uitgebracht? Nou, dit vraag even aan Lisanne van de Lijstjes, want die houdt het altijd keurig bij.
1: Oh, ze zegt zelf dat het de 16e zou worden.
0: Maar het is toch een hele lange tijd geleden dat zij een studioalbum heeft uitgebracht.
2: Valt wel mee, vorig jaar.
0: Ja, oh, serieus?
2: Ja, Set This Thing on Fire.
1: Elke 2 jaar. Ja, nou ja, goed. Die heeft dan misschien de media niet bereikt, maar wordt wel gemaakt. Nou, dat is het punt. We weten het niet eens.
0: Heeft het radiostation niet echt bereikt?
1: Dat ze een album maakt. Maar ja,
0: sorry Anouk.
2: Ja. Anouk, als je luistert, wees alsnog welkom.
1: Hij stuurt zo'n tikkie voor een nieuw album.
0: Zeg, ik doe mee, ja.
1: In de regio Noord is dus de zomervakantie begonnen. De meeste Nederlanders blijven dus gewoon in eigen land. Hè, ongeveer de helft. Ja. En je zei het al, bij buitenlandse vakantie staat Frankrijk nog steeds op nummer 1.
0: Ja.
1: Nou, even makkelijker. Welke landen staan er nummer 2 en 3?
0: Ik denk Spanje en Portugal of Italië.
2: Italië, denk ik. Ja.
3: En Duitsland, denk ik.
1: Heel Duitsland? Goed. Oh. Op nummer 2 staat Duitsland en op 3 Spanje.
0: Oh.
1: Ja.
0: Duitsland? Wat doe je in Duitsland dan?
3: Het is lekker dichtbij.
1: Het is lekker dichtbij. In de zomer is het lekker warm.
0: Je hebt toch geen strand in Duitsland?
2: Nee, daarom komen ze ook hier naartoe.
0: Ja, nee, maar waar staat het dan op nummer 2? Nou ja, oké. Sorry.
1: Ja, het is hartstikke leuk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Het sterkste stijger was vorig jaar Kroatië.
0: Oh.
1: Helder water, mooie kust, relatief betaalbaar ook. Prima te doen met de auto.
0: Ja,
1: het staat bij, de mensen die het hebben uitgezocht, geen massatoerisme. Maar ja, het is nou zo populair, dat is natuurlijk snel afgelopen.
0: Ik wil dat zeggen, ja, dat duurt een jaar en dan is het massatoerisme.
1: Ja, wat vinden jullie eigenlijk het vervelendste aan op vakantie gaan?
0: Dat ik weer terug moet.
1: Ja, dat is wel
0: een goeie.
1: Ja,
0: ik vind
1: het echt een vakantieganger, hè?
0: Ja, ik ben wel een vakantieganger, ja.
1: Ja, Lisanne ook. Dus die
3: echt een man die nog steeds geen vakantie geboekt heeft, maar goed.
0: Jawel, is geregeld. Ja, nou ja, gisteravond. Ja, het heeft even geduurd, hoor.
2: Ik vind het vooral erg als je op vakantie bent, dat je... Als je op vakantie in het buitenland, dan heb je allemaal mensen die je niet verstaan. En dan ga ik toch even roddelen over die mensen. Van, ach, wat loopt hier er lelijk bij. En dat soort dingen.
0: Oh, ik weet precies ineens... waar het naartoe gaat. Ja, oh, wat leuk, jij komt ook uit Nederland.
2: Exact. Ja, dat komt iets te vaak.
0: Weet je wat ik ook wel eens merk? Dan ben je in Frankrijk en dan ga je naar een boulangerie. Een bakker. Ja. En dan iemand die spreekt dan geen Frans, maar die gaat dan een brood bestellen bij een boulangerie. Dan zit hij, mag ik een brood? En dan zit hij, je ne sais pas. Ik weet niet wat. En dat weet hij dan niet. Maar dan gaat dus een Nederlander harder praten. Zit hij, een brood! Ja. Dat werkt niet.
1: Nee, dat werkt
0: op een of andere manier.
1: En Lisanne, jij?
3: Het klinkt echt als de worst mom ever. Maar sinds ik kinderen heb, heb ik gewoon niet meer echt vakantie. Ik ben gewoon nog steeds voor kinderen aan het zorgen. Alleen dan in een buitenland met geen faciliteiten.
1: Ja, minder spullen. Ja.
3: Ja.
1: Ik ben helemaal geen fan van vakantie. Ik ben ooit op zeilvakantie geweest naar Griekenland.
0: Jij houdt niet van vakanties, hè? Nee, dat vind ik niet.
1: Voorstellen, ga je met een zeilboot van eiland naar eiland.
0: Mm-hmm.
1: Douchen kon natuurlijk niet op de boot, dus dat deed je dan op zo'n eilandje. Op een wc met een douchekop boven de stortbak. Dus dan stond je helemaal naakt, gehurkt over de wc-pot te douchen. En dan stond naast je natuurlijk zo'n afvalbakje met van het gebruikte wc-papier van iemand anders.
0: Oh, ja.
1: Want je mag niet doortrekken. Nee. Vreselijk.
0: Ik zie die reality-serie al voor me, hoor.

thuisbezorgd te goed winnen. En als je het aandurft, nou, ik zou dat helemaal te gek vinden als je dat durft om met mij mee te spelen, moet je wel de volgende vraag goed beantwoorden. Ik draaide net Starship, We Build This City. Staat nummer 1185 van de top 4000. Ze staan nog een keer in dezezelfde lijst. Op nummer 1768 met een niet te stoppen plaat. En de vraag is, hoe heet die? Een niet te stoppen plaat op 1768. En het is van Starship. Oh.

0: Hij zat vroeger op Twitter. Hij maakte best wel een beetje suffige muziek. Mensen die vonden hem heel saai. Maar op Twitter was hij geweldig en super grappig. James Blunt, daar heb ik het over. En Stay the Night.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, dan gaan we weer spelen. Vandaag doe ik dat met Pascal uit Goes. Dag Pascal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet nou nummer 1768 uit de top 4000 van Starship? En ja, niets of niemand stopt ons.
2: Ja, yeah, nothing's gonna stop us now.
0: Nothing's gonna stop us now. Nou, hartstikke goed. Dat betekent dat je mee mag doen. Vind het spannend? Ben je zenuwachtig?
2: Ja, eigenlijk een beetje wel.
0: Oh, serieus? Oh, oké. Okay. Nou ja, wij zijn hier om je moreel te steunen. De hele middagvloeg.
3: Hallo.
0: Wij zitten gewoon lekker bij... ja, ik weet niet, zit je in de auto of niet?
2: Nee, ik ben gelukkig net thuis.
0: Oh, je bent gelukkig net... Nou, dan zitten we gewoon bij je op de bank. En dan steunen we je moreel. Dus dan, weet je, je hoeft je nergens zorgen om te maken. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. En als je nou niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen... dan win je 100 euro. 100 euro aan thuisbezorgdegoed.
2: Ja,
0: oh
2: leuk.
0: Ja, dat is vast wel goed te besteden in Goes, denk ik.
2: Tot... Oh, ja hoor. Ja, hoor, dat heb je genoeg.
0: Dat heb je wel vaker gedaan, hoor ik aan je, Goes. Ja, nou ja, maar dat is prima, toch? Ik doe dat ook regelmatig. Dat is hartstikke lekker en makkelijk.
2: Ja, okay. Inderdaad.
0: We gaan het gewoon spelen. Moet ik nog iets uitleggen?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ken het principe dus.
0: Je kent het principe. Nou, dan gaan we beginnen met nummer 1.
2: De Starship,
0: ja. Wat je net geappt hebt, hè. Nothing's gonna stop us now. Hier is nummer 2.
2: Dat is Billy Ocean.
0: Billy Ocean, heel goed. European Queen heeft hij ook nog gemaakt. African Queen en ook Caribbean Queen. Of Caribbean Queen, want anders past het niet in het nummer. Dat hoorde je net. Hier is de derde.
2: Dat is Queen.
0: Queen, heel goed. En weet je ook hoe het nummer heet? Toevallig?
2: Ja.
0: Je krijgt er geen extra...
2: Ja, het ging zo snel eigenlijk, maar ik hoorde gelijk...
0: Dat was hem. Ja, ik probeer een beetje zoals Freddie Mercury te doen, maar dat ga ik niet meer doen. Ik heb er nog even voor je, let op.
2: Pointer Sisters
0: is heel goed. Nou, I'm so excited. Hier is de volgende.
2: Pas.
0: Oh. Ik had er gisteren nog over Taylor Dane of Anastasia. I'm out of love.
2: Anastasia.
0: Ja. Gods ja, wie is dat ook alweer? Nou, die hoorde je net. ik heb er nog eentje voor je, let op.
2: Soul Sister,
0: heel goed. Van Train. Dat betekent dat je nu 5 fragmenten geraden hebt. Je moet er nog 5 en je hebt nog meer dan de helft over. 21 seconden heb je nog over.
2: Nou, okay.
0: Nou, dat moet wel lukken, toch? Gaat heel relaxed. Hier is de volgende, let op.
2: Two Brothers, Fox.
0: Ja, goed zo. Dreams van de Two Brothers. Hier is de volgende.
2: Mariah Carey.
0: Dat is gek, hè? Om nu met dit weer deze plaat te horen. Dat is heel raar. All I Want for Christmas. Je moet er nog 3. Je hebt nog 14 seconden over. En hier is het volgende fragment.
2: Band on the Run.
0: Ja, van...
2: The Beatles?
0: Nee, bijna. Paul McCartney. Paul McCartney en Wings.
2: Ja. Ah, okay.
0: Nog 2 en nog 12 seconden over. Hier is de volgende.

0: Pascal.
1: Ja, ik twijfel even.
0: Ja, dat merk ik, maar als je te veel twijfelt, dan gaat dat allemaal van de tijd af.
1: Ja, ik weet het.
0: Het was Sommieux en Multicolor.
1: Sommieux. Ja. Ah ja, Multicolor, ja.
0: Je moet er nog twee. En je hebt nu nog maar 3 seconden over. Oh, je zat zo. Je zat zo lekker. Ken je deze nog?
1: Ice Ice Baby.
0: Ice Ice Baby is goed. Ja. Nou, als je de laatste binnen een seconde haalt, dan heb je hem te pakken. Maar ja, dan moet je hem wel halen natuurlijk. Ik ben benieuwd. Dit is misschien jouw laatste fragment.
1: Yes.
0: Yeah! Je wil niet weten dat ik net... Ik zat dus met mijn hand boven dat andere muziekje.
1: Ja.
0: Oh, Pascal. Wat ongelooflijk goed. Nou, ik ben er een beetje stil van. Nou, van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat je 100 euro aan thuisbezorgd goed te pakken hebt.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, je had er ook niet langer over moeten doen, want het was ook echt gewoon... De tijd was echt gewoon op.
1: Nee,
0: maar 10 fragmenten die heb je te pakken en 100 euro aan thuisbezorgd. Wat is het eerste wat je gaat bestellen? Wat ga je eten?
1: Ik denk iets van sperms.
0: Ja, dat dacht ik al, ja.
1: Dat is altijd lekker.
0: Ja, dat vond ik ook. Oké, ik wens je een fijn weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde voor jullie.

0: K-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl. Voor al jouw WK-deals.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: geen weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die van Jumbo.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting.

0: Er is altijd een weg.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi, heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle Gummond-verzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Goedenavond, inmiddels 6:01. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
12: Ja, goedenavond Gijs. Het kabinet is niet te porren voor het plan om daders tussen de 12 en 17 zwaarder te straffen. De meeste kinderrechters vinden het niet nodig. Die zijn bang voor een averechts effect, zegt het kabinet. De hogere straffen zijn al langer onderwerp van gesprek in Den Haag. Het kabinet Schoof dacht er ook over na. De KNVB doet aangifte van racisme tegen Oranje-spelers. Na de gemiste penalties in de WK-wedstrijd in Oranje kregen Kluivert, Timber en Somerville online een stroom van haatberichten. Justitie was al met die zaak bezig, zeggen ze bij de NOS.
13: Wij zijn in contact met het expertisecentrum aanpak discriminatie van de politie. En die zijn al informatie aan het verzamelen wat er op openbare bronnen al te vinden is hierover.
12: Ja, de KNVB had al melding gemaakt bij het meldpunt discriminatie. Het staatsbedrijf dat moet zorgen voor de gasvoorraad heeft de opslag in de Groningse plaats Grijpskerk in gebruik genomen. Die stond leeg sinds de gaswinning in Groningen was gestopt. Het bedrijf kan de ruimte goed gebruiken, want de voorraad is nu aan de kleine kant door de hoge gasprijs. Bij Safaripark Beekse Bergen hebben ze even flink de portemonnee getrokken voor de pinguïns. Afgelopen winter zijn er in dat Brabantse park tientallen van die vogels doodgegaan aan malaria.
11: Oh.
12: Ja, door de muggen die daar rondvliegen. Daarom is er nu een uniek anti-muggensysteem aangelegd dat je verder alleen ziet in de allerduurste luxe resorts voor mensen in de Indische Oceaan.
14: Dit is voor zover ik weet nog nergens op dezelfde manier gedaan.
12: Ja, er zijn talloze pilaren neergezet met kooldioxide om de muggen te doden, zegt een verzorger bij Omroep Brabant.
14: Er zit een fan in, die maakt een luchtstroom. Die komt aan de bovenkant, komt hij naar binnen. En daar komen dan geurstoffen bij. En dan zit hier een vangnetje. En die drogen daar gewoon uit, die gaan erin dood.
12: Ja, en daarna worden die muggen ook nog onderzocht.
14: Middels een laboratoriumtechniek kunnen wij zien of er in die mug ook daadwerkelijk malaria-parasieten zitten.
12: Ja, voor pinguïns is dit ideaal. Want ja, dat zijn net dinosaurussen. Die hebben van die hele korte vinnetjes.
11: Ik wist niet dat zij vatbaar waren voor malaria-muggen.
12: Nee, zij ook niet, maar dat gebeurde wel uiteindelijk. Oh ja. En ze kunnen natuurlijk met die kleine vinnetjes niet zelf wegwuiven. Dat is heel vervelend.
11: Ze zo wel een leuk zijn gezicht.
12: Ja, maar altijd heel zielig, toch?
11: Ik weet niet wat voor geluid.
12: Het klein beetje nadoet, maar ik snap het. Het Radio 10 weer. Het is nog lang zonnig. Vannacht meer bewolking, vooral in de noorden kans op wat regen. Morgen in het zuiden vooral.

0: Zon, maximaal 26 graden. In het noorden is het dan bewolkt en hooguit 20.
1: Ik pak die ballon erbij, hoor. Als het zo doorgaat.
0: Ja, ja.
1: Oké. Dankjewel, Martijn. Ja, nee, we moeten misschien even uitleggen. Jij hebt een beetje een antipathie tegen ballonnen, toch?
0: Mensen die ballonnen laten knallen, daar word ik niet heel blij van, nee.
2: Oh, wat dat was te merken.
1: Nee, dat was... ja, dat, nee, maar ik doe nooit... Ik zou dat nooit doen. Als je daar echt moeite mee hebt, ik zou dat nooit doen.
2: Nee.
1: Oké, dankjewel,
2: Martijn. Zojuist.
1: Dankjewel, Martijn. We gaan even meteen naar Robin van der Gier om te kijken of het nog steeds zo druk is op de Nederlandse snelwegen. Goedenavond.
3: Goedenavond. Jazeker, nog steeds 60 files op de A2 Utrecht Den Bosch. Nog steeds een uur file door een auto met pech tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. Op de A50 heb je 20 minuten vertraging door twee dichte rijstroken tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo. En op de A73 drie kwartier vertraging tussen Beuningen en Kuik.
1: Ja, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij. We zitten gewoon op je achterbank. Ja, want we rijden nog steeds met je mee deze file. En wie weet geven wij straks wel kaartjes weg voor Eros Ramazzotti. Dat zou zomaar kunnen. We hebben in ieder geval muziek voor je van Earth and the Fire, Star en Iedereen is van de Wereld, van de Scene. Ja, die ga ik ook voor je draaien. En denk even na over jouw vergeten nietje. Die kun je zo bij me achterlaten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Thijs.
1: Hey,
0: ah, man, ik ruik hier een brandlucht.
1: Ja, oh, wat is
0: heb je haar weer geverfd? Nee. Ja, doe dat niet meer. Het is niet gelukt.
1: Nee.
0: Ik wilde eigenlijk mijn haar net zoals jou hebben, Gijs. Maar het is nog niet dood genoeg.

Wat een bijzondere tekst toch, hè? Ja, fenomenale tekst van Telau en The Scene. En iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Zo, wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Het is alweer avond, het gaat zo ongelooflijk snel. Het is 15 minuten over 6. Dit is Gijs op 10, hier op Radio 10. En mijn naam is Gijs.

0: naar huis gaat. Wij zijn gewoon bij je deze hele file. En als het nog langer duurt, dan ben je straks na 7 uur ook in goede handen. Dennis Verheugd, die neemt, tenminste, dat zeg ik, dat goed?
1: Dennis Verheugd. Ik mag toch hopen dat Dennis Verheugd
0: is? Ja, ik zat er wel heel snel Dennis Verheugd. Maar ja, misschien heeft u wel een avond vrij. Dat kan natuurlijk. Nou, in ieder geval, na 7 uur ben je ook in goede handen. En in Duitsland. Ja, in Duitsland is de oorlog begonnen. En dan vraag je misschien af, wat? Ja, dus de oorlog tegen telefonische ziekmeldingen. Afgelopen jaar meldde de gemiddelde Duitser zich 19,5 dag per jaar ziek. Dat is wel veel. Dat is echt ziek veel. Het schijnt dat elke 5 seconden een Duitser zijn baas belt met een nepkuchje in zijn stem om zich ziek te melden. Ja, ik denk dat ik het niet ga redden vandaag, want ik voel me echt gewoon niet zo lekker. Heb ik ook wel eens gedaan.
1: Ja.
0: De Duitse overheid gaat nu proberen dat hoge aantal ziekteverlopen terug te dringen. En de Duitsers zijn niet van de halve maatregelen. En daarom wordt het verboden, om je telefonisch ziek te melden bij je baas. En voordat iemand ziekteverlof krijgt, moet je een verklaring van de huisarts aanleveren bij je werkgever. Ja, dat is wel een gedoetje. Of een gedoetje, zoals de Duitsers dat zeggen. Het is heftig, zeker als je verschillende ziektes hebt en daardoor lang niet kan werken.
2: Ik ben weer helemaal beter. Voor de mensen die het helemaal niet gemerkt hebben. Ik heb namelijk een half jaar ben ik uit de relatie geweest. Ik heb een half jaar lang pijver gehad. Pijver. Pijver. Pijver.
1: Okay.
2: Ik heb een half jaar. En normaal zegt er nooit over. Ik wil er vanavond nog één ding over kwijt. Maar ik kan je één ding vertellen. Maar ADHD en pijver is een hele rare combinatie. Kan ik vertellen. Had ik op één dag 120 kilometer hard gelopen, 180 kilometer gefietst, kwam ik thuis, was ik moe. Je
3: weekend is begonnen.

0: inmiddels aan het genieten van een vakantie. Die vakantie duurt zo'n 3,5 jaar. En dan gaat ze misschien wel weer een serie van concerten geven. Je weet het niet, maar dat zal ze ongetwijfeld laten weten. Ze is nog veel te jong om te stoppen natuurlijk. Adele en Set Fire to the Rain. Earth, Wind and Fire and Star. Ja, dat hoorde je daarvoor. Vergeet me nietjes. Dat zijn van die platen die al heel lang niet meer op de radio zijn geweest. En die eigenlijk een beetje vergeten zijn. Dat is nou de definitie van een vergeet me nietje. Maar dat kan natuurlijk niet, want jij hebt daar een speciale herinnering aan. Dus aan welk vergeet me nietje zit jij nu te denken? Welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Nou, dan ben ik heel benieuwd aan welke nummer je zit te denken. Laat het me weten via de Radio 10 app. En dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: De dierproeven op apen gaan door. En de Minions, de gele wezens uit de kinderfilms,
0: ja,
1: die hebben nooit voor Adolf Hitler gewerkt, zegt de regisseur van de films.
0: Ooit of nooit?
1: Nee, nooit.
0: Nooit?
1: Ja, ik vroeg me dat niet af, maar waarom die vraag er is, dat
0: ben ik ook benieuwd naar, ja.
2: Je kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
3: Buongiorno.
2: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Grazie. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, Scapino.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Ja, goedenavond. Nu nog een beetje zon. Vannacht meer bewolking en een beetje regen. Morgen in het noorden bewolkt, hooguit 20 graden in het zuiden. Zon en maximaal 26. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van der Gie. Goedenavond.
17: Goedenavond. Nou, bijvoorbeeld nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Op de A29 tussen Rotterdam-Zuidplein en Numansdorp ben je een kwartier langer onderweg. En op de A73 heb je een uur file door een bergbrand tussen Nijmegen en Kuik.
16: Super vervelend. Maar kom veilig thuis, hè. Dat is het allerbelangrijkste. Vergeten nietjes kun je nog steeds bij mij achterlaten. Het kan gewoon via de Radio 10-app en niets is mij te gek. Dus laat je niet afschrikken door dat je denkt van... Nou, dat draaien ze nooit op Radio 10. Mij is niets te gek. Dus kom erop. Wat wil jij als vergeten plaat horen hier op de radio als vergetenietje? Dan moet je dat even naar me toe sturen via de Radio 10. En wanneer is het nieuws, Martijn? Goedenavond.
18: Goedenavond. Dierproeven op apen mogen doorgaan. Het kabinet wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. Maar voorlopig kunnen we gewoon niet zonder, zegt minister Letchert van Wetenschap. Naar de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. In verschillende gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. Inwoners die hebben een waarschuwing gekregen om toch vooral binnen te blijven. Max Verstappen heeft geen zin om zondag in een Lego-auto te rijden als voorprogramma voor de Britse Grand Prix. Hij zegt, ja, we zijn coureurs, we zijn geen clowns. Formule 1 heeft het helemaal niet nodig. Vorig jaar werd er een sponsordeal met Lego gesloten. Er werd ook mee geraced in Amerika. Al die steentjes die vlogen toen in het rond. Hij is trouwens 3e geworden in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Lewis Hamilton werd 1e op Silverstone en Kimi Antonelli werd 2e.
16: Maar gaat de Formule 1 van Lego, gaat hij een beetje hard?
18: 25 kilometer per uur. Ja.
16: 25 kilometer per uur.
18: En daarna nog iets harder, maar toen vielen ze uit elkaar.
16: Oh.
17: Ja. Ze botsten ook, dus vandaar.
18: Ja, precies.
16: Maar hij ziet daar toch wel de grap en de ironie en ook het geld van in? Of
17: ja,
16: niet?
17: Maar goed, of ligt dat aan mij? Vorig jaar was dit uniek. En nu kan ik me voorstellen dat je als miljoenen verdienende coureur denkt, ik ken het grapje nu wel.
19: Ja, en Max wil natuurlijk gewoon alleen maar gewoon kaart rondjes rijden.
16: Nee, dat begrijp ik. Maar Lego is
19: omheen boeit hem niet.
16: Lego is dan blijkbaar een van de grote sponsors. Dus dan, ja, die brengen toch geld in het laadje.
18: Ja.
16: Oh. Of ben ik nu vercommercialiseerd
18: de laatste 2 jaar? Ja.
16: Nee. Oké, je wilde even iets anders vertellen.
18: Het over de Minions, Gijs. Het is een opmerkelijke uitspraak van de regisseur van die films. Mm-hmm. De Minions hebben nooit voor de nazi's gewerkt. Dat vroeg iedereen zich natuurlijk ook af.
16: Wie wil dat weten dan?
18: Ik moet erbij zeggen, het kwam door een verslaggever. Die vroeg het zich af. Want ja, die Minions voeren natuurlijk altijd opdrachten uit voor schurken.
16: Ja.
18: En in een eerdere film werd wel gezegd, ja, tussen 1812 en 1968 zaten ze opgesloten in een grot.
16: Men weet dat dit een tekenfilm is, hè? Dat dit gewoon bedacht is en getekend.
18: Precies, maar ja, nu wordt er gezegd, er zijn verschillende Minions-stammen. Dus dan had het in principe wel gekund. Maar ja, regisseur zegt dus sowieso niet. Beetje gedoe over de Minions en dat komt goed uit, want natuurlijk, er draait weer een nieuwe film.
16: Oh, dat
18: Minions
16: is de reden.
18: Minions en Monsters, natuurlijk. Ja, als dat een beetje ophef. Mm. Bij de première in Hollywood werd een zangwedstrijd gehouden door mensen die liedjes zongen in dat brabbeltaaltje van de Minions. Dat doe jij best goed eigenlijk. Zo werd dit liedje gezongen. Dit was natuurlijk
16: Bohemian Rhapsody.
18: Ja, en deze zangeres won.
16: Mag ik een voorstel doen? Zullen wij dit ook doen voor de top 4000? Gewoon voor de,
18: ik ga er
16: als je op nummer 1 staat.
18: Ja, nou, het bijzondere is wel, ze hebben dit helemaal in de taal van de Minions gedaan.
16: Ja, dat was te horen.
18: Ze brabbelen niet zomaar wat.
16: Okay.
18: Wat voor taal spreken de Minions eigenlijk?
16: Oeh, Miniozi.
18: Het is een mix van Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Duits. Mm-hmm. En een paar Japanse woorden. Nou, we zitten hier met bijna allemaal ouders in de studio.
16: Ja. Ja.
18: Laatste vraag.
16: Mm-hmm.
18: Jullie zijn vast wel eens naar Minions films geweest natuurlijk.
16: Zeker, ja.
18: Wat is het favoriete woord van de Minions?
20: Banana.
21: Banana.
18: Ja. Helemaal goed, jongens.
16: Ja, ik vind het echt. Ik vind het ook. Maar wanneer komt die nieuwe film uit?
18: Hij is al uit.
16: Oh, hij is al uit. Oké.
18: Nou, dan is het weekend.

maakte online filmpjes waarmee je mensen laat meezingen. Die normaal gesproken niet zo snel een publiek bereiken. Nou, dat heeft de Guitaro 5000 wel. 1,7 miljoen volgers. Ik kwam een filmpje tegen waarbij hij op straat optreedt met de autistische Ryan Woodard. En dat is een jongen die komt daardoor normaal gesproken moeilijk uit zijn woorden. Die kan heel moeilijk praten, maar als hij gaat zingen, dan klinkt hij gewoon als John Mayer. Moet je luisteren.

0: Machine en Conga, dat hoorde je net. Wil, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Stoor ik je?
1: Nee, zeker niet.
0: Dat staat hier in mijn scherm. Volgens mij heeft Robin net even met je gesproken, want jullie hebben... Je schoonzoon heeft gekookt, toch?
1: Klopt, ja, zeker. Okay.
0: Wat heeft hij gemaakt?
1: Hij heeft riblop gemaakt met spek, uien en gebakken aardappels. Okay. Mijn dochter ook, die is ermee begonnen.
0: Oh, en je schoonzoon heeft het afgemaakt, of niet?
1: Ja.
0: Ja, oké. En kunnen ze lekker koken?
1: Zeker.
0: Ja? Oké. Nou, hartstikke goed. Wanneer ga je eten dan, als dit voorbij is?
1: Nu.
0: Dit?
1: Nu.
0: Oh, nu. Oh,
1: ik zit te eten.
0: Oh, je zit al te eten. Nou, dan stoor ik je toch?
1: Nee hoor, nee.
0: Oh, oké. Hey, je had een geweldig vergepenietje. Die was ik ook een beetje vergeten. Hoe kom je eraan?
1: Ja. Elke keer als ik dit nummer hoor, ik krijg daar zo'n verschrikkelijke positieve vibe van.
0: Okay.
1: Het is zo'n goed nummer.
0: Ja.
1: Eigenlijk ten opzichte van het andere nummer wat ze hebben, vind ik verschrikkelijk. Maar dit vind ik echt zo'n goed nummer.
0: Ja, Be With You. Bedoel je dat? Dat was te extreem of te commercieel, als het ware.
1: Nou ja, dat mag ik niet zeggen. Dat weet ik wel.
0: Ja, dat mag. Ja, natuurlijk. Ja, dit was ook wel een hit, maar niet zo'n enorme grote hit. Maar wel een goede plaat. Over welk nummer hebben we het?
1: Zeker. Wholehearted.
0: Van?
1: Extreme,
0: ja, daar hebben we het natuurlijk over. 1991 hebben ze het uitgebracht en ik ga het met liefde draaien. Ga lekker eten.
1: Super, dankjewel.
0: Fijne avond, Wil.
1: Fijn weekend.
0: Yo, jij ook. Hoi.

0: Hij zit te kijken naar mijn horloge, hè? Ja, die tikt op de dingen. En daarom hoor je ook een soort extra drum hoor je op de achtergrond. Fleetwood Mac and You Can Go Your Own Way. En dames en heren, hij is in de house, Dennis Vreugd.
1: Wat voor versies draai jij, jongens?
0: Dit is een soort Klok Del Mundo versie. En dan hoor je zo een beetje extra. Goed, heb je er zin in?
1: Absoluut.
0: Ja, het is altijd vrijdag, hè? Heb je altijd, ga je a cappella dilemma ga je spelen?
1: A cappella dilemma ga ik spelen. Ik heb volgens mij ook nog kaarten voor Eros Ramazzotti.
0: Oh, ja. En wij hebben dat net beloofd en we hebben het niet weggegeven. Oh, dat is echt wel...

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de bowlingbak.
1: Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ja, niets is lekkerder dan thuiskomen van je werk en meteen iets comfortabels aantrekken. Weet je, een huispak of een trainingspak, dat maakt eigenlijk niet uit. Nou, MC Hammer die ging nog een stap verder. Die droeg zo'n comfortabel pak gewoon naar zijn werk. Inclusief die beroemde parachutebroek, weet je, die pofbroek.
5: Ja.
4: Je hoort hem zo met Joke Touch This. Na het nieuws van 7 uur, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
5: Goedenavond, Dennis. Het gaat niet lukken om de treinen vanuit Rotterdam zondag weer te laten rijden. Het is uitgesteld naar maandagochtend. Het is al de vierde keer dat het wordt uitgesteld. De reparatie van de kapotte kabels is monnikenwerk, zegt ProRail. Ze bestaan uit minieme draadjes die één voor één aan elkaar moeten worden gelast. Het kabinet gaat eind augustus excuses maken voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren werden toen opgesloten in een isoleercel, mishandeld en misbruikt. Veel van hen hebben daardoor psychische problemen. Er komt nu een hersteltraject. Het kabinet heeft daar geld voor apart gezet. Het OM zoekt naar mensen die discriminerende dingen schreven over spelers van het Nederlands elftal. Ze hadden hun pijlen gericht op Kluivert, Timber en Somerville, die dinsdag penalties misten op het WK tegen Marokko. De KNVB maakte vanmiddag bekend dat er aangifte wordt gedaan van discriminatie en racisme. De paus heeft voor het eerst een toespraak gehouden voor de Verenigde Staten, waar hij vandaan komt. Morgen bestaan ze 250 jaar, daarom hield hij vanuit het Vaticaan een speech. Hij prees Amerika als gastvrij land voor immigranten. Een steek onder water naar president Trump, die immigratie juist als een gevaar ziet. Het radioteam weer, ook vanavond zonnig en droog. Het koelt af naar een graad of 12 in het binnenland, 15 aan de kust. Morgen opnieuw een mooie dag. Iets warmer dan vandaag ook.
4: Oké, super, dankjewel. Fijn weekend.
5: Ja, dankjewel. Jij ook alvast.
4: Dank je. Flitsmeister, kom met 12 vertragingen. Dit zijn de drie langs tot dit moment. A2, Utrecht, Den Bosch voor Zaltbommel door een ongeval. Ruim een half uur. Andere kant uit tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. Ook een half uurtje. En bijna een uur op de A73. Nijmegen, Maasbracht voor Kuik.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
9: De zomer van 10.
10: Dennis Verheugd.
9: De grootste hit aller tijden. Radio 10.
11: You can't touch this.

0: Toto.
1: Weekend van 10.
0: En Rosanna.
1: Dennis Verheugd.
0: Nou, deze kan alvast afgevinkt worden, hè? Voor de Edische Date. Hoef je niet meer aan te vragen. Tenzij je hem zo goed vindt dat je hem het volgende uur gewoon nog een keer wilt horen. Maar dat lijkt me sterk. Andere Edische hits zijn uiteraard wel welkom. Want jij bepaalt wat er in het volgende uur gedraaid gaat worden. En dat is altijd een spannend moment. Want ja, de playlist is op één liedje nou compleet leeg. Ja, en jij als luisteraar mag hem gaan vullen. Dus als jij zit te luisteren en je wil je favoriete jaren 80 hit op de radio gedraaid krijgen, pak dan je smartphone erbij, open de app van 10 en typ of spreek wat in. Ja, dan zie ik je tekstberichtje of voice-appje wel verschijnen. Inmiddels 12 over 7. Goedenavond, welkom in het weekend van 10. Het weekend dat nog lekker vers is, lekker jong. Oftewel, het is net begonnen. Ik hoop dat je de afgelopen dagen eigenlijk meer van het weer heb genoten dan vorige week. Oh man, vorige week vrijdag, hè? En zaterdag overigens ook. Dat was niet normaal. Dan kon je bijna geen ademhalen, hè, als je buiten liep. Zo warm was het. 37 graden. De afgelopen dagen was het gelukkig weer goed te doen. Ben je misschien ook weer wat alerter. En dat komt mooi uit, want dit uur maak je kans op tickets voor Eros Ramazzotti. Ja, hoor je de oproep voor Eros, heb dan tickets naar de studio. En maak kans om er volgend jaar bij te zijn op 6 april in de Ziggo Dome.

0: Zotti.
1: Ik heb Nathalie aan de telefoon hangen. Nathalie, geniet je een beetje van je vrije vrijdagavond?
2: Ja, het is heerlijk. En zeker met jullie op de radio.
1: Ja, je bent gewoon even lekker aan het chillen.
2: Nou, ik begin nu met eten.
1: Oké. Dus eigenlijk stoor ik je tijdens het eten. Nou goed.
2: Nee, ik moet nog beginnen.
1: Oh, oké. Wat gaat dit weekend jou allemaal brengen?
2: Ik moet 2 dagen werken.
1: Wat doe je?
2: Ik werk bij IKEA.
1: Ja, je verkoopt Zweedse balletjes.
2: Nee, maar wel kinderproducten.
1: Kijk, ja, dat is jouw hoekie.
2: Ja, dat is mijn hoekje.
1: Ja, wel leuk.
2: Zeker.
1: En wat ook leuk is, naar een concert gaan. Welk concert staat jou nog altijd bij?
2: Simple Red.
1: Simply Red. En wanneer is dat geweest?
2: Verleden jaar oktober, denk ik.
1: Nou, wellicht gaat dat concert overtroffen worden door die van Eros Ramazzotti. Want jij bent erbij volgend jaar.
2: Echt waar?
1: Echt waar.
2: Oh, wat te gek.
1: Gefeliciteerd, Nathalie.
2: Dankjewel.
1: Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Eros op 6 april 2027 in de Ziggo Dome.
2: Oh, wat te gek. Helemaal blij mee. Tof, zeg.
1: Wat een fijn vooruitzicht.
2: Ja, heerlijk.
1: Nou, geniet ervan en geniet ook van je diner, hè, want je schuift nu pas aan. Dus maak er een mooi weekend van.
2: Helemaal top, dankjewel. 10.

0: Zou ik ook gewoon een keer stoppen, weet je wel. Hup, klaar ermee. He? Ja, stop je tijd in iets nuttigs. Meespelen met een spelletje of zo.
1: Het a cappella dilemma.
0: Juist, want dit spel, ja, dat lijkt eenvoudig, maar kan uiteindelijk best lastig zijn. Het kan zelfs een dilemma voor je worden. Want wie of wat hoor ik nou eigenlijk? Nou, dat is precies het antwoord dat ik zoek. Ik laat je een stukje a cappella horen. Alleen de vocalen uit een 90s hit dit keer. Alle instrumenten en bijgeluiden die zijn weggehaald. Wat overblijft is puur alleen de zang. Ja, herken jij de artiest of juist het liedje? Eén van de twee, ik ben benieuwd. Luister. Oké, okay. Een hit uit 1990. Wie of wat hoor je? Ja, ik heb er toch een soort van effect overheen gedaan om het iets lastiger voor je te maken. Maar volgens mij is het te doen. Je speelt niet voor niets mee. Ik heb voor je in de aanbieding een thermosbeker of een paraplu of een dopper drinkfles. En daarbij geef ik je misschien ook nog iets extra's. Maar goed, dan hoop ik wel dat je meespeelt. Dus meld je via de gratis Radio 10 app. Stuur of de artiest of de titel van dat liedje naar de studio van 10. Gaat bij jou de telefoon over en zie je op je beeldscherm Hilversum staan, dan ben ik het. Dan kan je met een gerust hart opnemen. Mag je het juiste antwoord geven en de prijs in ontvangst nemen. Hè? En daarbij krijg je ook nog eeuwige roem. Dus nou, wie weet, spreek ik je zo.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
11: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement.

0: getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: de break-up song kunnen zijn. Of juist het voordeel. Want wat vertelde J-Lo gisteren in een interview? Volgens haar moet je een scheiding of een relatiebreuk juist vieren. Niet als een mislukking, maar als de start van een nieuwe versie van jezelf. Nou, ain't that funny?
1: Het a cappella dilemma.
0: Hebben we inderdaad ook nog om af te handelen, het a cappella dilemma. Daarvoor heb ik Richard aan de telefoon hangen. Richard, een beetje bijgekomen van de teleurstelling van afgelopen maandagnacht.
2: Bijgekomen. Nog niet helemaal. Maar het was wel eventjes een domper.
0: Ja, Nederland, Marokko ook. Heb je gekeken?
2: Ja, ik heb gekeken, ja zeker. Ja, de wekker gezet om 2:00. En het was spannend, maar helaas mocht het niet zo zijn. Hè?
0: Nee, bijna 2 miljoen Nederlanders die stonden midden in de nacht op voor deze wedstrijd. Met een piek van 2,2 miljoen kijkers tijdens de beslissende strafschoppenserie. Dus,
2: yes.
0: Dat is veel hoor.
2: Ja, dat is zeker veel. Ja.
0: Je volgt het wel op de voet dus in 2K.
2: Ja, nou nu iets minder. Omdat het natuurlijk, ik kijk nog wel de spannende wedstrijden. Maar nu Nederland eruit is, is de lol wel een beetje af. Maar,
0: wie moet er nu gaan winnen, hè?
2: Ja, goede vraag. Het kan van alles zijn. Ik hoop dat eens een keer een wat kleiner land wint. En niet steeds de meest gangbare, zeg maar. Dus voor mij mogen de grote er wel een keer uit.
0: Ja, en het zou ook leuk zijn als jij een keer wat wint. Ja, Richard, je hoorde een stukje a cappella. Alleen de vocalen uit een hele bekende 90s hit. Wie of wat hoorde je?
2: Ja, ik hoorde het meteen. Dat was Phil Collins. Something Happened on the Way to Heaven.
0: Ja, er zat een soort van effect over zijn stem, waardoor het misschien een beetje lastiger werd. Maar nee, het is goed. Gefeliciteerd, Richard.
2: Dankjewel.
0: Ja, waar ga je voor? Een thermosbeker, een paraplu of een dopper drinkfles?
2: Doe dan de drinkfles maar.
0: Nou, dan krijg je van mij ook nog een Radio 10 zonnebril erbij.
2: Oh, nou, dat is helemaal leuk.
0: Veel plezier ermee en geniet van je weekend.
2: Top, dankjewel. Jij ook.

0: Sometime. Het is 8:05. Ja, wie gaat mij zo dadelijk helpen met het invullen van de 80's at 8? Dat hele leuke 80's uur. Eén liedje heb ik zelf al uitgekozen, maar de rest van de playlist is compleet leeg. Dus nou, laat van je horen, want het is jouw kans om je favoriete jaren 80 hit op de radio te krijgen. Gebruik de Radio 10 app om die door te geven. En nou, hoor hem zo dadelijk terug.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
11: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
13: Hamster.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: en de burgemeester is daar woedend over. Laf en respectloos, zegt ze. Het is de bedoeling dat Beuningen ongeveer 100 mensen gaat opvangen. In Catalonië ten noorden van Barcelona woedt een natuurbrand aan de kust, de Costa Brava. In razend tempo is een groot gebied verbrand en 12 dorpen en stadjes zijn in lockdown gegaan. Veel toeristen merken dat ook. Aan de Franse kant is net een grote brand geweest bij Perpignan. In Parijs wordt weer gewerkt aan de Notre Dame, waar in 2019 een verwoestende brand was. Het grootste deel van de renovatie is achter de rug, maar er moeten ook nog veel dingen gebeuren, zoals ramen van glas en lood. De verwachting is dat de Notre Dame over 7 jaar weer helemaal de oude is. En Crescencio Summerville schrijft op Instagram dat hij nog steeds baalt van de uitschakeling van Nederland op het WK voetbal. Maar hij baalt ook van racistische opmerkingen die hij en 2 andere spelers kregen nadat ze penalties hadden gemist tegen Marokko. Er is geen plek voor racisme, ook niet in het voetbal, schrijft hij. Het radioteam weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt af naar tussen de 12 en 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag en het wordt dan ook wat warmer dan vandaag.
1: Einde van dit journaal, dames en heren. Goedenavond.
2: Mark, dankjewel. Flitsmeijer komt nog met 3 vertragingen. Dit zijn ze. De A1 Hengelo-Osnabrück voor Duitsland 7 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch voor Waardenburg door een auto met pech. Bijna een uur, 55 minuten daar. En een kwartiertje op de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Loenen.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in één van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: Over acht. Hoe leuk is het om terug te gaan naar je jeugd, hè? Of in ieder geval naar de tijd dat je een stuk jonger was. Of misschien nog wel vloeibaar. Ja, de muziek uit de jaren 80 gaat nooit vervelen. Vandaar dat we er in het weekend een heel uur voor uittrekken. Op zaterdag en zondag. En op de vrijdagavond. Bij mij, Dennis Vreugd hier. Wees welkom bij Radio 10. Wat uit de jaren 80 zou je willen horen? In wat voor stemming ben je? Wil je dansen? Wil je rocken? Wil je meezingen met een ballad of een Nederlandstalig liedje? Nou, laat het me weten. Meld je via de Radio 10 app met een tekst of ingesproken berichtje. En dan verwacht ik dat het een heel gezellig uurtje gaat worden. Eens even kijken. De etische date wordt vanavond officieel afgetrapt door Peter. Goeie Peter.
1: Hey Dennis. Ik heb eigenlijk wel zin in een lekker nummertje van Men at Work. Maar nou is niet het Land Down Under, maar gewoon lekker een gevalletje wat deze zon ook is. Overkill. Dank je.
2: Hartelijk goedenavond, dames en heren. Gezellig dat u er weer allemaal bent. Dank u wel dat u ons weer even toelaat in de intimiteit

0: te pakken, hoor.
1: Ethisch en eet.
0: Hoi Dennis, morgen is officieel mijn eerste vakantiedag na maanden hard werken. 3 weken lang geen wekker, geen vergaderingen. Dus tijd om dat te vieren met Kim in the Night van George Benson. Zou je die kunnen draaien? Groetjes van Sandra uit Breda. Bij deze gedaan. En Kim in the Night, ja, het kon net, hè? Uitgebracht begin 1980. Dus, nou, geschikt dus voor de Ethisch en eet. Ga lekker genieten van je vrije dagen, Sandra. En heb plezier, hè, de komende 3 weken. Nou, ook jouw ethisch hit is natuurlijk van harte welkom. Gebruik de Radio 10-app om het mij te laten weten. Dat heeft Patrick ook gedaan. Patrick, wat wil jij horen?
2: Ik wilde graag AHA horen met Hunting High and Low. Ten eerste omdat het een hartstikke mooi nummer is. Met een supermooie videoclip. En het brengt mij terug naar de tijd dat ik op dansles zat bij dansschool Anton van Niers in Helmond.
0: Patrick, ja. Patrick, ik hoor je bij mij niet meer.
2: Hunting High and Low.
0: Oké, dankjewel Patrick. Inclusief wat windgeluiden.
1: Ethisch en eet.

0: Kritisch at 8. Radio 10.
1: Ja, hey, hebben we zojuist dus nog 3 nachtjes slapen en dan vliegen we naar Griekenland. Koffers staan al klaar, dus ja, ik ben er met mijn hoofd eigenlijk al daar. Dus mag ik Tisento van Mattia Bazaar horen? En dan wordt het wachten een stukje makkelijker. Ja, ik begrijp dat helemaal, Bas. Ga je naar een warm land, dan wil je ook een zonnige hit horen, hè? Dus een goede keuze om Mattia Bazaar aan te vragen. En veel plezier in Griekenland. Ja, Tisento komt overigens uit de zomer van 1986. En als het nu 3 juli van dat jaar zou zijn geweest en je zou de tv aanzetten, dan had je kunnen kijken naar dit programma.
2: Dit is de kaart van Europa, die kent u. En soms vragen we vakantiegangers op locatie het land aan te wijzen waar ze op dat moment zijn.
3: Aanwijzen, dacht ik? Ja?
4: Benidorm.
3: Oh, Benidorm. Nou, dan ga ik maar zoeken.
1: Ja. En dan wezen ze Rusland aan of zo. Dus ja, dat is grappig. Consumentenman met Frits Bom. Was een leuk programma. Daar bleef men voor thuis. Als men niet op vakantie was natuurlijk. In de Edison Date zo dadelijk The Eye of the Tiger van Survivor voor Madelon. En wie is dit?
5: Hey, goedenavond met Jesper.
1: Hey.
5: Een ethisch klassieker. Nou, volgens mij is dat met het zomerse weer wel zoiets als Wind en Zeilen van Splitsing. Begin jaren 80. Ik was nog een klein kereltje. Ik weet niet waarom, maar ik heb het nummer onthouden. Het is gewoon lekker vrolijk, lekker zomers. Ja, ik denk wel dat het vandaag erbij past. Dat was het. Groeten. Hoi hoi.
0: Wat is jouw favoriet?

0: wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Odido.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem per stuk maar 49 cent. Ja.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbad.
2: Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 80's at 8. Dennis Verheugd.
2: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
4: Hier met Jeroen. Ik zou graag Nick Lowe met Half Boy, Half Man willen horen. Alles bedankt.

0: Kitties en Reet.
1: Ja, goedenavond Dennis. Morgen vertrekken we met de caravan richting Zeeland voor een heerlijk lang weekend aan zee. Hopelijk veel zon, goede gesprekken en voor de rest helemaal niks. En dat allemaal onder het genot van een kopje koffie. Of meerdere. Dus zou je VOF de kunsten kunnen draaien. Dan begint de vakantie nou eigenlijk nul een beetje. Groetjes van Anita uit Deventer. Nou Anita, je eerste bakkie van morgen is al binnen, hè? Lekker.
2: 80's Dance Classic.
1: Inmiddels 10 minuten over 8:30 in de 80's date met een echte 80's Dance Classic. Met een groep die al in 1963 in Los Angeles werd opgericht. En wel door de tweelingbroers Walter en Wallace Scott. Ja, fans konden die twee nauwelijks uit elkaar houden, maar hun stemmen samen, ja, werden toch juist één van de handelsmerken van de groep. Een succes kwam niet van de ene op de andere dag, want ze moesten bijna 20 jaar geduld hebben voordat de grote hits kwamen, waaronder It's a Love Thing. Ja, toen deze single uitkwam, speelde in de videoclip een toen nog onbekende actrice mee, Daphne Maxwell Reed. Ja, ze speelde een journaliste die de mannen interviewde toen ze uit een limousine stapte. En jaren later werd ze wereldberoemd als Vivian Banks, de tante uit The Fresh Prince of Bel-Air. Hier zijn de Whispers.

0: Vries en Reet.
1: Aangevraagd door Peter uit Hoorn, want hij appte het volgende. Dit weekend staat er helemaal niets in de agenda en het voelt als pure luxe. Dus lekker uitslapen, terrasjes pakken en ja, kijken wat de dag maar brengt. Draai even It's Only Love van Bryan Adams en Tina Turner voor me, want dan is mijn weekend compleet. Kijk, dat is mooi, hè, Peter? Het weekend is nog jong, maar voelt voor jou nu al compleet. Oh, wat een heerlijk leven heb je dan, hè? Bryan en Tina werden gedraaid in de 80s and 8, de vrijdageditie. Maar ja, er is ook een zaterdag- en zondageditie, hè, bij Jules van Est. Dus als je verzoekplaat vandaag niet is gedraaid, probeer het dan de komende dagen bij Jules. Ja, voordat je zo meteen Jean-Paul gaat horen, JP, met de Top 4000 Classics na 9 uur, kan ik nog één ethisch verzoek laten draaien. Dat wordt ook wel de uitsmijter genoemd. En die komt opnieuw van ene Bas.
2: Hoi Dennis, hier Bas vanuit Ponta Grossa, Brazilië. Ik zou graag Europe met de Final Countdown willen horen. Die plaat is nog uit de tijd dat ik in Nederland woonde. En aan die tijd heb ik goede herinnering. Dus daar zou je me groot plezier mee doen. Groetjes, goed weekend. Doei.
0: Ethisch at 8.
3: Radio 10.

0: Zotti, hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op Scotch en Soda.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Hey.
12: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Retour.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: In Spanje is een man opgepakt die misschien de natuurbrand heeft aangestoken aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Dat meldt de Spaanse media. De brand heeft veel impact. De bewoners van 12 dorpen en stadjes hebben te horen gekregen dat ze voorlopig binnen moeten blijven. Portugal heeft ook te maken met natuurbranden en kan het blussen nauwelijks aan in zijn eentje. En daarom is hulp gevraagd aan de EU, Spanje en Marokko. De natuurbranden zijn het gevolg van extreme temperaturen. Het is boven de 40 graden in Portugal. Duizenden brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Het treinverkeer vanuit Rotterdam naar het zuiden blijft het hele weekend nog plat liggen. Het lukt niet om de kapotte kabels zondag klaar te hebben, zegt ProRail. Want het is een enorm gepriegel met allemaal kleine draadjes die weer aan elkaar moeten. Het wordt maandagochtend.

0: de A50 is een vrachtwagen weggehaald die vanmorgen kantelde en op de vangrail lag. De weg ging dicht tussen Arnhem en Apeldoorn en de vertraging liep op naar ruim een uur. De weg gaat nog niet helemaal open. Twee rijstroken worden eerst nog gerepareerd en schoongemaakt. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 12 tot 15 graden. En morgen opnieuw een mooie dag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is warmer dan vandaag.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: YMCA, The Village People.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, toch wel een verdrietige week voor de fans van The Village People. Want afgelopen maandag is oprichter en leadzanger Victor Willis overleden. En dan hoor ik je denken, ja, wie was dat dan ook alweer, hè, van die groep? Nou, dat was die onvergetelijke leadzanger die altijd op het podium stond als politieagent of als marineofficier. Zo was hij herkenbaar, Victor Willis. 74 jaar oud geworden. En daarvoor nog Turn Back the Clock, Johnny Hitch Jazz bij Radio 10. Een hele goede avond. Wat goed dat je erbij bent aan het begin van je weekend. Misschien wel aan het begin van je vakantie. Hè? Het noorden van het land heeft vanaf vandaag vakantie. Jan-Paul hier en ik heb weer een hele mooie muzikale reis voor je. Dwars door de top 4000 heen. Met het allermooiste en het allerbeste. En misschien wel de meest legendarische muziek ooit gemaakt. Laten we aftrappen met een absolute hit. Een plaat die inmiddels al bijna 30 jaar meegaat. Maar nog altijd records breekt. Want Billboard die riep dit nummer uit. Officieel tot het succesvolste Hot 100 hit van een vrouwelijke artiest aller tijden. Het is Leanne Rimes. En How Do I Live bij Radio 10.

mooie zoete geluid van Michael Bublé. And haven't met you yet bij 10. Als je het WK voetbal een beetje hebt gevolgd, dan heb je hem nog zien optreden. Want ja, het WK voetbal gaat eigenlijk al lang niet meer alleen maar over voetbal. Er werden ook 3 openingsshows gehouden. 1 in elk land waar het WK deze zomer plaatsvindt. En het was aan Michael Bublé om te zingen in Canada. En hij was niet de enige Canadese artiest, Alanis Morissette, die nam het Canadese volkslied voor haar rekening. Ja. Dan nu een band die het gewend is om in grote stadions te spelen. In 1988 stonden de mannen van deze band kniediep in een zwarte vloeistof om een Japanse reclame voor videobanden op te nemen. Ja, je moet de beelden maar eens opzoeken. En terwijl ze daar stonden te filmen, toen kreeg de gitarist van de band in één keer een ingeving voor een songtitel. Een titel die een paar maanden later hun 3e nummer 1 hit in Amerika zou worden. Nou, het is een ras echte jaren 80 rockclassic geworden. Bad Medicine, hier is Bon Jovi.

0: Natalie Cole en This Will Be. Ja, wist je trouwens dat dit liedje eigenlijk popgeschiedenis heeft geschreven? Ze verbrak namelijk met dit liedje de legendarische reeks van Aretha Franklin bij de Grammys. Hè, zeg maar de Oscars van de muziek. Aretha Franklin won die award voor beste R&B-vocalist maar liefst 8 keer op een rij. Maar Natalie Cole die verbrak dat record. Ze werd eigenlijk de tweede dame die ooit die prijs zo vaak won. Zometeen vliegen we naar de zon met de ultieme Italiaanse zomerklassieker Papa Chico van Tony Esposito. En ik heb een nummer voor je van de Zombies. Maar dan in een versie die nog populairder was dan het origineel. En wie die populaire cover maakte, dat hoor je zo.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/

0: Leuven. Tido.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
13: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: De grootste hitlijst aller tijden.
17: Jan-Paul Grotendraast.
18: Aan het begin van je weekend en misschien wel aan het begin van je zomervakantie.

ik dit, hè? She's Not There, Santana. En het is een cover die zo goed uitpakte dat heel veel mensen dachten dat het gewoon een eigen liedje van Santana was. Maar She's Not There was oorspronkelijk een hit van de Zombies.

terug te vinden in de top 4000 van Radio 10. Maar ja, deze van Santana werd toch uiteindelijk iets populairder. Hey, we ruilen het hypnotiserende gitaarwerk en de Latin Rock van Santana in voor een van de meest troostende en herkenbare popballads uit de jaren 90. Als je even een muzikale knuffel kunt gebruiken, dan zit je de komende minuten helemaal goed. Want ja, dit is een ode aan onvoorwaardelijke vriendschap en liefde. Wat er ook gebeurt, zij wijken niet van je zijde. Met de prachtige stem van Chrissy Hynde. The Pretenders.

een heerlijke clubhit was dat, hè? Het 2000. Deed het heel goed in de clubs en discotheek. En hoort zeker ook in de top 4000 classics op deze vrijdagavond bij Radio 10. En van die zonnige Australische dance stappen we nu over naar de absolute koning van de dansvloer. Een wereldster die niet alleen de muziek, maar ook ja, de complete videoclip eigenhandig opnieuw uitvond. Want wist je trouwens dat de angstaanjagende lach, hè, aan het einde van het liedje wat je zo gaat horen, ingesproken is door horrorlegende Vincent Price? Ik denk dat je dat wel dat je dat al wist, een bekende naam. Hij nam zijn iconische tekst in gewoon 2 takes op in de studio destijds in de jaren 80. Terwijl gewoon de bandleden met open mond stonden te kijken naar hoe hij dat deed. Ja. Klaar voor een flinke dosis kippenvel op de vrijdagavond? De King of Pop staat voor je klaar. Michael Jackson en het legendarische Thriller.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: The stories are true.
14: The story has just begun.
15: Disney's Vaiana, kom tot leven.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Radio 10.
23: Het ANP-nieuws van 10 uur.
24: Spanje zet het leger in bij de bosbrand aan de Costa Brava ten noorden van Barcelona. Er worden 200 militairen die kant op gestuurd. Delen van de Costa Brava zijn in lockdown gegaan. Iedereen moet daar binnen blijven. De brandweer zijn begonnen bij werk aan de weg. Door een slijptol, er is iemand opgepakt. Minister Van den Brink voert de druk op gemeenten die geen asielzoekers opvangen. Volgende week moeten ze bij hem langskomen in Den Haag. En dan vertelt hij ze dat ze voor het najaar echt iets moeten doen. Ongeveer 1 op de 7 gemeenten weigert de opvang. Welke dat zijn, maakt Van den Brink ook volgende week bekend. Geruzie in de NAVO. Amerika heeft een apart overleg gehouden met landen die goed hun best doen. Nederland zat daar ook bij, maar Frankrijk, Engeland en andere landen niet. Ze zouden zich buitengesloten voelen en zeggen dat Amerika expres verdeeldheid probeert te zaaien. En in Dalfsen, Overijssel, is de kaartverkoop begonnen voor een concert van Normaal in het najaar. De fans komen uit het hele land omdat het misschien wel hun laatste concert wordt. Sommigen waren er gisteren al en sliepen in de auto. Het is geen toeval dat het concert in Dalfsen is. Het wordt beschouwd als de hoofdstad van Normaal.

0: ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

0: Het prachtige 7 Seconds, Yusuf Ndour en Nene Cherry Bettine.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, en daarvoor die ultieme samenwerking tussen twee absolute giganten. Under Pressure van Queen en David Bowie samen. Ja, prachtig. Met die baslijn, hè. Dum, dum, dum, dum, dum. Ja, dat is die iconische baslijn bedacht door John Deacon. En dat is de bassist van Queen. Maar het had niet heel veel geschild of we hadden gewoon die wereldberoemde baslijn nooit gehoord. Want tijdens een gezellige pauze tussen de opnames door en de studiosessies was John Deacon het riffje volledig vergeten. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen, want dan bedenk je iets. En als je dat dan toevallig niet opneemt of je schrijft de noten niet op, dan denk je van, wat had ik nou ook alweer? Gelukkig was er drummer Roger Taylor. Hij had namelijk een erg goed geheugen en hij zei, nee, wacht even, volgens mij ging het zo. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Nou, en op die manier kwam het toch nog even boven drijven. Dus zonder Roger Taylor had gewoon de bekendste baslijn ter wereld nooit bestaan. Hey, het is 10 uur geweest, de vrijdagavond van Radio 10 met de top 4000 Classics. Mijn naam is Jean-Paul en wat goed dat je er ook bij bent. We luiden het weekend in, misschien wel je vakantie, het zou ook zomaar kunnen. Ik heb de komende 2 uur nog het allerbeste uit de top 4000 voor je klaarstaan. Nou, en laten we even beginnen met een hit die achter de schermen voor een hoop drama heeft gezorgd. Want dit was namelijk de allereerste single waarop de groepsnaam officieel veranderde van The Supremes naar Diana Ross en The Supremes. Dat vond niet iedereen in de groep even leuk. Zet je radiotandje harder voor Reflections.

Rock Your Body, Justin Timberlake bij Radio 10. Uit 2003. En ja, hiermee bewees hij toch wel definitief dat hij de stap van boyband idool naar solo wereldster gewoon moeiteloos kon maken. Dat deed hij goed hoor. Ja. Ja, dan groot nieuws uit Groot-Brittannië. De legendarische pop- en funkband Level 42. Ze hebben iets aangekondigd wat ze in hun hele carrière nog nooit hebben gedaan. Ze gaan namelijk voor de allereerste keer op tournee in Australië. En dat is toch wel bizar als je erover nadenkt. Want die mannen die verkopen al, nou, we pakken een beet 45 jaar wereldwijd stadions uit. Waarom nu pas naar Australië? Nou, het antwoord is eigenlijk ook heel simpel. Want ja, al die jaren lang was het gewoon een te dure logistieke nachtmerrie om de complete band met alles erop en eraan die kant op te vliegen. Daar hadden ze eigenlijk helemaal niet zoveel trek in. Totdat ze uiteindelijk in 2020 wilden gaan. Maar ja, toen gooide corona en de pandemie op het allerlaatste moment goed in het eten. Maar goed, in januari gaan ze dus echt die kant op. Maar helemaal down under hoef je niet te gaan hoor. Want die legendarische sound, waarmee het allemaal begon destijds, krijg je gewoon nu te horen, live op de radio. Rechtstreeks uit hun begindagen, Level 42. Met mijn allereerste grote doorbraakhit, Love Games.

0: Dolly Parton uit 1973. En dat, in die week schreef zij ook een andere gigantische hit van haar, namelijk I Will Always Love You. Dat moet een ongekend productief weekje zijn geweest daar in Nashville. Hey, zometeen in de top 4000 classics heb ik een heerlijke dansvloerklassieker van Irene Cara voor je, Fame. En een legendarische funkplaat die bijna cadeau was gedaan aan gitarist Jeff Beck. Hoe dat zit hoor je zo.
1: Hoor je dat? Dat is het geluid van de zomer op zijn best. En die zomer wordt nog lekker.

0: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
6: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Nu bij

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
2: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johan's witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Goedenavond, we vieren het begin van je weekend met zometeen Stevie Wonder. En hier is Irene Cara. En

0: Superstition, Stevie Wonder bij Radio 10. Ja, en de gitarist Jeff Beck was gigantisch fan van Stevie Wonder. Ja, en ook Stevie Wonder die wilde heel graag een echte topgitarist op zijn nieuwe album, Talking Book, destijds. En maakte een deal met Jeff Beck, dat was eigenlijk heel simpel. Hij zou gratis meespelen in de studio. En in ruil daarvoor zou Stevie Wonder een liedje voor hem schrijven.
1: Top 4000.
0: Classics. En dat liedje dat werd uiteindelijk Superstition. En de afspraak was eigenlijk dat Jeff Beck de plaat als eerste mocht uitbrengen. Maar zijn album liep uiteindelijk een enorme vertraging op. Dus de baas van platenlabel Motown, die dacht van, wat gaan we doen? Hij hoorde de versie van Stevie Wonder. Hij dacht van, ja, maar wacht even, dit is gewoon hartstikke goed. Dit is een nummer 1 hit. En dwong eigenlijk Stevie Wonder om de single direct zelf uit te brengen. Nou ja, en met succes. Maar goed, om dat allemaal goed te maken met Jeff Beck, schreef Stevie Wonder later het prachtige instrumentale nummer 'Cause We've Ended As Lovers voor Jeff Beck. En ja, je hoort hem niet zo heel erg vaak, maar het is toch wel een van Jeff Beck's bekendste gitaarliedjes. Dan nu, een prachtige, gedurfde 90s classic over onvoorwaardelijk verlangen. Sophie B. Hawkins. And Damn, I Wish I Was Your Lover bij Radio 10.

gewoon pure ongecompliceerde rock uit de jaren 80. Ja, en die legendarische paarden, die ronkende gitaren, heerlijk. Uit Texas komen ze en vanuit dat ruige Texas naar Volendam in Nederland. Dat is nog wel een stapje. Maar het kan allemaal in de top 4000 classics. Ja, met het duo dat inmiddels definitief geschiedenis is, hè, sinds hun breuk, is het pijnlijk duidelijk hoe verschillend de muzikale wegen van Nick en Simon zijn geworden. Want daar heb ik het namelijk over. Terwijl Nick Schilder een tijdje terug nog verraste met compleet nieuwe Engelstalige liedjes, hè, en daarmee ook internationale ambities, ja, blijft Simon Keizer deze zomer juist heel dicht bij zijn roots met gewoon pure Nederlandstalige luisterliedjes die hij heeft uitgebracht. Maar goed, hoe hun toekomst er ook uitziet, hun gezamenlijke erfenis blijft ijzersterk. Even terug naar 2007. Met dit nummer, hun allereerste top 10 hit. Nick en Simon, en Kijk Omhoog bij Radio 10. Nah.

0: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, Kruidvat, naar de woningbouw.
8: Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De enorme explosie bij een flat in de Amsterdamse wijk Osdorp vorige maand had niet voorkomen kunnen worden, zegt burgemeester Halsema bij AT5. Er waren bij de politie geen meldingen over verdachte situaties binnengekomen. De explosie ontstond in een kelderbox waar plofkraken werden voorbereid. 7 mensen raakten gewond. In een woning in Huizen, Noord-Holland, was gisteren een grote brand waarbij 2 gewonden vielen. 1 van hen is aan zijn verwondingen overleden. Er was eerst een explosie in het huis. De politie kan nog niks zeggen over de oorzaak, maar sluit een misdrijf uit. De bewoners van 8 andere huizen kunnen voorlopig niet terug. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 2600. Ook zijn er meer dan 12.000 mensen gewond en 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Onder het puin wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Waarschijnlijk zijn nog tienduizenden mensen vermist. En de voetbalwedstrijd Mexico-Engeland op het WK wordt misschien vervroegd omdat er storm is voorspeld, melden Mexicaanse media. De wedstrijd zou in de nacht van zondag op maandag om 2 uur worden gespeeld en dat moet 8 uur 's avonds worden. De FIFA wil het nog niet bevestigen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Morgen veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: zweeft gewoon even mee, hè, met deze prachtige klanken van Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia bij Radio 10.
1: Top 4000 Classics.
0: En daarvoor nog de Communards, Don't Leave Me This Way. Het is inmiddels 11 uur geweest en dat betekent dat we, ja, officieel beginnen aan het allerlaatste uurtje van deze dag.

Ja, een evergreen voor je. Een echte evergreen. Zo zou je het wel kunnen noemen. En als ik de titel dadelijk noem, dan denk je misschien ook meteen aan die dampende soulversie van Tina Turner. Maar het origineel werd een paar jaar daarvoor al geschreven door frontman John Fogerty van CCR, Creedence Clearwater Revival. Hij schreef het liedje destijds vlak nadat hij hoorde dat hij de militaire dienst mocht verlaten. En daar was hij zo blij mee dat hij gewoon direct zijn gitaar pakte en eigenlijk de basis legde voor een van de meest gecoverde rocktracks uit de geschiedenis. Een heerlijke plaat over een stoomboot die rustig over de rivier blijft rollen. En het is gemaakt door de mannen van Creedence Clearwater Revival. Proud Mary bij Radio 10.

jaren 1998. Met deze gigantische comeback-hit. Share and Believe, waarmee ze gewoon eigenhandig het gebruik van de autotune in de popmuziek introduceerden. Ja, het werd natuurlijk wel vaker gebruikt, maar ja, dit lag er wel heel dik op bij een wereldwijde hit. En wist je trouwens dat de producers van dit liedje destijds eigenlijk doodsbang waren om haar het resultaat te laten horen? Want ja, ze hadden natuurlijk haar hele stem vervormd, dus daar hoef je niet per se blij mee te zijn als zangeres. Maar ze dronken er voor de zekerheid even wat moed in, een paar biertjes achterover, maar gelukkig was Share gewoon meteen verkocht en werd het een enorme hit en staat natuurlijk ook in de top 4000 van Radio 10. Ja, van die energieke dance track even het tempo terug voor een van de meest melancholische ballads uit de lijst. De man die achter de knoppen zat bij legendarische albums van Pink Floyd schreef ook met zijn project geschiedenis. De Alan Parsons Project. En het prachtige Old and Wise bij Radio 10.

0: Money Money ABBA bij 10. Ja, als je kijkt naar wat ze allemaal hebben gemaakt door de jaren heen, valt één ding wel op. Die Zweden die waren dol op herhalende songtitels. Hè? Als het nou gaat om Ring Ring, Honey Honey, Gimme Gimme Gimme, of nou ja, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do. Ik weet niet eens hoeveel I Do's erin zitten, de titels zitten, maar veel. En natuurlijk deze, Money Money Money. Ja, ze wisten achteraf gezien in ieder geval wel heel goed hoe ze een titel zo moesten schrijven dat je hem nooit zou vergeten. ABBA dus bij Radio 10 met dadelijk Cock Robin. Komt eraan met de prachtige The Promise You Made. En ik heb een gigantische pophit voor je klaarstaan die oorspronkelijk werd geschreven voor CeeLo Green. Maar uiteindelijk is hij door de maker zelf ingezongen. Welke het is, hoor je zo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op scotch en soda.
7: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Renew.
11: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Als je foto's
9: Vodafone Mobiel.
19: Met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vieren het begin van het weekend en misschien wel je zomervakantie zou kunnen, hè, met

0: Happy, Pharrell Williams met team
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, en weet je trouwens dat het niet veel had gescheeld dat we dit liedje in een hele andere versie hadden gehoord? Want Pharrell die schreef en produceerde het liedje eigenlijk voor soulzanger CeeLo Green. En die heeft ook het liedje opgenomen in de studio. Maar goed, uiteindelijk was het zijn platenlabel die toch de release tegenhield. Omdat het niet helemaal bij hem zou passen. En Pharrell Williams die dacht, weet je wat, dan doe ik het gewoon lekker zelf. Dan zing ik het zelf in. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Een van de best verkochte singles aller tijden. Ja, en het verhaal achter deze hit is minstens zo bizar. Want deze Amerikaanse rockster die schreef de tekst in zo ongeveer 5 minuten tijd in zijn keuken. En omdat hij nergens een stukje papier kon vinden, zo schreef hij de woorden van de tekst snel op een bruine papieren zak van een Chinees afhaalrestaurant. Het schijnt dat hij zelfs de bruine zak nog ergens heeft rondslingeren tussen zijn spullen. En het gaat om deze plaat. Are you gonna

Bad Boy van de Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan natuurlijk. Een heerlijke opzwepende plaat die goed past bij de zomer van Radio 10. Het was ook de grote opvolger van hun grote doorbraakhit Conga. Kun je vast ook nog wel herinneren, toen had je deze. Minstens zo goed, Bad Boy dus. En met die zonnige klanken wordt het langzaam maar zeker 12 uur en vliegt de dag alweer voorbij. De top 4000 classics voor vanavond. Maar niet getreurd. Straks vanaf 12 uur non-stop de grootste hits aller tijden. En morgenavond om 9 uur dan hoor je weer een nieuwe top 4000 classics met Albert-Jan Sluis hier in de studio. Om je te trakteren op de allerbeste muziek ooit gemaakt uit de lijst. En ja, maandag dan spreek ik je graag weer in de ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. De laatste week dat ze het doen. En komende maandag is Gordon ook jarig. Dus we moeten natuurlijk ook zijn verjaardag even vieren. Maar dat hoor je allemaal maandag vanaf 6 uur 's ochtends. Ik wens je in ieder geval voor nu een heel fijn weekend. Ik heb zometeen nog Joe Cocker voor je klaarstaan. En eerst Teachin'.

0: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van Voordeel.
7: Aldi, je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
18: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Het ANP-nieuws van 12 uur.
11: De drones die eind vorig jaar rond militaire bases in Brabant en andere plekken in Europa zijn gezien, waren afkomstig van Russische schepen die op de Noordzee lagen. Dat zeggen Britse onderzoekers. Hun onderzoek komt ook met een waarschuwing. Onze luchtverdediging heeft gefaald en dat kan zo weer gebeuren. In Gouda is een man op een motor om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De motorrijder en een automobilist knalden op elkaar. Hoe het precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op de plek van het ongeluk wordt forensisch onderzoek gedaan. Het was vanavond even schrikken bij poolpodium Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er was daar een fikse brand uitgebroken en er was veel rookontwikkeling, meldt RTV Utrecht. Na 2 uur was de brand geblust. De oorzaak was waarschijnlijk een sigarettenpeuk. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er een dansfeest geschrapt. En Egypte is na een reeks penalties door naar de 8e finales op het WK. In de reguliere speeltijd werd het tegen Australië 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Egypte moet het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Kaapverdië, die rond deze tijd begint. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Rusland heeft de stad Konstantinivka in het oosten van Oekraïne ingenomen. Het is een strategisch belangrijke stad. Er is meer dan een half jaar om gevochten. President Poetin heeft de Russische soldaten in een tv-interview bedankt. Het is al een tijd geleden dat Rusland gebied veroverde. Een nieuwe hittegolf kan voor problemen zorgen in de Tour de France, zegt de Franse minister. De Tour start komende middag in Barcelona en gaat later vanuit Catalonië het zuiden van Frankrijk in. Precies die gebieden gaan nu gebukt onder felle bosbranden. De minister sluit niet uit dat etappes moeten worden geschrapt of ingekort. Een deel van New York staat vandaag op zijn kop vanwege het huwelijk van Taylor Swift en Travis Kelce. Onder meer Ed Sheeran, Jay-Z en Steven Spielberg zijn gespot bij Madison Square Garden, waar het huwelijksfeest zou zijn. Of het stel al getrouwd is, is niet duidelijk. Ze proberen hun huwelijk buiten de spotlights te houden. En meer dan 1000 mensen volgen de WK-wedstrijd Argentinië-Kaapverdi op dit moment in de bioscoop. In Rotterdam zitten 3 filmzalen vol met Kaapverdische fans. De eerste zaal was al binnen een half uur uitverkocht. Rotterdam heeft een grote Kaapverdische gemeenschap. 6 spelers zijn er zelfs geboren. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: De Nederlandse luchtverdediging schoot tekort toen er vorig jaar drones rondvlogen bij militaire bases in Brabant. Dat schrijven Britse onderzoekers in een rapport. De onderzoekers ontdekten dat de drones afkomstig waren van de Russische schaduwvloot die voor anker lag op de Noordzee. In Overijssel is de fietser zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het gebeurde op de N740, ter hoogte van het dorp Amt-Delden. De fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij heeft waarschijnlijk gedronken. Dierproeven op apen mogen voorlopig doorgaan. Vorig jaar kreeg de Partij voor de Dieren het bijna voor elkaar dat ze zouden stoppen, maar minister Letschert van Wetenschap zegt dat we niet zonder kunnen. Ze wil over 4 jaar wel kijken of ze nog steeds nodig zijn. En de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland wordt toch niet vervroegd, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Die wedstrijd wordt in de nacht van zondag op maandag gespeeld, maar het leek er even op dat die wedstrijd een paar uur vervroegd zou worden vanwege dreigend noodweer. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is vannacht in het noorden bewolkt met kans op een spatje regen. In de rest van het land blijft het droog met 11 tot 16 graden. Overdag veel stapelwolken, maar ook wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in Limburg.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.